0: Dit is het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om de ruimterots met de naam Kamo'olawea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk van de maan is dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. China zou dan na Japan en de VS het derde land zijn dat materiaal van een planetoïde naar de aarde brengt. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amarilla een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van senator Amarilla te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Meinans maakte overstap van AZ naar PSV. Meinans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Volgens verschillende media betaalt PSV zo'n 13 miljoen voor Meinans. Hij tekent een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden. En de loop van de dag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de N7 Groningen richting de Duitse grens, dan kom je tussen afrit Westerbroek en Heiligerlee een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N7 Groningen richting de Duitse grens, dan kom je tussen afrit Westerbroek en Heiligerlee een spookrijder tegen.

0: Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op die plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant PN De Stem, want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. En zo'n 12% wil dat de belasting helemaal wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. De ketelaren scoorden voor België 2 keer. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Bellegun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst. Maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won eerder met 1-0 van Portugal. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet Ronaldo nog niet of hij helemaal stopt als international. De 41-jarige voetballer zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden opnieuw bewolking en kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

goedemorgen zeg. Dinsdag 7 juli. Wij gaan gewoon lekker samen aan de dag beginnen. Weet je, laten we dat gewoon doen. Misschien ben je wel onderweg naar je vakantiebestemming. Want regio Noord is al aan de zomervakantie begonnen. Regio Zuid heeft na aanstaande vrijdag vakantie. En regio Midden, waar ik onder val, de week daarna. En ik zit hier op het plekje van Gijs, die dus heerlijk met vakantie is. En Gijs, even nadenken, zeg ik nou Gijs of zeg ik Gijs? Het is namelijk vandaag de dag van de zachte G. Het is uitgeroepen door de collega's van Omroep Brabant. En ik benoem dat omdat ik een zachte G heb. Ja, ik kom uit Brabant, regio Eindhoven. Daar heb je hem al, hè? Regio Eindhoven. Daar ben ik geboren. En ik moet eerlijk zijn, ik heb mijn zachte G voor de radio een beetje weggepoetst. Stom, hè? Ja, ik heb het ook een beetje weg moeten poetsen, hoor. Ze zeggen allemaal, ja, een tongval mag best, maar een accent niet. Ze willen hier het liefst zo ABN mogelijk. En dat begrijp ik ook wel, want ik zou me er zelf ook wel aan storen. Maar soms, ja, zeker als ik enthousiast ben, dan floep ik er wel eens even wat uit. Dat hoor ik ook trouwens bij mijn collega Tim op het broek. Die is oorspronkelijk Limburger. En als hij helemaal lekker in de muziek zit, dan hoor ik ook die Limburgse tongval. En vind ik het stiekem ook wel charmant. Maar laatst, toen was ik even een weekje in Brabant geweest. Nou, toen werd ik toch even opgebeld door de baas. En weet je wat hij zei? Nou, wacht. Vertel ik je zo wel.

0: Changing van Keen hier op Radio 2. Ik moest van mijn Brabants accent af. Dus ik ging hier op stemles. En toen zei mijn stemcoach allereerst... nou, jouw Brabants zit hem niet zozeer in je G. G, G. Maar in jouw R. Zij leerde mij, je hebt 3 soorten R... waar je mee door de mand valt als Brabander. Of ja, er zijn er 3 en eentje is de Brabantse. Die je kunt gebruiken, die nog onder het ABN vallen... is de huig. R, dat is de radio R. Als je bijvoorbeeld het woord radio zegt, dan gebruik je de R. Dan heb je nog de rollende R. En dat is de theater R. Of je hebt de Gooise R. Dat is de gevocaliseerde R. En dat is meer een beetje de kak R. Maar wij Brabanders... Jano, en ik kijk jou aan, want we zijn met z'n tweeën... toch een beetje een kleine omroep Brabant.
1: Ja.
0: Zeg je eens even het woord bier.
1: Bier?
0: Hoor je wat je doet? Ja. Jij zegt een harde G achter de R.
1: Ja, dat weet ik.
0: Nog een keer.
1: Bier.
0: Ja, en dat is zo grappig, want ja. Brabanders denken... oh, harde G, dat zeg ik nooit. Maar eigenlijk zegt iedere Brabander een harde G achter de R.
1: Maar ik zou niet weten hoe ik hem goed moet uitspreken.
0: Nee, en dat is dus anatomisch, dat heb ik gevraagd aan die logopedisten... hebben wij als Brabanders dus ook echt moeite om die radio R... aan het eind van een zin, zeg maar eens bier met de huig R op het eind.
1: Bier.
0: Nee.
2: De dag nachtplaat.
0: Nee, daar zit dus toch die harde G achter.
1: Ja, ik kan dat gaan.
0: En zo zijn we ook, Annelie, het woord eigenlijk heeft 3 lettergrepen, hè? Niet eilijk.
1: Nee, dat zeg ik ook niet.
0: Ja, ik zeg dus heel vaak eigenlijk.
1: Oh, nee.
0: Maar goed, toen had ik een weekje in Brabant wat dagen doorgebracht. En toen zat ik hier weer bij dagnacht. En toen belde de baas wel even... Zo, Annelie, het is wel te horen dat je weer in Brabant bent geweest. Kun je dat heel even weer bijschakelen? En toen dacht ik enerzijds ja. En anderzijds dacht ik nee. Ik ben ook gewoon stiekem wel trots op waar ik vandaan kom. Dus ik zal maar leren dat het een accent is wat ik aan en uit kan zetten. Zullen we dat bij deze maar even afspreken? Dan gaan we nu voor de dag.

0: keer opnieuw luisteren. Ik vind hem zo mooi, die My Body Isn't Ready van Samber. En het is de topsong van deze week. En ik weet niet, het komt altijd gewoon binnen. Het is emotioneel, de manier waarop die zingt. Ik vind het heerlijk. Mieneke met een mening. Goedemorgen. Ja, zo, ja, dat is een beetje jouw bijtitel vanaf nu. Ik vind dat het leuk is, je doet altijd je mening via. En ik weet dat je al een epistel aan het schrijven was. Maar voor die tijd dat je hem kan versturen, bel ik je alvast. Hoor je bij mij een zachte G?
1: Absoluut niet. Jij spreekt perfect Nederlands. Nee, helemaal niet. Nou, ik moest ook denken aan Nabil. Natuurlijk ook een Brabander.
0: Ja.
1: Maar die spreekt perfect Nederlands. Maar die kan alle accenten en dialecten nadoen. Dat is wel verrukkelijk. Maar je hoort aan hem niet dat hij uit Waalwijk komt.
0: Nee, precies. Oké, okay, dus maar bij jou was het nog niet opgevallen dan dat ik een zachte G heb? G.
1: Nee, helemaal. Ik had jou niet als Brabander ingeschat.
0: Maar is het...
1: Nou, ik hoop dat je voor de rest wel een hele leuke trekken hebt van Brabanders.
0: Oh, maar, ik heb ze allemaal hoor. 10 uit 10.
1: Oké. Okay. Nee, maar weet je wat ik niet begrijp? Iedereen kan toch leren HBM spreken. En dat je van rare klanken niet af kan komen. Ik kan niet naar Femke Halsema luisteren. Ik vind een topwijf. Maar ik denk, mens, ga eens op logopedie.
0: Ja, haal die kaak eens van elkaar. Als je praat.
1: Ja. En, nou, net als Nabil heb ik ook misofonie.
0: Ja.
1: En dan doet het gewoon pijn als je dat hoort.
0: Dat schuurt aan je
1: oren. Ik begrijp niet. Dat moet toch iedereen... Ja, ik kom uit Bodegraven. Nou, dat wil je niet weten.
0: Ja, wat voor accent is daar dan?
1: Spreken. Nou, plat praten vooral. Hè?
0: Doe eens.
1: Ik heb mijn eigen vergis en ik veel wat.
0: Precies.
1: Weet ik veel wat.
0: Maar ik zie Jarno dus hier als mede-Brabander neeschudden bij toen jij zei, je kunt het ook afleren. Maar
1: zegt
0: sommige...
1: hij nee?
0: Ja, die zegt nee, dat hij dat niet, hij kan niet ABN leren, zegt hij.
1: Nou, ik merk aan hem niet... misschien bij bier.
0: Bier. Nou, het is ook wel een mega... Kijk, maar Jarno en ik zeggen ook bewust op de radio geen ding als ons man. Want dan vallen we natuurlijk meteen door de mand. We zeggen dat wel off-air tegen elkaar. Maar,
1: je hebt plat praten en of een accent of een dialect. Hè. Het zijn natuurlijk drie verschillende dingen.
0: Nou, dat is zo. Kijk, ik denk dat als je Limburger bent en je hebt echt spreekt het Limburgs dialect, wat bijna een soort taal is, denk ik dat het makkelijker is om naar ABN over te schakelen dan dat ik van een accent ineens naar een niet-accent ga.
1: Ja, nou ja, weet je, Limburgers versta ik niet. Groningers versta en Friesen versta ik ook niet als ze in hun eigen taal spreken.
0: Nee, oké. Okay. Okay,
1: ik heb vroeger vaak gewerkt met en dan gingen ze onderling Gronings of Fries praten als we aan tafel zaten. Vond ik zo onbeleefd.
0: Hey, nou heb ik donderdag een gesprek met de baas. Denk je dat hij tevreden is over het accent dan nu?
1: Ik vind het heel goed. Ik vind dat jij hebt een hele... Daar ben je heel gevoelig voor. Maar, en ik heb vooral met vrouwenstemmen, hè.
0: Ja.
1: Ik hou van jouw stem. En ik hou ook ontzettend van Sam zijn stem.
0: Ja, maar dat weten we. Dat weten we. We weten dat jij stiekem een beetje verliefd bent op Sam. Zal ik dan maar de nachtplaat voor je draaien, Mieneke? Hey, hartstikke bedankt, hè. Oké.
1: Bye. Bye.

One Night in Bangkok, Murray Head hier op NPO Radio 2. Van je hobby je werk maken, dat klinkt leuk, hè? Misschien is het je gelukt en ben je er heel blij mee. In mijn geval is het ook wel gelukt, maar met één ding ben ik niet zo blij. Als puber verdween ik namelijk na school direct achter de piano en speelde ik eindeloos. Ook als een soort uitstelgedrag voor het leren. En ik vond dat echt heerlijk. Maar sinds ik conservatorium heb gedaan, speel ik nooit meer voor de lol piano. Het is werk geworden. En daarom ontspant het me ook niet meer. En vind ik het dus niet meer leuk. En ik mis dat behoorlijk. Zeker als ik een liedje hoor dat ik op piano speelde toen ik het nog wel leuk vond. Klein gevoel van heimwee dus.

0: nooit één aflevering Friends heeft gezien.
1: Mood machine.
0: Oh, jij ook niet, hè?
2: Ik ook niet.
0: Oh, jij ook niet. Nee. Nou, gaan we die samen een keer kijken. Ja. Nou ja, ik heb dat nog nooit gezien. En ik weet ook niet of ik er per se iets aan heb gemist. Maar soms valt mensen hun onderkaak open als ik zeg dat ik het nog nooit heb gezien. Nee. Denk, heb ik nou echt zo erg iets gemist?
2: Alsof je een moord gepleegd hebt.
0: Nou ja, inderdaad.
2: Dat komt
0: dus
2: over.
0: Dan draai ik de soundtrack maar. We gaan de mood machine eens even aanzwengelen op deze dinsdagochtend. Eens even kijken of die het een beetje doet. En dat betekent, ik heb wat voor nodig voor hem. En dan mag jij doorsturen naar mij via de NPO Luister-app in de vorm van één woord. Dus wat is jouw mood op dit moment? Even hier een rondje langs velden. Dat is heel kort, jij en ik. Jarno. Wat is jouw mood?
2: Hyped.
0: Oké, ik ben gaar. Nou ja, wat is jouw mood? Laat maar weten. NPO Luister, dan gooien we ze in de mood machine.

En ik moet zeggen dat hij wel een beetje opstartproblemen heeft op deze dinsdag. Maar hey, wie niet? De zomervakantie riekt. En we moeten nog even in die eindejaarsvermoeidheid even nog even een tandje bijzetten om dat allemaal vol te maken. Totdat je waarschijnlijk een welverdiende zomervakantie hebt. Voor mij is een jaar ook van september tot september. Ik heb dus nu een soort eindejaarsvermoeidheid die veel mensen in december hebben. Want voor sommigen is een jaar van januari tot januari.

0: in de NPO Luister zeiden... nou, ik vind het wel gepijnigd. Ik zie blues, ik zie dinsdag. Ik ben heel benieuwd. We gaan eens even kijken. Jarno, is hij aan de praat? Of,
1: yes, hij is ready, hoor.
0: Oké, nou, dan gaan we dan. Kom maar door, Mood Machine.
2: Deze woorden voelen als een reis door een gewone dinsdag. Ronnie zit met Kyle 36 letterlijk onderweg. Marco staat in Groningen, Dirk in Brabant. En Camarera brengt de Belgische sfeer mee. Maar het is ook gewoon dinsdag volgens Marco Nijssen. De week is bezig, met een koffie van Cor om op gang te komen. Niet iedereen zit op dezelfde plek of in dezelfde stemming. Mineke voelt zich misselijk, André heeft de blues en Jacco voelt zich gepijnigd. Maar daartegenover staan Timo die fris is, Paul die relaxed blijft, Manuela die trots is en Renzo die nu al zin heeft in het weekend. Het is dus een mix van onderweg zijn, doorzetten en toch genieten van kleine momenten. Daarom kies ik voor Opzij, Herman van Veen. Waarom? Omdat dit nummer perfect past bij het gevoel van bewegen en doorgaan. De trein, de reis, verschillende plekken in Nederland en België, alles komt samen in het idee dat je onderweg bent. Soms gaat het niet helemaal lekker, misselijk, blues, gepijnigd, maar je blijft vooruitgaan richting iets fijns. Weekend, trots, fris.

Dancing on the Ceiling, Lionel Richie hier op 2. En daarvoor hadden we de one and only opzij Herman van Veen, waarvan Renzo zegt, geniale vondst van die Mood Machine. Op naar het weekend, zegt hij. Ik heb nog maar

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden niet overdag draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een molen. 4 jaar geleden werd op die plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij Kreekraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluidt betaalt Canada daar ruim 10 miljard euro voor. De premier van het land spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van het land. Canada is mede onder druk van de VS bezig om de defensieuitgaven fors te verhogen. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft na 6 jaar alsnog bekend. Tijdens zijn proces bleef hij volhouden dat hij onschuldig was. Vorig jaar kreeg de man 30 jaar cel opgelegd. Het hoger beroep staat gepland voor september. De advocaat van de Fransman zegt dat het echtpaar ruzie had en dat daarbij geweld werd gebruikt. Het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. De man heeft nu beloofd om te zeggen waar hij het achter heeft gelaten. Het weer vanuit het noordwesten een enkele bui. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: When Love Comes to Town. You Two samen met BB King hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom op je dinsdag, 7 juli. Het is Annelie hier, standing in voor Gijs. Althans, heeft Gijs ook de afgelopen 4 weken al niet meer op deze eigen stoel gezeten. Dus hoort hij eigenlijk nog wel een beetje bij dag-nacht? Ik weet niet, ik zal het eens vragen als hij terug is. Onze grote vriend die viert momenteel lekker vakantie. En ik hoorde gisteravond in de wandelgangen het hardnekkige gerucht dat hij bivakkeert in een knalroze camper. Ergens in de buurt van Almelo. Dus mocht je hem even op willen zoeken, je kunt hem daar een beetje in het wild spotten. Dus succes daarmee. Ik ga je eerst even bijpraten over vandaag. Met vandaag op het podium in Den Haag. Niet Els Rechts of Hannah Prins. Nee, de Canadees-Amerikaanse zangeres Alanis Morissette. Ze gaat vandaag naar het Zuiderpark met haar enige show op het Europese vasteland. Dus dat is heel speciaal. Dus dan kunnen we wel thank you tegen haar zeggen. Verder rijden er vandaag weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van ons land. Eindelijk. Want een felle brand in een kabelgoot bij station Rotterdam-Noord leidde vorige week maandag tot echt een gigantische stroomstoring, waardoor het hele treinverkeer een beetje plat kwam te liggen. En nu kunnen ze in Rotterdam massaal naar Brabant voor de dag van de zachte G. Terecht. En tot slot is vandaag 30 jaar geleden dat dit gebeurde.
1: Ja, dit is
2: fantastisch. Wat mooi. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal. Grandioos.
0: Ja, ik zie dat beeld nog zo voor me dat hij dan zo in elkaar stort met dat racket. Hij won dus op 7 juli 96 als allereerste en ook tot nu toe als enige in het enkelspel Nederlander die een Grand Slam binnenhaalde. En niet zomaar één, denk de allermooiste als je het mij vraagt. Wimbledon, weet je wel, de klassieker op de groene grasmat, in het wit, helemaal fantastisch. 30 jaar geleden alweer. En ik denk dat zijn servers nog steeds...

De man die leerde voor kleermakersvak. Maar tegelijkertijd ook droomde van een carrière als zanger. Nou, het is het laatste geworden, maar toch ook wel fijn om een kleermaker in de familie te hebben, toch? Even een broek korter laten maken, of een zoompie erin. Kun je gewoon bij Billy Ocean terecht. Je hoorde met Love Really Hurts Without You. Deze vrouw die houdt niet zo van kleermakers. Als iets kapot is, kun je het volgens haar gewoon beter vervangen. Anders ziet het er ook zo armoedig uit. Sheryl Crow ga je horen. A change would do you good. Nu op NPO Radio 2.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: ik leerde haar met dit liedje kennen bij Blokhuis toen ze live kwam spelen. En dat is wel grappig, want normaal nodigt Leo om live te spelen nooit iemand uit die nog maar net één single uit heeft. Dit was het enige wat zij op Spotify had staan. Hij was meteen verliefd op haar en ik ontmoette haar dus ook omdat ik daar werk. En ik werd ook meteen verliefd op haar, want het is bovenal een heel erg leuk lief mens. Maar haar liedjes zijn net een fluwelen deken om je heen. Het is zo fijn en ontspannend om naar haar stemgeluid te luisteren. En haar liedjes hebben echt een mooie tekst. Ze kan het heel goed en puur opschrijven hoe ze zich voelt. En het is echt een genot voor het oor om haar te beluisteren. En zeker ook een keer live naar te gaan kijken. 18 september dan verschijnt haar nieuwe EP. Crunchy, Sad and Strangely Happy. En ze heeft daar een nieuw liedje bij uitgebracht, de derde single al. En die heet Close. En daar vertelt ze het volgende even over.
1: Mijn nieuwe single Close gaat over een ongezonde push-and-pull-relatie, waarin je eigenlijk wel weet dat die specifieke liefde ofwel persoon niet gezond voor je is. Maar je toch doorgaat omdat je ook verslaafd bent aan het gevoel dat die persoon jou geeft.
0: Close dus daarop nu van Naomi op Radio 2.

0: In de categorie mooiste duetten, toch? Joe Cocker, Up Where We Belong, hier op NPO Radio 2.
1: Tussen de regels.
0: Moet ik wel zeggen, ook met Jennifer Warnes natuurlijk. En die kun je ook weer kennen van Time of My Life, de Dirty Dancing soundtrack. We gaan tussen de regels spelen. Ik had gisteren gezegd, we doen 3 liedjes a cappella. Ik kon er gewoon geen 3 liedjes a cappella noemen vinden, waar ook nog een solo in zat. Dus ik moest eigenlijk met de billen bloot. Ik kon het niet vinden. Dus dan dacht ik, weet je wat, het is jullie. Over een half jaar is het tot 2000. Half jaar is een super slecht haakje. Maar ik had gewoon zin in een tot 2000 editie van Tussen de Regels. Omdat ik de laatste tijd merkte, ik maak het wel een beetje te moeilijk voor jullie. Ik loop hier een beetje te pesten. Vind ik helemaal niet aardig. Dus we doen even eentje die gewoon makkelijk erin gaat. Wat is de solo van dit liedje?

0: Dit is toch makkelijk te doen. Dit is volgens mij categorie kat in het bakkie. Laat maar weten, van welk liedje is dit een solo? Dan kan je zo meteen mee gaan spelen met Tussen de Regels.
1: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: gestuurd. Kings met daarachter 10 hartjes. Dan denk ik dat je blij bent dat je Kings of Leon op de radio hoort. Met Pyro. En dat werd gestuurd door Edwin via NPO Luister.
1: Tussen de regels.
0: En ik heb een jager Jet aan de lijn. Goedemorgen Hilda.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Kom Jana, we zingen even. Hilda. Dit is je verjaardag. Bestaat die versie al met jouw naam of niet? Of weet je helemaal niet waar ik het over heb?
2: Ik denk het wel. Volgens mij heeft schoonzusje me een keertje opgestuurd.
0: Ja, want je hebt soms van die namen die dan wel erbij horen en soms niet. En je kan hem ook aanvragen voor een hoop geld dat hij in jouw naam wordt gemaakt. Maar Hilda, hele fijne verjaardag. Hoeveel jaar ben je geworden?
2: 57.
0: Wat een mooie leeftijd.
2: Ja.
0: Hoe ga je het vieren vandaag?
2: Ik ga lekker werken.
0: Oh, lekker werken. Nou, dat klinkt alsof je het leuk vindt. Wat doe je dan?
2: Ik werk in een kwekerij.
0: Wat het kan van alles. Wat zei je?
2: Plantjes oppotten. Ik doe even de radio uit, want ik hoor me daar zelf dubbel.
0: Één keer is genoeg, hè? Oké. Plantjes kweken. En neem je dan nog straks lekkers wat mee voor bij de koffie voor je collega's? Of hoe ga je
2: Ik ga even langs de bakker. Ik ga petit vuurtjes halen.
0: Oeh, dus daarom ben je zo vroeg wakker.
2: Zij hebben drie afdelingen. Dus één Aardegraaflaan 1 en de andere Aardegraaflaan 5. En de Oude Dijkse Weg.
0: Ik weet helemaal niet over... Je noemt allemaal straten, maar ik weet helemaal niet in welke plaats ik moet zoeken.
2: In Woudbrugge.
0: Oh, natuurlijk. Tuurlijk, Brugge.
2: Ja, ik woon in Elf van de Rijn, dus zodoende. Klein stukje fietsen.
0: Hey, dan gaan we kijken of op jouw verjaardag ook de score 3 uit 3 zou zijn. Zou wel leuk zijn natuurlijk,
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, de eerste had je al.

0: Dan weet je denk ik deze ook.
1: Ik ken hem wel, maar hoe heet hij ook alweer?
0: Zing
1: maar. Hoe heet hij nou?
0: It's the...
1: We vangen een countdown.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Oké, gaan we gewoon de laatste doen.

0: Dit is van Toto.
1: Ja, goh. Kijk eens. Ja, nee, Toto, ik ben binnen dat hoor. Dat... Ja, een mooie meisjesnaam.
0: Pamela.
1: Nee, Rosanna, die andere.
0: Ja, oh, ik Rosanna, oké. Okay, ja, had nee, nee, ja, dat zei ik er tussen.
1: Ja, welke naam vind je mooier, Rosanna of Pamela?
0: Ja, nou ja, ik heb een mijn schoonzus heet Pamela, dus ja.
1: Pamela?
0: Maar ik wil de tweede van...
1: Je wil graag een final countdown.
0: Ja, want mijn zoon heeft daarop geplaybacked.
1: Oh, is hij in de buurt?
0: Ja, ja, mijn zoon is nu ook wakker. We gaan samen ontbijten.
1: Oh, nou, zorg dat hij even een deodorantbus of een haarborstel erbij pakt... of iets wat lijkt op een microfoon. Dan kunnen jullie dit samen even gaan doen, toch?
0: Ja.
1: Hey, ik wens je een hele fijne verjaardag, Hilda. Veel plezier op het werk met de petit voertjes en maak een mooie dag van.
0: Ja, ik maak er zeker een mooie dag van.
1: En groetjes aan je zoon. Dankjewel. Lekker playbacken.
0: Ja, zal ik doen.

0: Boston, More Than a Feeling hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we een soort top 2000 editie van Tussen de Regels. En Ronnie zegt, ja, hij was wel heel makkelijk inderdaad. Nou, dat viel ook best wel mee hoor. Maar het werd allemaal geraden door de jager Hilda, die vandaag de verjaardag gaat vieren. En wie ook wat te vieren hebben, zijn natuurlijk de Belgen. Want die hebben net voordat deze uitzending begon gewonnen van de Amerikanen. De Amerikanen liggen eruit. En is ook meteen mooi afgerekend met die ene rode kaart die was ingetrokken dankzij een telefoontje van Donald Trump.
1: Je suis pas tout seul à être tout seul.

Prachtig toch? Stroma, L'Enfer. Lang niet meer gehoord en een goede reden des te meer om deze weer eens te draaien. Ik wens je een hele fijne dinsdag. Hou je hoofd lekker koel. De komende dagen wordt het heel warm. En ik spreek je donderdag weer. En ik wens je een hele fijne ochtend met Jan Willem. Start op!

0: NPO Radio 2.
1: 6:00. Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet meer draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertraagd kunnen worden als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst. Maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Het weer vanuit het noordwesten een enkele bui. In de loop van de dag dan geregeld zon. In het noorden opnieuw kans op regen. Door 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
2: dat is toch leuk, want wij kennen elkaar goed. En je bent vandaag voor het eerst als ANWB-filelezer bij ons in de ochtendshow te gast.
3: Klopt. Het is heel leuk om aan jullie te mogen lezen.
4: Ja, dat snap ik.
2: Dat vinden wij ook heel erg leuk, want jij bent hier natuurlijk, nou, je bent niet hier begonnen, maar je hebt hier wel carrière gemaakt in de ochtendshow op de redactie.
3: En heel veel geleerd van jullie, dus dat vind ik heel erg leuk om jullie op zo'n manier ook te spreken.
2: Nou, heel leuk. En hoe bevalt het je bij de ANWB?
3: Heel goed, ja. Het is echt superleuk. Ik vind sowieso radio altijd fantastisch. En dit hoort ook bij radio. Dus ik wil dus de andere kant bekijken.
2: Maar vind je het dan een leuke dag als het druk is? Of vind je het juist fijn als er weinig files staan?
3: Ik vind het eigenlijk fijn als er weinig files staan. Ik vind het heel leuk om te lezen en met jullie te praten. Maar ik rijd natuurlijk zelf ook veel in de auto. En dan heb ik liever dat je mij eigenlijk niet hoort.
2: Oh. Ja, ik begrijp je. Maar wij vinden het heel leuk om jouw stem te horen. En fijn dat je het mee bent deze ochtend. Wat kunnen we verwachten?
3: Nou, het gaat wel druk worden vandaag. En dat heeft met name te maken met de werkzaamheden. Zoals gisteren ook op de A1, de A20 en de A27. En daardoor heb je nu ook meteen al vertraging op die A27. Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging.
2: Dankjewel, tot zometeen.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
3: Serieus?
7: Oh,
3: wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Jan Willem start.

0: Undercover of the Night van de Rolling Stones van het album Undercover uit 1983. Het verhaal gaat dat de mannen zo lekker aan het prutsen waren met galm en reverb en dat soort dingen, dat het een belangrijk deel van het hele budget van de plaat heeft opgeslurpt. Gewoon deze ene track.
1: Oh!
0: Ja, was zo duur.
1: Dat ze zoveel apparatuur hadden gehuurd dat het...
0: Ja, dat soort dingen. Emma pielen. Een beetje, zoals bij ons gaan we naar 10 voor 9 journaal, weet je wel. Je hebt het programmabudget en dan gaat toch 80% van het hele budget gaat naar de 10 voor 9 journaal.
1: Maar goed, je ziet dan ook wel een enorme piek in.
0: Ja, dat is ontzettend waar natuurlijk. En ze zeggen ook altijd, je moet het beste voor het laatste bewaren. Dus ja, dat klopt dan wel.
1: Ach,
0: goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, ja, Willem.
0: Fijn dat je bent. Ja, Willem Roodbeen.
1: Ja.
0: Goedemorgen. Het is dinsdag 7 juli. Het was me weer het nachtje, hoor, op het WK.
1: Wat dan?
0: Heb jij nog gejuicht voor België in je slaap?
1: Ik vind het toch lief dat je het na al die jaren nog steeds vraagt.
0: Ja, maar jij hebt in België gewoond.
1: Ja,
0: en het is natuurlijk een omstreden wedstrijd van Belgen.
1: Belgen.
0: Ja, oké. Okay, goed, ik moet je even bijpraten, merk ik al.
1: Belgen.
0: Nou, dat was gisteren toch.
1: Allemaal Belgen op het veld.
0: Ja, nou, grappig dat je het zegt. Belgen. Belgen, die kreeg een rode kaart.
1: Ja,
0: want het was ook vanochtend haar grapje. Dus jullie zitten op één lijn.
1: Hey.
0: Ja, ze zei, hey, Belgen, dat klinkt als Belgen. Nou, laten we even beginnen bij het goede nieuws. De Belgen hebben met 4-1 gewonnen van Amerika. En dus werd er gejuicht bij de Belgen. Maar gisteren ging het dus de hele dag over Belgen, ook hier in de ochtendshow. Maar ik snap het, het gaat het ene oor in en het andere oor uit. He, dat geeft helemaal niks verder. Belgen kreeg een rode kaart. En toen heeft Trump gebeld met Infantino. Dat heb je onthouden, maar je wist even niet meer dat het Belgen was.
1: Ik had Belgen niet onthouden.
0: Ja, maar wel
1: Trump die zegt, ik heb heel veel verstand van voetbal. Zeg, iemand krijgt een rode kaart. Ik heb geen idee wat dat betekent.
0: Ja, dus toen heeft hij even gebeld.
1: Trump.
0: Ja, met de hoogste band van FIFA, Gianni Infantino.
1: Ja.
0: Ja, en dan blijkt ook wel bij een persconferentie dat Trump niet precies helemaal goed weet waar hij het over heeft.
2: Yes, I asked for a review. But I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's...
0: Ja, dat is dus heel gek dat er zoveel macht ligt bij één scheidsrechter.
1: Ja, die het allemaal zomaar bepaalt.
0: Ja, dat je met een rode kaart gewoon de beste speler uit het veld kan sturen. Ja, en heeft hij een stokje voor gestoken.
1: Ja.
0: Maar het had verder geen resultaat, want hij was vrij onzichtbaar tegen de Belgen. Spanje heeft Portugal naar huis gestuurd. En dat was natuurlijk verdrietig voor Cristiano Ronaldo. In de laatste minuut

0: scoorde Spanje. Dus liggen ze eruit. En dat, ja, dat, dan zie je ook wel de emotie op zijn gezicht.
1: Triste, por salir así del mundial.
0: Ja, hij ligt eruit. En ja, dat was het laatste WK voor Ronaldo.
2: Nieuws als je met de trein moet tussen Rotterdam en Breda, want het was een week lang hommeles, omdat daar vorige week in een kabelgoot langs het spoor ineens brand was, met als gevolg dat er een heleboel kabels verbrand waren, en met als gevolg dat daar die treinen niet konden rijden. Nou, dat is allemaal opgelost, had wat meer voeten in de aarde dan dat ze hadden gedacht, maar een uur geleden is het treinverkeer weer opgestart daar op dat traject, en kan je dus weer met de trein van Rotterdam naar Breda. 200 kabels raakten beschadigd, moesten dus allemaal worden gerepareerd, en dat duurde allemaal veel langer dan verwacht, maar gelukkig staat de spanning er weer op en stroomt de data er weer doorheen en kan alles weer gaan rijden.
0: Toch lekker dat dat mensen zijn die houden van spanning op hun werk.
2: Zeker.
0: Wat voor dag heb je vandaag gehad na een spannende dag? Ontzettend veel spanning op mijn werk. Opmerkelijk nieuws uit het Algemeen Dagblad. Wel herkenbaar. De helft van de mensen nemen te veel mee op vakantie. Ik heb dat
2: te
0: ook altijd.
2: Te veel mee op vakantie?
0: Ja, ja. Oh. Heb jij dat nooit? Dat je dan aan het eind de koffer uitpakt en denkt van, nou, dit heb ik niet gedragen, dit heb ik niet gedragen. Kan zo weer gewoon terug de kast in. Oh, neem je te weinig mee?
2: Ja, want ik kom altijd op vakantie en dacht, ja, kak, ben ik dat
0: weer serieus?
2: En dan, ach, jongens, ben je tandpasta vergeten? Of denk ik, nou, weet je, dan haal ik wel een onderbroek bij de H&M en zo eigenlijk.
0: Oh, dan hoor je dus bij de 38% die te weinig meeneemt. Of voldoende. Ja, want 62% van de mensen, die...
2: Sleept te veel mee.
0: Ja. Ja.
2: Maar dat heb jij dus ook.
0: 62% van de mensen draagt niet alle kleding die ze meenemen. Ja, want je denkt toch, oh, maar dat is misschien wel handig. Of toch nog extra lange broek, want dat is nou alleen maar...
2: Een coltrui.
0: Ja, nou ja, dat. Een coltruitje. Ja,
3: Een
0: kaplaarzen. We nemen dan, dat blijkt uit het onderzoek, dat is al wel grappig. Niet alleen veel mee omdat we op alles voorbereid willen zijn, maar ook uit voorpret. Omdat het gewoon leuk is om...
2: om vast na te denken over.
0: Dan zie je jezelf al wandelen, weet je wel.
2: In een coltrui,
0: ik ga naar de Côte d'Azur, maar ja, voor hetzelfde gaat het stormen. Dus ja, dat regenpak. En dan zie je jezelf toch al lopen.
2: Je hebt gelijk.
0: Nou, dat heb je toch weer een mooi verhaal als ik terugkom van vakantie. Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Wij gaan op reis en nemen mee heel veel goede muziek. Een prima humeur, zeg ik. En jouw startnummer, als het even kan. Moet je hem nog wel even doorgeven via de app. Met welk liedje wil jij vandaag je dag aftrappen? Laat het maar even weten.

0: Gaga en Alejandro is een metafoor voor afscheid nemen van de mannen en het kiezen voor je eigen geluk en onafhankelijkheid. Dus de mannen die ze noemt in dit nummer, dat zijn eigenlijk de namen. Die staan een soort van, nou ja, symbool voor de mannen met wie ze dan een relatie heeft gehad in haar leven.
1: Nou, wat fijn dat ze daar ons dan deelgenoot van maakt.
0: Exotische vriendjes hoor.
1: Want, Alejandro.
0: Alejandro, en ze heeft het ook over Fernando en Roberto. Dat past toch prima bij de zomer van 2016.
1: De lady die laat je niet zomaar. Die is niet voor één gat te vangen.
0: Die laat je niet zomaar zitten. Geruno, hoe gaat het op de weg?
1: Geronimo, ik ga het dus je zeggen. Het is nog niet heel erg druk. Behalve, ik bedoel, een beetje hetzelfde verhaal als de hele week al. Hè? Die werkzaamheden die voor vertraging zorgen. En de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen het knooppunt Hintham bij Den Bosch en Zaltbommel heb je nu 20 minuten vertraging.
2: NPO Radio 2. Jan Willem. NPO Radio.

0: gaan er weer naartoe, hè, richting de plaknachten. Er ligt een hittegolf op de loer. En vandaag gaat de hotline daarom open in het radioprogramma. Dan gaan we de Jan Willemsoort op thermometers weggeven.
1: Oh, gaan we ze weer weggeven?
0: Ja, die geeft altijd de juiste temperatuur aan.
2: Jouw startnummer.
1: Die is zo akelig nauwkeurig.
0: Ja, en het is mooi. Je kan hem opplakken. Er zit een plakstripje op. Dus je kan hem eigenlijk overal plakken. Van je voorhoofd tot je dashboard.
1: Op de camping.
0: Of de camping. Van een motorcamping plakken op de boot. In principe kun je hem ook op de schuur plakken. Echt overal. Hup, ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. In de trein op dit moment?
3: Jazeker, zoals gebruikelijk.
0: Is het rustig?
3: Ja, het is rustig. Valt mee. Zeker naar Schiphol.
0: Ik vind het altijd leuk als je mensen belt in de trein, dat ze altijd zuinig zijn met hun woorden. Want je wilt toch niet te veel vertellen of zo en de mensen te last zijn in de coupé?
3: Nou, we zitten met z'n tweeën in de eerste klas. Dus.
0: Oh,
1: maar, ben je er zo een?
0: Maar weet je ook met wie je daar zit?
3: Ja, iemand die ik wel vaker zie.
0: Maar weet je ook hoe die persoon heet? Heb je dat wel eens besproken?
3: Nee.
0: Geen idee?
3: Nee.
0: Kunnen we dat nu niet even regelen? Want dan kun je misschien vragen namens de radio wie het is.
3: Ik heb Radio 2 aan de lijn. Hallo?
0: Hallo? Ja.
3: Nee, je reageert niet.
0: Je reageert niet. Wat is dit nou weer voor akelig gedoe?
3: Druk
0: bezig. Ja, druk bezig.
3: Niks aan te doen.
0: Nou ja, ik vind jou wel eerste klasse, Huub, dat je dit gewoon doet. Nou, dat heeft wel een thermomokje verdiend.
3: Nou, kijk aan.
0: Vind je niet?
1: Ja,
0: toch?
1: We zijn zo makkelijk. Ja.
0: Nee, weet je wat het is, Huub? Want het was toch vrij ongemakkelijk en je doet het gewoon. En ja. Voor hetzelfde geld had het een mooi verhaal opgeleverd.
3: Ja, had je kunt.
0: Maar ben jij dus iedere dag op weg naar Schiphol?
3: Ja, vier dagen naar Rotterdam. Ik werk in Rotterdam.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Even kijken, maar hoe zit het dan? Dan stap je in Schiphol over.
1: Of in Amsterdam?
3: Ja. Vereniging hier rechtstreeks. Ja. De Intercity direct. En sinds een anderhalf jaar gaat hij vanaf Schiphol. Dus moet ik eerst naar Schiphol en dan met de Intercity direct naar Rotterdam.
0: En dan lekker met de ochtend zo op de oortjes.
3: Zeker.
0: Hey, wat zou je willen horen? Wat is je startnummer?
3: Genesis. Follow me, follow you.
0: Dat is toch een prachtig nummer.
3: In het kader van de nostalgie.
0: Oh.
3: En dat jullie weggaan is ook een stukje nostalgie wat van mij weggaat.
0: Oh, je
3: bent niet met jullie mee.
0: Je bent een soort afscheid aan het nemen mentaal al.
3: Ja, soort van wel.
0: Nou, follow you, follow me. Dan proosten wij op jou met een thermomok, Huub. En we wensen je een hele mooie dag.
1: En een goede reis.
3: Dankjewel.
0: En we gaan er gewoon lekker van genieten.
3: Zeker. En jullie veel succes bij de concurrent.
1: Ja, dankjewel.

0: de trein. Een treinreis die ook een beetje voelt als een, ja, als een soort van afscheid. Of follow you, follow me.
1: Ja, of een nieuw begin. Want je kan natuurlijk ook zeggen, als je vooruit rijdt, dan is iedereen die achter je zit in de trein, die followed you.
0: Ja, dat klopt. Ja, en als je op de andere bank gaat zitten, dan rij je achteruit voor je gevolg.
1: Ja, wie iedere ander.
0: Dus het is maar net welk perspectief je kiest.
1: Precies.
0: Ja, maar dat is toch waar. Maar je hebt in die zin, weet je wel, je hebt wat dat betreft allemaal gelijk. Maar ik begrijp ook wel wat Huub zegt. Kijk, wij hebben natuurlijk in ons hoofd mentaal natuurlijk al op een gegeven moment een keus gemaakt. En dan groei je ergens naartoe. Mm-hmm. Maar 2 weken geleden zeiden wij van, nou jongens, de ochtendshow stopt. En dan ga je trekt jaren met elkaar op. Dat iedereen het toch een plekje moet geven.
1: Niet. Dat is natuurlijk niet wat het is. Het is een beetje hetzelfde dat je zegt van we verhuizen naar een ander huis in dezelfde stad. Dus het is niet dat je overlijdt of dat we naar Nieuw-Zeeland gaan.
0: Nee, dat is waar. Nou, maar tegelijkertijd, als je van een mooie zender houdt, dan denk je ook
1: nee,
0: van, ja,
1: tuurlijk, ik, nee, maar dat snap ik.
0: Radio 2 is een prachtig huis.
1: Maar dat is het zeker. Daar is helemaal geen discussie over.
0: Maar goed, het is meer dat ik heel erg begrijp wat Huub vertelde. Ja. Dat je dan denkt van ja, verrek, ja. Het is toch ergens afscheid nemen. En aan de andere kant is het een nieuw begin. En na de zomer is er een nieuwe werkelijkheid. En tot die tijd doen we gewoon alsof er niks gebeurd is. Vandaag een groot verschil tussen het noorden en het zuiden. In het noorden blijft het vrijwel de hele dag bewolkt. En een graad of 23. In het zuiden is de zon wat vaker te zien. En tikt het kwik een graad of 28 aan. Annemieke bij de ANWB, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook moet je daar missen. Daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp 10 minuten op onthoud. En dan op de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging.
0: Dankjewel, hè. Tot zo weer. Het is 2 minuten over 6:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik begin gewoon even op het WK. Want België heeft daar afgerekend met gastland Amerika. En dat was een beladen wedstrijd omdat de Amerikaanse spits Balogun na een eerdere rode kaart dankzij president Trump toch mocht meespelen. En dat was voor de Belgen een extra motivatie om de Amerikanen te verslaan. En dat lukte. Binnen 10 minuten zat de eerste er al in.
4: Dus is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen. Nog zwakker is het uitverdedigen.
3: En het werd uiteindelijk 4-1 voor de Belgen. En er was nog een kraker vannacht. De buurlanden Portugal en Spanje speelden tegen elkaar. Op de valreep won Spanje met 1-0. En dat betekent de laatste WK-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo. Maar hij is er nog niet uit of hij ook helemaal stopt als international van Portugal. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land zelf raketten kan maken voor het Patriot luchtafweersysteem. Daarvoor heeft hij toestemming nodig van Amerika. Zelensky wil meer afweergeschut, want onlangs vielen bij Russische aanval op Kiev nog 12 doden. Ondertussen slaat Oekraïne ook terug. Zo werd een belangrijke olieraffinaderij geraakt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er tegenwoordig ook voor hobbyhouders strenge regels. Die regels moeten uitbraken voorkomen, maar hebben volgens de hobbyboeren ook een keerzijde. En als Europa de regels niet versoepelt, dan blijft er volgens hen straks geen bijzonder soort meer over.
5: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is gewoon alles weg.
3: De strenge Europese regels gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken dan ook de boeren in de directe omgeving. Ook het uitwisselen van fokdieren tussen EU-landen is steeds lastiger geworden, zeggen ze. Op Sicilië ligt het vliegverkeer van en naar Catania stil. En dat komt door de aswolken die de vulkaan Etna uitspuwt. Die reiken tot 1,5 kilometer hoog en dat maakt vliegen in ieder geval tot 10 uur vanochtend onmogelijk. De bijna 3400 meter hoge Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld ligt ongeveer 45 kilometer verderop en is de drukste luchthaven van het Italiaanse eiland.

0: We wandelen langzaam richting de week waarin het gaat gebeuren. De Nijmeegse Vierdaagse. We zijn er weer bij en dat is natuurlijk meer dan prima.
1: Ja,
0: dat is in de week van 20 juli. Dus dat schiet al lekker op. Ja. En dan lopen we op de 21ste, de 22ste, de 23ste en de 24ste. Onze laatste show mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, gaan we lekker radio maken.
1: Ja.
0: Om vast in de stemming te komen, zijn we weer begonnen met de wandelcollectie. Lekkere liedjes om op te wandelen. Dat is het eigenlijk.
1: Want wat is dan het criterium? Dat het een soort ritme heeft waar je op kan doorstappen. Dus stel dat je dat op je oortjes zou horen, dat je dan zou denken.
0: Ja, of het juiste sfeertje voor het moment.
2: Ja,
0: zoals gisteren Texas.
2: Heel ruim nemen, deze categorie.
1: Neem ruim.
2: Heel ruim.
1: Neem ruim, dat is eigenlijk het
2: eigenlijk
1: motto.
2: Kan alles, daar komt het op niet.
1: Oh, dan moet ik ook nog wel even de Mart Hoogkamers en de Baila de Castellino. Die hebben al gedraaid natuurlijk, de Baila de Castellino.
0: Vorige week vrijdag.
1: Oh, en de Ferrari moet ook nog even op. Nou goed, ik had er nu eentje meegenomen dat ik dacht, dit is even gewoon even een lekker tempootje. Gewoon eventjes blik vooruit en gaan met die banaan.
0: Het is flink doorstappen, ja.
1: Hoppatee, geen gezeur. Met Robert.

eindigt zoals hij begint. Dit zou handig zijn voor de outro rally. Dat je hem kan herkennen aan het einde van het liedje. Snow Patrol en Shut Your Eyes hebben een nieuwe single. Hè? Hebben we laatst nog gedraaid, staat op de radar met Kylie Minogue. Disarms, omdat Gary Lightbody ooit een liedje schreef en dacht van dit wil ik met Kylie Minogue doen. Ging de kluis

0: je voor de spiegel staat en je klaar staat te maken. Hard je best te doen om er weer picobello uit te zien. En dan wordt dit even tegen je gezegd. She's got to look. Ja, en wij menen dat, hè? Uit de grond van ons hart. Want als Roxette het zegt, dan is het zo. Goedemorgen. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nou, niet zo heel druk, maar wel een behoorlijk probleem op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Net voorbij de afrit Hedel is een ongeluk gebeurd. Er zijn de twee rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt Hinterham bij Den Bosch sta je nu in de file met een uur vertraging.
2: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Vanessa.
2: Is er nog nieuws?
0: Ja, er is altijd nieuws. We gaan het hebben over origami pinguïns.
1: Origami pinguïns.
0: Ja, natuurlijk. Waarom ook niet, hè? Ja. We hebben het over de zussen Samina en Wasima Khan uit Den Haag. Die droomden toen ze jong waren al van een record in het Guinness Book World of Records. En daar zijn ze nu heel dichtbij, want ze hebben dus nu 5000 origami pinguïns met de hand gevouwen.
3: Het oorspronkelijke wereldrecord staat op 2500 origami pinguïns. Wij hebben die verbroken door het dubbele te doen, 5000. Ze zijn ongeveer 10 centimeter hoog. Als je ze allemaal bij elkaar zou opstapelen, dan zou het bijna 500 meter hoog zijn. Bijna even hoog als de wolkenkrabber, de Taipei 101 in Taiwan.
0: Ja, dat was 1000 uur vouwen. Want over één pinguïn doen ze 12 minuten. Je kan ze bewonderen in het Haagse ontmoetingscentrum Wijmarswijkpaleis. Kijk wel uit dat je geen windvlaag met je, dat je geen windvlaag met
1: ja,
0: je meeneemt.
1: Met de deur,
0: sorry jongens. Ja. Want die 5000 pinguïns staan op grote vellen papier met genummerde vakjes. Dus dat is wel heel belangrijk dat je er heel langzaam langs loopt en je adem een beetje inhoudt. En binnenkort komt de jury er langs om het record officieel te maken.
1: In het zuiden vieren ze natuurlijk altijd de 11e van de 11e, maar wat dacht je van de 7e van de 7e? Dat is vandaag. En deze dag is door onze vrienden van de Omroep Brabant omgetoverd tot de dag van de zachte G. De G is de 7e letter van het alfabet. En dus ja, dachten ze van, dan moeten we dat vandaag gewoon lekker even in het zonnetje zetten. Nou, en hoe kunnen wij dat dan beter onze bijdrage aan leveren? Door even contact te zoeken met Christel Doreleijers, taalkundige bij het Meertens Instituut. Christel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met een zachte G.
0: Ja, ik wou net zeggen, jij doet hem ook met een zachte G. Of doe je dat expres?
4: Nee, ik kan hem niet anders. Ik ben een echte Brabantse. Dus ik, zeker vandaag blijf ik natuurlijk trouw aan die zachte G.
1: Want ik dacht nog, moet ik hem dan zelf met een zachte G? Want ik ben echt een jongetje van het noorden. Dus dat heeft geen enkele zin om dat te doen. Want dan zit je alleen maar aan te storen. Dat je denkt, oh, nu probeert hij het ook. Dat is stom.
4: Nou, ik zou zeggen, blijf trouw aan je eigen accent.
1: Precies.
4: Maar als je het dan toch een keer wilt proberen, doe het dan vandaag op de dag van de zachte G.
0: Ja, precies. Dit is de dag om het een keer te doen.
4: Ja.
0: Wat ik zo grappig vind, Christel, is dat mensen ook wel eens tegen mij zeggen. En dat zijn dan met name mensen die uit het noorden of uit het westen van het land komen. Van, hey, waar kom je vandaan? Want je praat met een zachte G. Terwijl ik helemaal niet dat idee heb. Ik kom uit Veenendaal.
4: Ja.
0: Is Limburg en Brabant, zijn dat de enige regio's waar met een zachte G gesproken wordt? Of komt het ook op andere plekken
4: voor? Breder, hoor. Ja, ook nog wel een stukje boven de grote rivieren. In Gelderland, in Nijmegen bijvoorbeeld.
1: Precies.
4: Dus het wordt vaak gezegd als alleen Brabant of alleen Limburg, maar het is wel wat breder dan dat.
1: Ik heb wel eens een keer gehad met iemand uit Arnhem. Die hebben ook zo'n typische accent. Ja. En die zei ik ook van, die is van met een zachte G. Ik zeg, je praat met een zachte G. Dus ik praat helemaal niet met een zachte G.
4: Ja, Arnhem is altijd een beetje een discussiegebied, weer overgangsgebied. Dus eigenlijk boven Arnhem begint die harde G. En dan, ja, dus sommige mensen in Arnhem hebben die zacht en anderen hebben weer de harde.
0: Hmm. Maar kan jij ook met een zachte G praten gewoon zonder een Limburger na te doen?
1: Zonder een Limburger na te doen.
4: Ik ben sowieso een stereotype.
0: Ja,
1: ik ben sowieso een stereotype bij de radio.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hij houdt niet zo van mono wat dat betreft. Nee. Waar komt die G eigenlijk vandaan, die zachte G?
4: Nou, er wordt gezegd door taalwetenschappers dat die zachte G de oorspronkelijke G was. Nou, ik moet eigenlijk nog een stukje verder terug. Oorspronkelijk was de G eigenlijk een plofklank, dus een kleine explosie in de mond. Een G, zoals in het Engelse good. Dan moet je eigenlijk je mond heel even afsluiten met de achterkant van je tong. Huh? En die plofklank is een ruisklank geworden. Dat ooit iemand begonnen moet zijn om die mond niet helemaal af te sluiten. Daardoor kan er wat lucht stromen. En die G die werd na de verloop van tijd steeds verder achter in de mond gemaakt. Dus de zachte G zit meer voorin en de harde G zit meer achterin bij de keel.
0: G. Ja, inderdaad, je voelt hem ook.
4: Ja, die G was echt in de middeleeuwen was in het Nederlands die G. En dat is langzamerhand verschoven.
0: Je hebt een boek geschreven, Super Brabants. Je hebt het dan onder andere over een hyperdialect. Wat is dat?
4: Hyperdialect is overdreven dialect. Dus je zou kunnen zeggen, die zachte G is wat overblijft. Het laatste restje dialectaccent als het dialect helemaal verdwijnt. Wat je nu bij jongeren toch wel een beetje ziet. Maar jongeren zetten daar ook iets tegenover. Soms gaan ze het dialect extra aanzetten. En dat wordt dan hyperdialect genoemd. Eigenlijk overdreven dialect. Zodat het toch nog wel voortleeft.
1: Maar het is, in Brabants niet alleen de G, het is ook de R. De R achter in de mond.
4: Ja, de R. Ja, R achter in de keel.
1: Die blijft ook altijd wel hangen.
4: Ja, zeker. Je hebt ook de tongpunt R natuurlijk voorin. De R. En de Gooise R heb je natuurlijk ook wel in Brabant. Want dat zijn natuurlijk ook sociale klanken. Hè. Je kunt je ook mee laten horen bij welke groep je hoort. modeverschijnsel. Ja, taal is een modeverschijnsel, maar dan goedkoper dan kleding natuurlijk.
0: Is de zachte G ook jouw favoriete Brabantse klank? Of heb je een meer favoriete Brabantse uitspraak?
4: Ja, misschien wel. Ik blijf die zachte G wel trouw. Ja, ik werk in Amsterdam bij het Meertens, zoals jullie al noemden.
0: Ja.
4: En daar word ik wel herkend aan mijn zachte G. Maar ook bijvoorbeeld aan het woordje houden.
0: Houdoe. Christel Doreleijers, ik vond het geweldig. Geweldig.
4: Okay.
0: Ja, geweldig om even met je te babbelen. Ga je het nog vieren vandaag op een speciale manier, de dag van de zachte G?
4: Dit is al een goed begin natuurlijk, met jullie.
1: Met een monsterbroodje.
4: En ik ga lekker mijn zachte G vandaag gebruiken, zeker.
0: Dan doen wij dat ook. En dan denken wij aan jou. Christel, dankjewel. Leuk dat je even komt bellen.

0: we deze dan over een paar jaar horen, denken we weer terug aan de zomer van 2026.
1: Ja. Ja. Hier is Carmen, hier is Carmen, met een razel.
0: Carmen, goedemorgen.
2: Ja, hoor, goedemorgen. Waar gaat dit over straks? Komt-ie.
3: Dit wordt mijn eerste keer. Waar moet ik op letten?
4: Dat je het heel rustig doet.
3: Oké.
0: Okay. Ja, kijk, je denkt natuurlijk al gauw
5: vogels.
0: Aan de dierentuin inderdaad.
5: Ja.
2: Vogels, denk je?
0: Dit is een speciale vogel die nogal fel is. En deze vrouw moet voor het eerst de vogels voeden.
2: Vogels voeden. Dieren, dat klopt wel. Vogels niet.
6: Oh, ik wilde zeggen dat je een eend moet ringen of zo. Maar dat is het ook niet.
2: Dat is het ook niet.
7: Dit is NPO Radio 2.
5: De lama's.
2: Oei.
5: Alpakas.
2: Ja.
5: Oh, ja.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Nu bij Dirk, Venco of Redband, 1,29. Ja, echt.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
14: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
22: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
23: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie.
21: Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Ik hoorde het.
0: Ja, mooi.
1: Hij viel mij
0: op de dag van de zachte G. Dan hebben we het erover gehad en dan valt het in één keer extra op.
1: Maar wel met een Gooise R, maar ook met een zachte G. Dus
0: schoner.
1: Dat was echt precies wat zij.
0: Schoner.
1: Wat Christel net vertelde.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Carmen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Tijd voor het nieuws van 7 uur.
3: Ja, er rijden eindelijk weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot was er veel schade en kon er ruim een week geen treinen langs. Nou, inmiddels zijn de honderden kabels vervangen en getest en is het treinverkeer weer opgestart. Door de uitschakeling van Portugal op het WK heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet hij nog niet of hij helemaal stopt als international en zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. In de wedstrijd tegen Spanje gisteravond bleef het lang 0-0. En terwijl iedereen al aan een verlenging dacht, maakte Spanje ineens de winnende treffer.
4: Torres, dat is een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem! Mikel Merino schiet Spanje naar de kwartfinale. Dat kan toch niet meer fout?
3: En fout ging het niet meer. Spanje gaat naar de kwartfinale en speelt dan tegen België, dat korte metten maakte met Amerika. Het werd daar 4-1. Met geld uit een speciaal fonds worden 34 internationale wetenschappers naar Nederland gehaald. Ze gaan hier onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie, kanker, kernenergie en het klimaat. Het fonds is vorig jaar opgericht om topwetenschappers van buiten de EU aan te trekken, ook omdat ze in hun eigen land niet vrij onderzoek kunnen doen. Het grootste deel komt over uit de VS. Met het warme weer is het wel fijn als dieren niet in hun wintervacht zitten. En dus worden ook de alpaca's in Aagdenkerken geschoren. Een verslaggever van Omroep Zeeland hielp zijn handje.
23: Dit is Elias.
24: Oh, Elias.
23: Ja?
24: Elias heeft wel veel haar.
23: Elias heeft veel haar, dat ja, klopt.
24: Dit wordt mijn eerste keer. Waar moet ik op letten?
23: Dat je het heel rustig doet.
24: Oké. Okay.
23: Het scheerapparaat moet vooral vlak zijn. Niet te recht naar beneden, want dan kan het zijn dat je in het vel scheert.
24: Oh jee.
3: Nou, het liep goed af voor daar. De 80 alpaca's die daar rondlopen zijn allemaal ooit gekocht als huisdier, maar werden later weggedaan omdat mensen toch te veel werk vonden. En in Aagdenkerken wordt er dus goed voor ze gezorgd. Het weer in het noordwesten een enkele bui. Daar later op de dag ook nog kans op wat regen. Op andere plekken droog met ook af en toe zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: En waar het van staat hoor je van Annemieke deze ochtend. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Ja, het is al vroeg druk onderweg. Mede door wegwerkzaamheden en ongelukken. Zoals op de A2 richting Utrecht. Bij Zaltbommel ging het mis en daardoor heb je een uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam zijn ze bij knooppunt Klaverpolder aan het bergen. Daar is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt de Brechtseplein. Een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum een 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel. Ja. Zometeen gaat hij rollen.
26: Een dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes die van jou mag erbij. Als je denkt, nou, ik weet het even niet jongens. Ik heb helemaal geen inspiratie. Mijn hoofd is een beetje een grijze deken. Ik ben net wakker. Dan hebben we hier Carmen Verhul. Die heeft altijd inspiratie. En dat brengt het misschien een beetje aan het stromen in je hoofd.
3: Misschien kan je doen Diana Ross met Love Hangover.
0: Oh?
3: Ja. Ik zit weer helemaal in mijn soul.
1: Is dat een leuke kater of is dat een...
3: Ja, is een leuke kater.
1: Een leuke kater.
3: Ja.
1: Ik doe een greep uit het werk van Julian Clerc en het is geworden Helene.
0: Ook geweldig.
1: Ja, even lekker. Even die voorproefje op de Rue du Soleil alvast.
0: Heel leuk. Ja. En als jij denkt van ik weet er ook alleen, al dan niet in het Frans of het Spaans, staat het dan weten via de app of zo.
27: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
28: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
29: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
30: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen.
2: Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Daar zijn we weer! Carpetright
4: komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Jan Willem start op.
14: BNN Vara. Zomer op je raak.

0: Want?
1: Als ze zouden vragen, staat deze dan op Thriller of The Wall? God,
0: ja,
1: 1979, nou. Of The Wall, of 1982, Thriller?
0: Ik zou niet weten. Wat
1: zou je denken qua
0: sound?
1: Ik zou
0: denken Thriller.
1: Oh, toch wel?
0: Oh, ja, ik heb geen idee.
1: Nee, maar je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, zie, wist ik heus wel.
1: ik heb bij dit nummer zo'n Off The Wall vibe.
0: Oh! Ja, omdat het nog niet zo... het voelt nog niet zo... Hoe moet je dat dan zeggen?
1: Zo heel erg jaren 80.
0: Ja, precies.
1: Ja, Off The Wall is een beetje de overgang van de disco naar de pop.
0: Ja.
1: En ik vind deze daar qua sound heel erg bij passen. Ja. Maar dat kan heel erg aan mij liggen. Pretty Young Thing, wat een lekker begin van je dag. Michael Jackson, goedemorgen. En vandaag een groot verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. In het noorden blijft het vrijwel de hele dag bewolkt. Hooguit 23 graden. In het zuiden zonnig. En daar gaan we vandaag richting de 8.

0: als inspiratie voor het koken. Dat je kijkt van, nou, wat is er vanavond rond de etenstijd op tv?
1: Ja.
0: En dan ga je bijvoorbeeld een gerecht voorbereiden die iets te maken heeft met het land dat speelt. Oh. Bijvoorbeeld Argentinië, Egypte, 6 uur vanavond met het bord op schoot.
1: Wat zei dat? Zij de barbecue aanslingen en een koe op de barbecue gooien.
0: Een heel goed idee om de barbecue aan te slingen. Lekker met het bord op schoot kijken. En om 10 uur vanavond is Zwitserland-Colombia. Dat is natuurlijk traditioneel een saaiere wedstrijd, hè?
1: Een kaasfonduutje.
0: Nou ja, dat kan natuurlijk ook prima om 10 uur s'avonds met een wijntje erbij.
1: Hey, maar waarom is het een saaie wedstrijd dan?
0: Nou, het heeft te maken met het publiek van Zwitserland.
1: Het publiek van Zwitserland? Ja, die zijn neutraal. Ze zijn voor helemaal niemand.
0: Ze zijn voor niemand.
1: Nee.
0: Niet juichen, niet juichen. Je bent neutraal. En, ja, goed. Ja, de wielrenners in de Tour die zijn na 3 dagen fietsen in Spanje... eindelijk in Frankrijk aangekomen. Dus nu begint de Tour de France echt. De 4e etappe gaat van Carcassonne naar Foix. En dat is een rit met veel heuvels en pittige beklimmingen. Dat is toch lekker, even de bergen in. En als je denkt, wie is de man in de gele trui? Dat kan er maar één zijn. En dat is...
1: Nee, zeg het maar.
0: De Bohemian Rhapsody van de Tour de France. De man die eigenlijk altijd op nummer 1 staat.
1: Van het peloton.
0: Ja.
1: Pogacar.
0: Pogacar natuurlijk. Ja. Erik
1: is natuurlijk al een beetje voorspeld gisteren.
0: Ja, dat klopt. Hij gaat hem wel weer winnen waarschijnlijk. En niet alleen sport vandaag, maar ook veel muziek op deze dinsdag.
1: Ja, Alanis Morissette treedt op in het Zuiderpark in Den Haag.

0: Zeker niet. Ilse Visser.
1: Nee. Nou ja, die staat deze ochtend met een groot artikel in het Algemeen Dagblad. Ze wil zangeres worden.
0: Oké.
1: Okay. Hij heeft één probleempje, of laten we zeggen uitdaging. Ze kan niet zingen. En daar wil ze verandering in brengen. Dus heeft ze een doel. Ze wil binnen 365 dagen, dat is in principe een jaar, zangeres worden. En dan in het volkse genre. En dan oefent ze iedere dag. En dan deelt ze haar ontwikkelingen via social media. En een artikel in het Algemeen Dagblad helpt natuurlijk om wat meer volgers te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Nou, laten we even luisteren hoe het klonk op dag 1.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
1: Nou, ze heeft al zelf inzicht, hè, want zingen kan ze inderdaad niet. Maar goed, het is dag 1, hè?
0: Ja.
1: Inmiddels is ze 67 dagen verder. Laten we even kijken hoe het er nu voor staat.
2: Dag 1.

0: 4 concerten als je erbij mag zijn. Ik kan uit zeer betrouwbare bron zeggen dat het echt dat je een fantastische avond tegemoet gaat. Want wat een feest maakt hij ervan. Samen met al zijn muzikale kornuiten. Dus heel veel plezier als je daarbij bent.
1: Had je ook iets roods aan zondag trouwens?
0: Nee, ik heb er wel aan gekeken. Maar ik had niks hangen. Ik denk, nou, ik ga er ook niet heel veel moeite voor doen.
2: Zoek het maar uit.
0: Zoek het maar uit, Bruno Mars. Nee, maar
2: er was genoeg rood om je heen.
0: Er was niemand die het kwalijk nam.
2: We moeten Ilse Visser even een podium geven. Ken je Ilse de Visser al?

0: vijf heeft het nog steeds. Maar goed, ze heeft nog bijna 300 dagen te gaan. Dus
1: nou, ik vind het heel goed.
0: Kan nog van alles gebeuren.
1: Heel, ja. Veel
0: en
1: plezier.
0: Als je haar wil volgen en haar ontwikkelingen, dan kun je er volgen op onder andere TikTok natuurlijk. Waar anders? Hoe is het onderweg?
1: Je ziet heel druk wel de A2 nu een groot probleem van Den Bosch naar Utrecht. Want daar is bij Hedel een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. Je staat nog wel vanaf de afrit Veghel in de file. Veghel, met nu 50 minuten vertraging. NPO Radio 2.

0: unstoppable.
1: Dark Before the Dawn van Sonja op Radio 2 en de Rasmus ervoor in the Shadows. Stap uit je schaduw en bel ons.
2: Dobbelsteen.
1: 0800-1122 om een liedje aan te vragen voor de Dobbelsteen. Plekje 5 en 6 zijn nog vrij. Via de app binnengekomen. Pieter op 1. Graag Thinking of You van Sister Sledge vanwege het feit dat Marie-Louise en ik vandaag 25 jaar getrouwd zijn.
3: Ach.
1: En dat vieren we samen in het mooie Sakintos. Of op het mooie Sakintos eigenlijk, hè?
3: Zeker. Ja.
1: Bedankt voor jullie aandacht. We maken er een prachtige dag van. Nou, dat is jullie geraden. Pieter, van harte gefeliciteerd. En veel geluk nog samen.
3: 2 is Rens. Goedemorgen voor de Dobbelsteen alvast. Désenchanté van Kate Ryan. Groetjes.
1: Patria. Patria op plekje 3. Goedemorgen. Ik doe eens een keertje mee met de Dobbelsteen. Kalimba de Luna van Tony Esposito. Dat is toch een lekker begin van je dag. En zo horen we Tony nog eens. Nou, groetjes van Patria.
3: Iedereen zit lekker in de, zeg maar, mediterraanse nummers. Want Marianne die doet er ook nog een leuk duit in het zakje. Frans Gal, Ella, Ella. Mooi nummer.
1: Gaan wij naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Hallo, België, omdat België zon heeft en voor tante Cindy.
1: Voor tante Cindy. Maar, en met tante wie spreken Cindy. Wij?
4: Pieter.
3: Hi Pieter.
1: Hey, hoe gaat het Pieter?
4: Goed.
1: Heb jij ook de wedstrijd gekeken of heb je vannacht geslapen?
4: Geslapen.
1: Ja, maar heeft tante Cindy wel gekeken dan?
4: Weet ik niet.
1: Oh, is tante Cindy in de buurt?
4: Nee.
1: Dat niet.
3: En waarom verdient ze dan dat er een liedje voor haar gedraaid wordt op de radio?
4: Omdat ze zelf niet durft te bellen of te appen.
3: Maar jij wel.
1: Oh, oké. Okay.
4: Ja. Hey,
1: en met wie zit jij dan nu te overleggen? Is dat dan ook familie van tante Cindy?
4: Ik ben zusje van Pieter.
1: Oh, en wie ben jij dan?
4: Fien.
1: Hi Fien. Fien en Pieter. Nou, wat zijn jullie een leuk duo, zeg. En wat stoer dat jullie bellen voor de Dobbelsteen. Hebben jullie al een Jan-Willem Start-op sneutelhanger?
4: Nee.
1: Zullen we dan afspreken? En dan moeten jullie even blijven hangen. Stel je nou voor dat het geen 5 wordt, hè? Dat kan. Want we gooien natuurlijk met de Dobbelsteen. En dan, ja, dan kan het ook 1, 2, 3, 4 of 6 worden. Dat jullie even blijven hangen. Als het dan niet 5 wordt, dat jullie dan van ons een sneutelhanger krijgen. Omdat we dat dan toch wel een beetje sneu zouden vinden.
4: Ja.
1: Ja, oké, heel goed. Blijven jullie dan even hangen?
4: Ja.
1: Heel goed. Gaan we naar plekje 6. Goedemorgen, met wie spreken we?
5: Goedemorgen, met Deborah.
1: Hey Deborah, goedemorgen. Wat wordt het?
5: Baryon, Everybody Dies, de live versie.
1: Hoppatee.
3: Baryon, wat is dat?
5: Baryon, dat is een project van Arjan Lucassen.
3: Juist.
1: Ja, en waarom vind je dat dan zo goed?
5: Omdat ik alles van hem heel erg goed vind.
3: Wat leuk dat je ons daarmee kennis laat maken.
1: Nou ja, ik wil even een klein stukje laten horen. Dat is misschien dan wel aardig, toch?
5: Ja, dat is heel aardig.
1: Ja, want dan heeft iedereen ook een beetje een idee van wat het is en of het dan mooi is. En waarom ben jij zelf dan verliefd op deze muziek? Waarom vind je het zo goed?
5: Het is mijn genre, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, dat is het. Maar dan weten we natuurlijk nog niet zo gek veel. Tot we het horen. Hier hebben we het over, hè?
5: Nee. Ja, wel.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ik schrok al een beetje.
5: Nee.
1: Ja, precies. Je bent dan sowieso een vrouw van weinig woorden. Ja, nee, maar dan hebben we het in ieder geval even een stukje laten horen. Everybody Die staat op plekje 6.
5: Dankjewel.
1: Ja, ook bedankt. Ja, ik ga mijn best doen.
3: Dag, Deborah.
5: Doeg.
1: Doei. Eens even kijken of Pieter er nog is en zijn zus. Zijn jullie er nog?
4: Ja.
1: Hey, maar hopen jullie nou dat het 5 wordt? Of hopen jullie dan stiekem dat het geen 5 wordt? Zodat jullie die sneutelhangers krijgen?
4: Allebei wel.
1: Het is allebei goed. Jeroen, wat is het geworden?
3: Oh, jullie hebben gewoon sowieso heel veel geluk, jongens. Want het is nummer 1 geworden. Yay!
1: Ja, dat is dan niet het liedje voor tante Cindy, maar wel 2 sneutelhangers voor jullie.
4: Ja.
1: Oké, ik voel nou toch een beetje teleurstelling, Jeroen.
3: Nou, ja.
1: Ja, misschien. We hebben natuurlijk nog. Ja, nee, graag gedaan, Jeroen.

0: Marie-Louise, 25 jaar getrouwd. En dat vieren ze op Zaakintos. Want dat is belangrijk dat je het zo uitspreekt. Daar kwam, ja, Zaakintos is belangrijk, daar heb je over
1: binnen. Zaakintos. Het is niet Zaakintos, nee. Maar Zaakintos.
2: Oh, Jan Willem.
1: En ik kan het weten, want ik leer Grieks.
0: Hey,
1: Jan Willem. Van Josien. Hey, fijne dag verder. Josien. Doei, doei.
0: Josien, dankjewel. Dat is toch mooi. Ik heb mijn hele leven al Zaakintos gezegd.
2: Maar het is Zaakintos.
0: Zaakintos. Wat zeiden jullie?
2: Ik zou ook Zaakintos zeggen.
3: Ja, ik ben er geweest, dus ik weet inmiddels ook dat het Zaakintos is.
0: Zaakintos. Ja. Dat is wel mooi voor iedereen die richting Griekenland en dan Zaakintos in het bijzonder gaat. Dan zeg je het vanaf nu goed. Dat is toch wel lekker.
2: Weer wat geleerd.
0: Dankzij Josien. Plekje 1, Sister Sledge en Thinking of You. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag een groot verschil tussen het noorden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vrijwel de hele dag bewolkt. Hooguit 23 graden. In het zuiden zonnig. En gaan we richting de 28. Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik begin met goed nieuws over de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Je hebt nog een half uur vertraging. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Amsterdam Sloten ging het mis. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder 50 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. En iets verderop, bij knooppunt Debrechtseplein nog eens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20.
0: Dankjewel. Wel het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
5: Ja, vanavond en morgen komen 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bij elkaar in Ankara. Ook president Trump is daarbij. En er is een boel te bespreken na een roerig jaar, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
6: De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van bondgenoot Denemarken. Hij begon zonder enig overleg de Iran-oorlog. En meerdere leiders van NAVO-landen die waren daar niet blij mee, waren daar boos over. En op zijn beurt was Trump daar dan weer woedend over. Die zei, ik kan niet op mijn bondgenoten rekenen. Nou, dat moet vandaag en morgen allemaal gladgestreken worden.
5: En ook praat Trump met president Zelensky van Oekraïne over een einde van de oorlog. En met de Turkse president Erdogan, daar heeft hij het over defensiesamenwerking en de veiligheid in het Midden-Oosten. Op Sicilië ligt het vliegverkeer van en naar Catania plat. En dat komt door de vulkaan Etna. Afgelopen weekend spuwde de vulkaan aswolken uit tot 1,5 kilometer hoogte. De wind heeft de as richting het vliegveld geblazen. De Etna is bijna 3400 meter hoog en een van de actiefste vulkanen van Europa. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten omdat er in april een zeearend tegen een van de wieken botste en die overleefde dat niet. En dat was niet voor het eerst, het gebeurde 4 jaar geleden ook al. De eigenaren van het windpark moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem installeren. Dat zorgt ervoor dat de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Donald Trump kan bellen met de FIFA wat hij wil. Amerika is uitgeschakeld op het WK. België was vannacht heer en meester in Seattle. Ze wonnen met 4-1 en dus is het feest bij onze buren.
7: Oh ja, kom op!
8: Het is gelukt! Jawel! Kwartfinale!
9: Hoe voelde het met alles wat er gebeurd is met die rode kaart? En dat dan deze wedstrijd?
10: Zoiets als karma. Van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld. En dat hebben ze gedaan.
9: Ver gaat België nu komen?
10: Heel ver.
11: Naar de finale, wij gaan winnen!
5: Ja, de sfeer zit er goed in daar. Ja, die wedstrijd was natuurlijk beladen omdat de Amerikaanse

0: Amerikaanse spit Belagun na een eerdere rode kaart.
1: Zeg Belagun. Belagun, als in Belgen.
2: Belagun. Belagun op het veld.
0: Belagun. Ja, dankzij Trump mocht hij toch weer meespelen, hè, dat. En daarom schreef de Belgische Voetbalbond op sociale media: draai dit maar eens terug. En ook leek spits Lukaku na een doelpunt het dansje van Donald Trump te imiteren op het veld.
1: Trump zei gisteren al bij een persconferentie: ik vind dat zo'n scheids best wel veel macht heeft. Heel gek. Ik had nog nooit gehoord van een rode kaart. Maar ja, dat je gewoon de beste speler het veld uit kan sturen, dat kan natuurlijk niet. Die regel moeten ze veranderen. Is dit de Telegraaf?
2: Nee, ik heb het AD hier en dat is heel interessant. Het zevenlandenpunt. Dat is de kop boven het artikel. En de vraag is natuurlijk eigenlijk, waar gaat het over, jongens?
1: Oh, welk land zou dat zijn? We hebben natuurlijk het drielandenpunt in Vaals.
0: Ik ook meteen aan denken.
1: Maar bij welk land heb je een zevenlandenpunt? Dat kan ik me haast niet voorstellen.
2: Ja, dat is dan zo gek zijn, hè? Dat dan zeven grenzen bij elkaar komen.
1: Dat zou heel gek zijn.
0: Ik denk dat dat toch niet zo letterlijk is.
1: Nee, dat zal wel.
2: Nou... Ja, nou nee, niet op die...
1: Grensoverschrijdend gedrag.
2: Nee, nou ja, ook wel een beetje. Want, vakantie staat voor de deur, maar ja, alle rampspoed die je ten deel kan vallen. Vakantievlucht geannuleerd, gesmolten treinrails, auto kapot. Dan gaat u deze zomer toch gezellig naar Amsterdam, zegt het AD. Die hebben een heel interessant artikel over een straat in Amsterdam. De Roemer-Visserstraat. En dat is een straat die leidt eigenlijk naar, tussen het Leidseplein en het Vondelpark. En daarin heb je een rijtje huizen. Zeg maar, toen het Vondelpark werd gebouwd, lang geleden. Dachten ze, we gaan er wat moois van maken. We gaan eens even uitpakken en leuk architectuur toepassen. Een rijtje huizen waarbij alle huizen eigenlijk een ander land vertegenwoordigen. Dus je hebt een huis in een Italiaanse stijl en in een Spaanse stijl en in een Russische stijl. En nou ja, goed, daar wordt een heel verslag van gemaakt. Amsterdammers, zo schrijft de verslaggever, die hebben geen idee, die hebben nog nooit daarvan gehoord. Maar onder toeristen is het blijkbaar echt een attractie. Want twee Spanjaarden die staan er naar te kijken en die denken, nou, dit is toch ook prachtig. Maar ja, als je dus denkt, ik heb geen zin of geen tijd of geen geld of de auto is stuk om naar het buitenland te gaan, gewoon lekker een dagje naar de Roemer-Visserstraat in Amsterdam. Ja.
1: Kun je na de vakantie zeggen, als mensen vragen waar ben jij geweest? Nou, zeven landen geweest.

0: wat een lekkere zomerknijter.
1: Lekker hoor.
2: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Dit stijltje is heel fijn, hè? We hadden natuurlijk al Moaki, weet je nog? Een beetje hetzelfde.
3: Ja, een paar jaar geleden grote hit, veel gedraaid. Het is bijna 15 minuten voor 8. Goedemorgen, vrienden. Fijn dat jullie erbij zijn. Het is lekker opstarten met je vrienden van NPO Radio 2. Het is ochtend 7 juli. En de nieuwste van Kingfisher. Het is prachtig. The sun will never settle op Radio 2.
4: My heart, it has been broken by who?

0: for you. The Sun Will Never Settle van Kingfisher.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Deze vrouw doet haar achternaam eer aan. Ze heet De Wild. Desiree De Wild. Goedemorgen, Desiree.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nu denken mensen misschien van, wat weet hij van Desiree wat wij niet weten? Nou, dat ga ik vertellen. Je houdt van hele harde gitaarintro's.
2: Ja.
0: En hoe komt dat? Wanneer is dat begonnen, die hobby?
2: Sinds ik voor het eerst naar Pinkpop ging, toen was ik een jaar of 16, 17. Toen had ik zoiets van, wow. Ik wilde alleen maar naar de optredens waar de meest mogelijke harde gitaren waren. En ik vind het nog steeds gewoon heerlijk om naar een concert te gaan. Ja, waar de gitaristen hun instrument goed beheersen.
0: Nou, wat leuk. En dan gooi je je haar los en dan ga je er helemaal voor.
2: Ja.
0: Nou, ik heb er wel vijf voor je. Ja, de een is wat harder dan de andere, zeg ik er wel bij. Maar in principe, die gitaren die komen er allemaal wel in voor.
2: Nou, ik ben benieuwd.
3: Ja, ik ook.
1: Ronde 1.
3: Ik hoef alleen de titels van je te weten. Dat is het mooie. Gitaarintro's, het liefst hard uit de jaren 90 en de Zero's. De eerste is 10 seconden. Ga je hem doen?
2: Ja.
3: Gelukkig, want anders hadden we geen spel. Dat was natuurlijk heel vervelend geweest als je nodig had gezegd. Nou, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in.
4: Laat maar.
3: Ja, maar zover komt het gelukkig niet. Komt-ie aan, hè? Succes.
2: Dank je.

0: dat is Freak on a Leash.
1: Freak on a Leash van Korn.
2: Ronde 2.
1: En dan denkt Jeroen nu van, wat heeft Annelies te maken? Nee, het is Freak on a Leash. Wow. En het was nog een top 40 hit ook, hè, dit?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, die heeft gewoon 7 weken in de lijst gestaan. Hoogste positie nummer 22.
3: Nou, I stand in awe.
1: Maar dat komt ook omdat je de muziek natuurlijk niet zo gek vaak op de radio hoort.
3: Nee.
1: Desiree?
0: Ja.
1: Deze was goed, de kop is eraf. Speel je door voor 8 seconden?
0: Ja.
1: Komt ie aan.
0: Open your eyes.
1: Ja, dat is goed.
2: Ronde 3.
1: Van Guano Apes. Het mooie is, je focust je echt op de titel. En daar gaat het ook om. Ik heb er nog 3 voor je. Daar gaan we 2 seconden vanaf. 6 seconden in ronde 3. Ga je hem doen.

0: Oh, dat is Limp Bizkit. Oh, nee.
1: Het was een beetje uit jouw tijd met Ruud de Wild.
2: Ja, ik zie het voor mijn neus staan wat er is. Dus, ja. En dan denk ik inderdaad, oh ja. Ik kan het niet zeggen natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is dan, wat is dat, begin Zero's, hè? 2002, ja. 2003, een beetje
2: zoiets,
1: die hoek.
2: Zoiets.
0: Weet je. Is dat niet Breakstuff?
1: Breakstuff, speel je daarvoor?
0: Nou, wat denk je?
1: Wat ik denk, kijk... wat ik denk, ja, dat ik vind het wel heel handig gespeeld van je. Dat doet er natuurlijk in principe niet toe.
0: Ik denk, ja.
1: Ja, maar, nee, ja.
0: Ja, ik denk dat ik het maar moet doen.
1: Ja, je mag ook de mokstuk gooien, hè? Dan krijg je hem nog een keer te horen. Dat vind je zonde. Nee.
0: Ja.
1: Ja, maar ik wil het toch gezegd hebben. Want als je hem niet stuk gooit en het is fout, dan lig je eruit.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Oké, maar wat ga je doen?
0: Ja, doe maar.
1: Wat, doe maar?
0: Ja, Breakstuff, denk ik.
1: Breakstuff? Ik had wel het idee dat ik het een beetje duidelijk maakte dat je het niet in die hoek moest zoeken.
2: Ja, dat dacht ik ook, maar ja.
1: Maar ja, jij dacht van, ja, je kan 100 keer iets stuk gooien, maar kom er toch niet op.
2: Nee, je hebt gelijk hoor, deze idee, want voor hetzelfde dat...
1: Ja?
2: Was het wel goed geweest.
1: Daarom. Ja. P.O.D. zochten wij. Met Youth of the Nation. We are Youth of the Nation. Ja, ja, het is natuurlijk wel een beetje een eendagsvlieg geweest. Dus ja, als hij dan weg is gezakt, dan is hij ook echt weg. 4 seconden was deze.
0: Ja, Foo Fighters. Ja, natuurlijk.
1: Wat is dit?
0: Ja, de Foo Fighters.
1: Met?
0: Ja,
1: dan kom je er niet
0: op.
1: Ja, dat snap ik. Dat gebeurt vaker. Times like these. Deze weet je, daar heb je echt aan een milliseconde waarschijnlijk genoeg voor. Het wil niet meer. Rage Against the Machine was dit en Killing in the Name.
0: Ja, Killing in the Name.
1: Lieve Desiree, welke zou je willen horen?
0: Times Like These.
1: Times Like These van Foo Fighters. Die gaan wij voor je draaien. En ik vond het sowieso erg leuk dat je met deze categorie speelde.
0: Ja.
1: Want die hebben we niet zo vaak gehad. En de teleurstelling druipt uit de speakers. Dat hoort

0: Desiree, dankjewel voor de aanvragen. Times Like These van Foo Fighters uit de intro rally vandaag. Happy van Tobias begint met och, och, och, och. Wat denk je, is het een klacht of is het een blijk van waardering?
1: Nee, ik vermoed een blijk van waardering.
2: Och, och, och, och, och, och, wat is, ben ik blij met Times Like These. Jongen, die speelden ze op Anfield anderhalf week geleden. Liverpool ook weer zo ontzettend goed. Heel veel hartjes voor deze deelnemster.
1: Hartjes terug, Tobias. Hier is karma
0: met een raad. Och, och, och, och, och, Tobias, wat zijn we blij met jouw appje. Zometeen het nieuws van 8 uur. Karma, wat kijk je ernstig. Goedemorgen.
3: Hallo. Ja,
0: hi.
3: Ja, ik heb weer wat voor jullie.
0: Ja, ik was er al bang voor.
3: Ja.
4: Ik vond het wel spannend, want ja, je ging eigenlijk een soort grote mensenvergadering aan terwijl je een kind bent. Dus uiteindelijk wist ik ook niet zeker of dat het antwoord ja of nee was. Nee.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik snap het.
3: Ja, ja.
0: Dit kind wilde een speeltuin en moest daarvoor overleggen met het college van BNW.
3: Oei, geen speeltuin.
0: Maar wel overleggen met BNW.
3: Mensen die Jeugdjournaal hebben gezien, die weten dit.
5: Hij wil een varkensboerderij beginnen en hij kwam in discussie met de gemeente over stikstofmaatregelen.
3: Een varkensboerderij, dat is wel heel volwassen.
1: Ja,
3: weet
1: ik veel, dat kan toch?
6: NPO Radio 2.
3: Nee hoor.
0: En zijn we, ja, de achtertuin is geen Natura 2000, dus...
1: Ja, hallo.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met

0: accountjediscounter.nl.
1: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jumbo.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Het is 1 minuut over 8 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een meerderheid in Nederland wil dat grotere erfenissen zwaarder worden belast. Dat zegt het Centraal Planbureau na onderzoek. En dat is verrassend, vindt het CBB, want je zou denken dat de erfbelasting de meest gehate belasting is.
14: Voor een deel klopt dat. Er is een kleine groep die pleit voor afschaffing. Maar daartegenover staat de meerderheid die zegt dat erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan nu het geval is.
13: En dat zijn vooral mensen die tegen ongelijkheid zijn. De komende jaren komen er meer erfenissen vrij door babyboomers die overlijden. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden eindelijk weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden daar last van. Het is groot feest bij onze zuiderburen. België heeft op het WK gastland Amerika verslagen. En die overwinning smaakte extra zoet vanwege het eerdere telefoontje van Donald Trump aan de FIFA, waarin hij het voor elkaar kreeg om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun ongedaan te maken. Het werd een overtuigende zege voor de Belgen.
15: Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
13: En bij
16: Die is mooi. Die is mooi.
17: Ik denk dat ze die kaart helemaal hebben uitgespeeld. Ja. Ik ga daarom de wedstrijd denk ik nog terugkijken dan met Belgisch commentaar.
16: Alleen al vanwege het commentaar, ja.
13: Zeker. Nou, bij Portugal ging trouwens ook het licht uit. Want dat land werd op de valreep met 1-0 verslagen door Spanje. Dat betekent de laatste WK-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo. Maar hij weet nog niet of hij helemaal stopt als international. Dankzij Pleun en Luby is het dorp Helvoort een stukje veiliger geworden. De twee klasgenoten regelden een extra zebrapad bij een gevaarlijke weg naast hun school. Daarvoor moesten ze wel even op gesprek komen in het gemeentehuis.
18: Ik vond het wel spannend, want ja, je ging eigenlijk een soort grote mensenvergadering aan.
0: terwijl je een kind bent. Dus uiteindelijk wist ik ook niet zeker of dat het antwoord ja of nee was.
18: Heel veel auto's reden vaak ook veel te hard. Het was heel druk, vooral tijdens spits.
19: En hoe voelt dat over jullie eigen zebrapad heen lopen?
18: Ja, echt bijzonder dat die gewoon door ons hier ligt en dan, dat je dan zelf overheen loopt.
13: Nou, ze kregen het mooi voor elkaar, die twee. Leuk toch? En inwoners, ja, die klaagden echt al jaren over onveilige situaties daar. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.
17: En ze werkte jarenlang bij ons op de redactie. En we zijn super trots om haar stem de hele ochtend te horen. Anne en Mikke, je doet het zo goed.
20: Ja. Nou, wat ontzettend lief, jongens. Ja. Dat vind ik heel leuk om te horen.
17: Ja, ik wou net zeggen, wij hoopten al een beetje op veel files. En niet ten nadele van iedereen die nu vaststaat. En dat is gelukt, geloof ik. En dan horen we je lekker vaak. Ja.
20: Klopt, ik heb helaas niet zo goed nieuws. Want de ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Dat komt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er een half uur langer over. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, gebeurde een ongeluk bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Hierdoor heb je 25 minuten oponthoud. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16, Breda richting Rotterdam, dat is iets verderop bij knooppunt de Brechtseplein, nog een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A20.
17: Dankjewel, tot zo.
20: Tot zo. Ster.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
21: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl.

0: toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jan Willem Stark.

0: Goedemorgen en welkom op dinsdag 7-7-2026. Jeroen, wil je wat voor me doen?
1: Ja, wat wil ik voor je
0: niet
1: doen?
0: Omdat het rijmt, maar gewoon omdat het kan. Even je app openen, je weer-app.
1: Oh, mijn weer-app.
0: Even je weer-app openen voor de komende dagen, want we mogen ons weer opmaken voor warme dagen, maar dat verandert nogal eens.
1: Wat wil je weten?
0: Nou, ik wil weten hoe warm het wordt de komende dagen.
1: Ik heb hier vandaag 25 graden op het programma staan en de komende dagen 23, 25, 28, zaterdag 29. Nou, en dan daarna is het eigenlijk de hele tijd een beetje in die regionen, dus 28, 29, 27. Potverdorie.
0: We gaan weer richting een hittegolf. En wat heb je dan nodig?
1: Wat heb je nodig voor een hittegolf?
0: Ja, je wilde een maar zeggen. Doe eerst een maar.
1: Ik hoorde Jordi gisteren bij RTL ook zeggen, de nachten zijn niet zo heet.
0: De nachten zijn niet zo heet.
1: Maar overdag wel.
0: Ja, maar het mooie is, want kijk, wij zeggen altijd, meten is weten. Daarom gaan we ze straks weggeven. Ja. De Jan Willem start op thermometers, zodat je goed voorbereid de hittegolf in kan. Als je denkt, nou jongens, die wil ik wel, hou vast je telefoon bij de hand, want we openen straks de hotline. En die is hartstikke heet. Die is nu al heet.
1: En nog meer goed nieuws, want de treinen tussen Rotterdam en Breda die rijden weer. Ruim een week geleden ontstond er brand in een kabelgoot daar langs het spoor. Nou, dat is wel ellendig. 200 kabels moesten worden gerepareerd. En dat duurde allemaal veel langer dan verwacht, want het was heel ingewikkeld eigenlijk. Maar goed nieuws dus, want sinds vanochtend rijdt alles weer normaal.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer drie.
0: Met op nummer drie de Rode Duivels. Oftewel het Belgische voetbalteam. Ze hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het wereldkampioenschap voetbal door Amerika met 4-1 te verslaan. De hele wereld was zo'n beetje voor België. Omdat het op voorhand natuurlijk het meest besproken duel was van het wereldkampioenschap. Doordat Belgen, niet te verwarren met Belgen, de spits van de Amerikanen eigenlijk was geschorst voor de wedstrijd. Hij kreeg namelijk tijdens de vorige wedstrijd een rode kaart. Maar Trump die dacht, oh, dat is gek. Dat wil ik niet. Dus hij heeft even gebeld met Infantino, de baas van FIFA. En dus mocht hij toch spelen. Die rode kaart is ingetrokken. Ja, schorsing weg.
1: Wonderbaarlijk verhaal.
0: En Trump die had ook nog nooit van een rode kaart gehoord. Vindt sowieso dat een scheids veel te veel macht heeft.
3: Yes, I asked for a review. But I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power.
0: Ja, dat is natuurlijk heel gek dat je de beste speler weg kan sturen.
1: Ja, maar het is ook eigenlijk heel raar.
0: Een stokje nummer 2.
1: Hij heeft eigenlijk gewoon groot gelijk. Goed, op 2 vandaag, nou dat is hoog bezoek. Prins Harry en Elton John, zij hebben samen met 5 andere bekende Britten een rechtszaak aangespannen tegen de uitgever van kranten als de Daily Mail en de Mail on Sunday. Want zij zeggen namelijk dat die uitgever zich schuldig maakt aan privacy schending. Er zouden privédetectives zijn ingehuurd, voicemails zijn gehackt en telefoongesprekken afgeluisterd. En die informatie die is dan weer gebruikt in allerlei stukken in de krant. Vandaag doet de rechtbank in Londen uitspraak in de zaak. Er worden tientallen miljoenen ponden aan schadevergoeding geëist.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Daar staat Diede de Groot, vriendin van dit programma, rolstoeltennister. Ze speelt vandaag haar eerste wedstrijd op Wimbledon. Vorige maand won ze voor de 6e keer Roland Garros. Toen spraken we haar nog. En haar doel is nu om ook Wimbledon te winnen. Vorig jaar won ze daar niet. En nu wil ze haar titel terug.
4: Hé hey jongens, I'm on my title back.
1: Ja, misschien moet je Donald Trump even bellen.
0: Het zou de 7e keer worden dat ze Wimbledon wint. Dus ja, ik voorspel dat het gaat lukken. Want als je dus de 7e keer kan winnen, Wimbledon, en je begint op de 7e van de 7e met je eerste wedstrijd.

0: plek om te zijn als het zo warm is. En warm wordt het de komende dagen. Zoute landen van Bluff. En er is een hele coole manier om je daarop voor te bereiden.
1: Leuk dat je het vraagt. Ik zal eens even kijken. Nee, het is hier 21 graden, dus trek die kleren maar weer aan, hoor.
2: Hoe weet je dat?
1: Ik heb de exclusieve en felbegeerde Jan Willem start op thermometer.
2: Yes!
1: Daarmee meet je waar je maar wilt accuraat en efficiënt de temperatuur. Op je balkon, in de tuin, op de boot of gezellig op de camping. Waar jij maar wilt.
2: Oh, maar dat wil ik ook.
1: Ja, maar let op. De Jan Willem start op thermometer is nergens te koop. Alleen te winnen in een van die leuke spelletjes in de ochtendshow. Dus spits je oren, luister goed en doe mee. En verdien die exclusieve en felbegeerde Jan Willem start op
2: thermometer.
3: Thermometer.
2: I feel it.
0: Ja, dat is mooi. De hittegolf begint over 2 dagen, dus als je nu belt, dan heb je hem precies op tijd in huis. Misschien moet jij de zwoele knop, dat is de hotline knop. Ja, dat is de meest zwoele knop. Die zit helemaal zit naast het zomers orkestje. Ja, daar gaat hij.
4: Mijn vingers niet brand.
0: Ja, dat is mooi. Dan gooien we de hotline open. 0800-1122 als je een thermometer wil hebben.
3: Dat is toch mooi, hè?
0: Goedemorgen, met wie spreken wij? Hallo?
5: Met Marlijn.
0: Hey Marlijn, goedemorgen. Wil jij goed voorbereid richting de hittegolf?
5: Ja, natuurlijk, wie niet?
0: Dat is toch mooi. Dan krijg je van ons, je Willem staat op thermometer.
4: Thermometer!
5: Wauw!
0: Dat is toch mooi, doeg! Goedemorgen, met je Willem en Jeroen.
6: Met Christian.
0: Hey, goedemorgen. Zou je er ook in willen hebben?
6: Zeker.
0: Ja, mooi. Dan krijg je hem ook. We hebben je nummer genoteerd en we bellen je straks terug. Dan gaat dat helemaal in orde komen.
6: Is goed.
0: Joep. Goedemorgen met Jan Willem start op, dit is de hotline.
7: Hallo. Goedemorgen, heet die jongens met Patrick.
0: Oh, nou ja, je mag zelf anders ook zijn. Heb je een korte broek aan, Patrick?
7: Ja. Oh, alles komt, hè.
0: Dat is toch mooi. Of luister je met alleen de radio aan?
7: Ik luister alleen de radio aan. Alles de radio, hè.
0: Zeg, maar jij belt voor de thermometer, neem ik aan.
7: Ik bel voor de thermometer.
0: Dat is mooi. Dan maakt geen weerman of weervrouw jou nog iets wijs.
7: Hey, hartstikke lekker, man.
0: Hij komt jouw kant op.
7: Hoi.
0: Ja, goed voorbereid richting de hittegolf die eraan zit te komen met de Jeroen op thermometer. Goedemorgen met de hotline, met wie spreken wij?
8: Hey, een hele goedemorgen, het is met Jeroen.
0: Hey Jeroen, wil je er ook eentje?
8: Ja, natuurlijk.
0: Nou, dan komt hij jouw kant op. Dankjewel hè, voor het bellen.
8: Goed.
0: Maak even haast, want we hebben nog maar een paar seconden.
4: Nou, ja,
0: het orkest is bijna klaar. Goedemorgen met Jan Willem en Jeroen.
9: Hoi, goedemorgen met Meerte.
0: Hey Meerte, goedemorgen. Zou jij er op de valreep ook eentje willen, zo'n hete thermometer?
9: Ja, graag.
0: Alhoewel heet, hij geeft nu dus 21 graden aan Jeroen.
4: Graden,
0: ja, maar er gaat de komende dagen wel verandering in komen. Hij komt jouw kant op. Dankjewel voor het bellen.
9: Oh, super, dank je.
4: Fijne zomer.
9: Joe.
0: Het was de hotline.

0: Sofia.
1: Ik vind het eigenlijk een beetje de moderne La Bamba van Los Lobos, weet je wat?
2: Ja, ja, ze
1: lekkere meezingen,
2: ja,
1: die, toch?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Alvaro Soler en Sofia, die was hier ooit nog. Ja, in korte broek.
2: Oh. Of zijn slippers.
3: Ja, joh. Ja. Echt leuk, hè? Alvaro. Maar als je Soler heet, dan ga je natuurlijk geen ijskoude muziek maken.
1: Ben je vanzelf het zonnetje in huis.
3: Daarom.
1: Ja, daarover gesproken. We hebben veel luisteraars teleurgesteld. Dat is echt... Ja, we moeten daar geen gewoonte van maken.
2: Ja, er kwam
1: hier
2: nog iemand van de PTT langs, ja, en die zei... Jullie, er zijn te veel bellers.
1: Ja, dus ja. Dit gaat helemaal mis. Er zijn zelfs mensen die hebben een bezettoon gekregen.
2: Zie,
1: het is zo, je heel veel lijnen in de studio. En dan ook nog op andere plekken. En als die ook vol zitten, dan krijg je zelfs een bezettoon. Ja. Weet je wel, ja. Dus wij hebben zojuist besloten... we hebben ook een bericht... Tuut, heb je nooit gehad? Tuut.
3: Ja, vroeger kreeg je dat dan wel eens. En dan zei Henny Huisman, u mag niet meer bellen... want de hulpdiensten zijn niet bereikbaar.
1: Dat klopt, ja.
3: Ja. Ach, nou, dat hadden wij dus net.
1: Nou ja, de directie vroeg ons om morgen de hotline nog een keer open te gooien.
2: Oh.
1: Omdat naar verluid, als we morgen de hotline nog een keer openen... dat die thermometers dan ook op tijd binnen zijn... voordat de echte hittegolf piekt.
3: Juist.
1: Dus waarschijnlijk morgen ergens rond 8:50, 8:45... En dan maak je opnieuw kans op de enige echte wereldzet op thermometer. Dat je gewoon overal hoe heet het is. Ik heb sowieso heet nieuws voor je van het KNMI. In het noordwesten is er kans op een spatje regen. Hooguit 23 graden daar vandaag, wat nog steeds lekker is natuurlijk. In het zuiden is het zonniger, daar gaan we richting de 28. En Annemieke, die weet waar het vast staat. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Er staat nu 420 kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Het staat nu vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 40 minuten vertraging. De A4 richting Amsterdam is bij knooppunt Bad Hoeverdorp een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag ging het bij Bleiswijk mis. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur op onthoud. En tot slot de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein ook een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20.
1: Dankjewel, hè. Tot zo.
4: Tot zo.
1: Het is 8:58 inmiddels. Carmen is aangeschoven. En praat je bij over het nieuws?
5: Ja, nog een maand geleden ging het bedrijf SpaceX naar de beurs. En vandaag is er weer een belangrijk moment voor het bedrijf. Het wordt vandaag aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq 100 toegevoegd. En dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
6: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds... beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
5: Ja, het is dus een soort boodschappenmandje met bedrijven. En zo krijgt een grote groep mensen die niet actief belegt... toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Leerlingen van de HAVO en VWO uit Roosendaal... die werken vandaag aan een weerbaarheid. En dat doen ze op een locatie in Rukven... waar normaal gesproken commando's trainen.
7: Ja, ze gaan eerst wat hindernissen nemen. Dat gaan we eerst even oefenen natuurlijk. Daarna gaan ze het wat sneller doen. En op een gegeven moment, ja, oké, er is... iemand fictief gewond, ja, die moet ook mee. Hoe ga je samenwerken om dat toch te regelen?
5: En het uiteindelijke doel is dat ze leren om door te zetten... als het een keer goed tegen zit. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen... die veel nachtvlinders aantrekken. Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven... en zegt dat het zinloos is... omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. En ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op een handvol plekken voor... en er is aangifte gedaan. Het WK voetbal is niet alleen voor Amerika voorbij, ook voor Portugal. Spanje wist in de allerlaatste minuten een doelpunt te maken... en die 1-0 was genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. Daarmee is het ook klaar voor Cristiano Ronaldo. Maar volgens verslaggever Suze van Kleef is het nog de vraag of hij echt gaat stoppen.
8: Nou, we weten dat hij niet meer nog een WK gaat spelen. Nou, dat is misschien wel makkelijk om te zeggen, want over 4 jaar is hij 45. Nou, dan kan hij het niveau echt niet meer aan... wat Ronaldo zelf ook denkt over zichzelf. Of hij doorgaat bij Portugal, dat weten we nog niet. Of dit het einde is van de internationale carrière, daar moeten we nog even op wachten.
5: Wie in ieder geval niet terugkeert bij het nationale team van Portugal... is de bondscoach Roberto Martinez. Die zei meteen na de verloren wedstrijd tegen Spanje dat hij opstapt.
1: Ah, misschien kan Ronaldo dat dan gaan doen.
5: Bondscoach worden.
1: Ja, die weet, is er daar wel heel goed in.
5: Ik ben benieuwd.
1: Ik weet niet of hij op heel veel goodwill moet rekenen bij zijn collega-voetballers.
5: Nee, maar hij kan wel goed tegen kritiek.
1: Ja. Dat is ook een hele handige eigenschap. We moeten toch nog even iemand terugbellen. Want die hotline, dat gaat maar door, Johan.
2: Wat is er gebeurd?
1: Nou, er komt van alles binnen.
2: Teleurgestelde...
1: Ja, nou ja, en Maurice die zit echt wel met een probleempje. Dat heeft hij net. Die wilde heel graag die thermometer winnen. Maurice, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: Hi, je spreekt met Jan-Willem en Jeroen van NPO Radio 2.
3: Ja, je bent op de radio, netjes praten.
0: Oh, dan zal ik heel netjes praten. Ja, goedemorgen.
9: Ik moet even weten. Jij wilde graag die thermometer winnen. Je hebt de hotline gebeld. Je kwam er niet doorheen, net als heel veel andere mensen.
0: Ja, helaas niet inderdaad. Allemaal bezet toont. Ja.
9: Nu hebben we gezegd, we openen morgen de hotline opnieuw. Dan maak je opnieuw vlak voor die hittegolf kans op die thermometer. Dus dan kun je opnieuw bellen. Maar jij hebt hopelijk, lukt mij morgen proberen. Want helaas houden mijn collega's niet van Radio 2.
0: Ja.
9: Dus jij kan op je werk Radio 2 niet aanzetten. Omdat je collega's er niet van houden.
0: Nee, die houden er niet van. Dus wordt je weer weggezet.
9: Maar je wil wel heel graag die thermometer natuurlijk winnen.
0: Ik weet het, heren. Ja, zeker.
9: Ja, en dan kunnen we natuurlijk maar één ding voor jou doen, Maurice.
0: En dat is?
9: Nieuwe collega's zoeken. Grapje natuurlijk, je krijgt hem van ons. Maurice, wens je een mooie zomer. Fijne hittegolf.

0: Maar akoestisch, dat filmpje gaat hartstikke hard. Als in veel kijkers.
1: Hartstikke hard
0: als in veel kijkers. Veel mensen vinden het leuk om ze te zien. Ze zijn zo populair, joh. Ik heb dat toen ook al gezegd. Hè. Er zijn maar weinig artiesten hier geweest waarvoor ik zoveel appjes kreeg van mensen die vroegen van mogen we erbij zijn.
1: Ik ben toevallig in Hilversum.
0: Ja, we kennen elkaar toch goed. Ja, we komen ook uit Veenendaal.
1: Ja, de hockey van vroeger. Ja,
0: dat is leuk, maar ik vind het echt heel tof. En, het is ook meer dan gegund, want we zijn ook ontzettend goed. Evolution is de nieuwe singer van Nothing But Thieves. En dat allemaal in het voorprogramma van de rubriek waar dit programma helemaal omheen is gebouwd. Dat
2: de luistercijferpiek op de ochtend.
0: Ja, dat is natuurlijk weer een nieuwe editie van het Team van Eigen Journaal. Wat zit erin, jongen? Wat gebeurt er eigenlijk?
2: Als je denkt aan een Ilse die kan zingen, dan denk je toch al gauw aan deze.
3: Hoi, ik ben Ilse de Lange en ik wens alle luisteraars van NPO Radio 2 geweldige feestdagen.
4: Ach, wat lief.
2: Nou, wat aardig. Een
0: mooie tijd bij ook.
2: Nee, maar dan denk je dus aan haar. Maar er is zometeen misschien nog wel een andere Ilse waar je dan aan denkt als het gaat over Ilse en zingen. Alleen er is één probleem. Ze kan nog niet zingen.
5: Tonight, I'm gonna have
2: maar
5: myself
2: het
5: a real
2: komt
5: good
2: goed.
5: Time.
0: Allemaal in het team voor 9
2: zit in zo meteen het team voor 9.

0: Ja, blijft het altijd doorgalmen in je hoofd, hè? Dat is het mooie. Liedje heet Don't Stop Me Now, daar hebben ze dus over nagedacht. Want als we hem dan langzaam laten weggalmen, dan blijft hij voor altijd doorgalmen in ons hoofd. En dat is natuurlijk ook zo.
1: Freddy.
0: Ja, Don't Stop Me Now. Ja.
2: Nou,
0: ik kijk even met een schuinoog naar de klok. Ja.
1: Dat is die hele grote. Gaan we eens even doen. Ik ruik iets. Wat ruik ik?
3: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
1: Even de boel, de boel.
4: Ja, een bakje koffie erbij. Lekker bakje filterkoffie. En een Brabants worstenbroodje. Dat is het. Lekker hoor. België staat op zijn kop en dan denk je, jeetje, gaat het nou alweer over voetbal? Nee, het gaat vanwege de zwangerschap van Hanne van K3. Die is in verwachting van haar tweede kind. En Marten, dat is haar collegaatje, die is op dit moment ook zwanger. Dus dat is natuurlijk blinde paniek in België. Iedereen zegt, amai, hoe moet dat nou? Want ze gaan nog even bespreken hoe dat moet als K3 in het najaar wil optreden. Ja, dan wordt het misschien toch een uitdaging.
0: Nou, we zijn goed aan het investeren in de toekomst van K3.
4: Even verder, ja. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen die vieren volgend jaar de verjaardag van de koning in Lelystad. 27 april is natuurlijk de grote dag. Het wordt sowieso een bijzondere editie, want de koning wordt 60. In september wordt er dan meer bekend over hoe ze die dag gaan invullen daar in Lelystad natuurlijk. En vandaag in het AD, daar viel mijn oog ineens op. Dat was een heel leuk verhaal. Paginavullend interview met Ilse Visser. En zij heeft een droom, want ze wil namelijk zangeres worden. Alleen, er is één klein probleem. Ze kan niet zo heel goed zingen. En dus heeft ze zichzelf 365 dagen de tijd gegeven om te oefenen om zo haar grote doel te bereiken. Ilse, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Heb je jezelf al gezien in de krant vanochtend?
5: Ja, super vet, hè?
0: Ja, maar wij vonden dat echt heel knap dat je dat al bereikt hebt.
5: Ja, nou ja, ik weet dat ik echt nog heel veel moet leren. En er staat natuurlijk super grote zangeres, maar eigenlijk wil ik meer echt feestartiest. Dus echt gewoon een feestje bouwen, lekker de zaal op zijn kop zetten. Maar ik moet daar nog wel echt heel veel voor leren.
4: Maar dan nog, ik bedoel, zelfs als feestartiest wil je toch voorbij het level, zeg maar, karaoke.
5: Ja, zeker. Dus we zijn er hard voor aan het werken. Ik heb zangles meerdere keren in de week, onder andere bij Marcel Swerissen. En we nemen eigenlijk iedereen live op TikTok er ook mee in het avontuur.
0: Ja.
5: En dan, echt ontzettend leuk.
0: Laten we eens kijken hoe het begon. Dit was dag 1.
6: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan op één.
0: Je zou kunnen denken, hartstikke leuk voor de bedrijfsborrel. Maar laten we eerlijk zijn, zelfs voor de bedrijfsborrel is dit niet leuk. Dit is voor niemand leuk, toch? Oké, maar inmiddels zitten we op dag 67 en dan klink je zo. Er is nog ruimte voor groei, Ilse.
5: Zeker, ja. Er is nog heel veel groei nodig. Ik weet het. Maar we zijn er hard mee bezig. En ik vind het ontzettend leuk om te doen. En het is ook echt bizar hoeveel berichtjes we krijgen. En ook allemaal aanvragen voor optreden zo. Maar ik wil eerst echt een goede geluidsman hebben. Ja, nu al. Ja, het is echt bizar. Maar ik wil eerst echt nog wat beter leren zingen. En gewoon echt een goede geluidsman hebben. Die misschien ook iets kan pitchen. Ik wil geen mensen hoofdpijn geven.
0: Nee, dat maar. Snap ik. Ja, maar ben jij dan een beroepsinfluencer? Heb jij gewoon gedacht van ik wil iets doen wat scoort op social media? Of is dit je harte wens om echt zangeres te worden?
5: Nou ja, het is eigenlijk wel grappig begonnen. Ik heb nooit geweten dat ik het zo leuk gewoon zou vinden. Maar wij dachten, we gaan samen met de kijkers gaan we een liedje schrijven. En eigenlijk is dat veel groter uitgepakt dan wat in eerste instantie de bedoeling was. Uiteindelijk is Marco Kraats erbij gekomen. Hebben we samen een liedje uitgebracht. En toen mocht ik dus met hem mee optreden tijdens carnaval. Het was echt nog alles behalve goed. Maar het was wel één groot feest. Ja. En super gezellig. En toen stond ik daar en toen dacht ik, ja, dit is echt fantastisch.
0: Dit wil ik. En daar is die door. Ja. Op Spotify ben je ook al te vinden met Fava Vakantie.
6: Paspoort mee. Ik neem een drankje bij de keus. Heb mijn vliegtuig
0: aan. Ja, Ilse, wij vinden sowieso alle muziek geslaagd als het mensen vrolijk maakt en het leven een stukje mooier. En dat is jou al gelukt.
4: Maar dat wou ik zeggen, Ilse, want het gaat. Ik bedoel, je hebt ook zangeressen die echt loepzuiver zingen, maar waarvan het je gewoon voor geen meter raakt. Dus het is niet per se het belangrijkste dat je, zeg maar, heel goed kan zingen. Het gaat erom dat het overkomt.
5: Nou ja, ik wil inderdaad wel gewoon goed kunnen zingen. Maar ik hoef niet te stegen van de hemel. Ik wil gewoon dat het goed klinkt. Leuk voor op een feestje is. En dat iedereen gewoon lekker uit zijn dak kan gaan.
0: Nou ja, je hebt nog 298 dagen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Heel veel succes.
4: Hou ons op de hoogte.
0: In de gaten, inderdaad.
5: Ja, dankjewel. Superleuk.
4: Einde.
0: Helemaal?
4: Helemaal het einde.

0: Charles Barkley en Crazy. Klinkt als één man, maar het zijn er twee. Het is twee halen, één betalen. Danger Mouse en CeeLo Green.
1: Mooi.
0: Ja. Dat bij elkaar opgeteld.
2: Of Charles Barkley. CeeLo Green. Charles Barkley.
0: Oké, nog één keer. Danger Mouse, CeeLo Green.
1: Charles Barkley.
0: Wij gaan naar...
3: Wie is toch die man die zo lekker spelen kan?
0: Dat kan er bij één zijn. Reken maar.
4: Het duo Bart Arends, een goede DJ en een goede pianist.
5: Goedemorgen.
4: Hallo. Hey,
0: goedemorgen. Straks weer een nieuwe aan de slag en we hangen aan je piano.
5: Dat is deze.
0: Nee. Heb je echt geen idee?
2: Nee, het zegt helemaal niks.
0: Nee? Geen twijfel? Wel twijfel. Alleen maar twijfel.
2: Nee, geen twijfel. Gewoon ik...
0: Je twijfelt niet, het is no doubt wat dat betreft.
2: Nee. Ja, okay.
0: Ja, maar goed. Ja. Als jij het weet, spreek het dan in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. Heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooie aan de slag, hè?
5: Dankjewel.
2: Veel plezier, man.
0: En bedankt voor het spelen. Dit was de Word of Start op voor dinsdag 7-7.
2: Maak er een hele mooie dag van. Denk aan ons en dan zijn wij er morgen vroeg weer.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, maar ik vond het dus ook heel grappig, ja, dat je dat, dat dan een vlog ons op de hoogte houdt. Ja, leuk.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Genieten maar.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Geeft ruimte.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Gaat 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
15: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Tour. Morgen Nederland. Welkom op je dinsdag. Zometeen aan de slag op je radio. Maar eerst het nieuws met Carmen Veel. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de buurt van de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Die werd voor de kust van Oman geraakt door een projectiel en zou vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar vervoeren. Door de aanval brak er brand uit aan boord. De olieprijzen stegen daarna meer dan 1%. Door de aanval zijn de zorgen over een veilige doorvaart van de straat van Hormuz weer opgeleid. Staatshoofden en de regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. Vorig jaar stond de top in het teken van landen die beloofden dat ze 5% gaan uitgeven aan defensie. Zo vertelt correspondent Kiesja Hekster.
2: En nu is het showtime, zoals het dan genoemd wordt door de NAVO. Landen moeten zoveel mogelijk goed nieuws brengen aan Donald Trump. Laten zien dat ze echt bezig zijn om serieus te nemen dat ze verantwoordelijk worden voor hun eigen defensie. En de hoop is dat Trump daarmee tevreden gehouden wordt en geen rare dingen gaat doen in Ankara.
1: De landen gaan het ook hebben over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De natuurbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich nog altijd uit. Deze week blijft het heet in Frankrijk en de hulpdiensten verwachten dat het daardoor niet makkelijker zou worden om de branden te bestrijden. 10.000 mensen uit de omgeving van Perpignan zijn al geëvacueerd. Ook bij deze Nederlanders die op een camping staan in Zuid-Frankrijk zit de schrik er goed in, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Bizar, onwerkelijk. Heftig.
4: Met de explosies vond ik het angstig. Omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. Ja, de sirenes heb ik al een paar dagen in mijn oren gehad, zeg maar.
1: En hun gehuurde accommodatie zou volledig zijn uitgebrand. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Hij is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini-Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst op het plein voor de Koninklijke Schouwburg. Jekkers is bekend van liedjes als O.O. Den Haag en Over de Muur met Klein Orkest. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.
0: Dankjewel. En dan een verkeersupdate. Die krijg je van Annemieke Braambewee. Goedemorgen.
5: Goedemorgen Bart. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken nog wel de meeste vertraging. Dat heb je op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes nu een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. Je moet daar de linkerrijstrook missen. Op de A4 richting Amsterdam is bij knooppunt Bad Hoeverdorp een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 3 kwartier. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meern ook een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden voor knooppunt de Brechtseplein een uur vertraging.
0: Dankjewel. Nou, wat komt er allemaal binnen als je gewoon even kort pingelt op de piano? Een heleboel antwoorden op een heleboel manieren ingesproken, Carmen.
1: Oké.
0: Dit is Louis.
6: I'm just a girl.
0: Dit is Ari.
7: I'm just a girl.
0: Dit is Frankie.
8: Well, I'm just a girl. A little old. Me. Don't let me out of your sight.
0: Nou ja, je kan het op een heleboel manieren laten weten. Als je het maar laat weten. En het is inderdaad het juiste antwoord. No doubt, just a girl komt eraan.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Hey jij daar!
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
14: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
18: Oh yeah.
17: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

en Pharrell Williams. En Get Lucky. Ja, die Pharrell die was al jaren fan van Daft Punk. Heeft het ook wel eens gezegd toen hij de Franse robots tegenkwam op een feestje van Madonna. Hij zei toen, als jullie ooit iets willen opnemen, mag je me zelfs als conciërge inhuren. Ik doe het gratis. Ik wil zo graag een keer met jullie in de studio zitten. En maanden later werd hij uitgenodigd in de Parijse studio. Hij was dit eigenlijk alweer een beetje vergeten. En hij dacht dat hij was gevraagd om als songwriter een nummer op te nemen voor een totaal andere artiest. Hij wist niet welke, had zijn management niet gezegd. Ging er blanco in, hoorde de muziek die Daft Punk en Now Rogers hadden klaarliggen en dacht, holy shit, ik zit voor die gasten te werken. En later werd duidelijk dat die zangpartij die hij inzong, eigenlijk een beetje als een voorbeeldje was voor een andere zanger, dat het gewoon op de plaat bleef staan. Ze wilden echt hem hebben als zanger. Het resultaat hoorde je zojuist voorbij komen in Aan de Slag voor Avondros op Radio 2. Get Lucky was dat.

Wat een stapel hits hebben ze, Suzanne Freek. Ze kunnen ze bijna niet eens meer op één avond spelen, volgens mij. Dat is een concert. Halverwege was er eentje van, gedraaid naar Graceland van Paul Simon. En dit is die prachtige Wildwood. Paul.

0: Open your heart. Het is Madonna. Die zorgt voor 9:30 op de klok. Want het is de tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Volgens een meerderheid van de Nederlanders moet de erfbelasting worden verhoogd. Zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen zijn erover verdeeld. Zo'n 12% wil dat de belasting helemaal wordt afgeschaft. Er komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland om hier onderzoek te doen, omdat ze in hun eigen land steeds meer onder druk komen te staan. 29 van hen komen over uit de VS. De Oekraïnse president Zelensky wil dat zijn land zelf raketten kan maken voor het Patriot luchtafweersysteem. Daarvoor heeft hij wel eerst toestemming nodig van Amerika. En de politie heeft gisteren in Drunnen een auto met caravan moeten achtervolgen. Die stond geregistreerd als gestolen en de bestuurder probeerde te ontkomen. Het werd een wilde rit waarbij de caravan gevaarlijk heen en weer begon te slingeren. De bestuurder probeerde de agenten van de weg te rijden, botste ook op de politieauto, maar de inzittenden zijn uiteindelijk opgepakt. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust, tot 28 in het zuiden.
0: Dankjewel. En dan Annemieke Boschaert bij de ANWB. En ik moest echt eventjes denken. Ik zeg je naam staan. Ja, echt heel raar. Want jij hebt bij de ochtendshow gewerkt van Jan Willem en Jeroen.
2: We waren buren.
0: Ja. We zaten tegen aan de andere kant van het glas. En ineens denk ik, maar die naam ken ik wel. Klopt. En je werkt bij de ANWB, wat leuk.
2: Ja, de overstap gemaakt.
0: Wat goed.
2: Ja. En nog steeds radio, gelukkig.
0: Ja, dat is waar.
2: Precies. Ja.
0: Waar staan de files?
2: Nou, je hebt nu onder andere vertraging op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Je moet hier de linkerrijstrook missen. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Badhoevedorp is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een 30 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Debrechtseplein 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En datzelfde geldt voor de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum ook wegwerkzaamheden. En daardoor 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel, Annemieke.
3: NPO Radio 2. Topsong.
4: Deze week is My Body Isn't Ready. Van Somber. NPO Radio 2. Topsong.

het blijft toch een rare titel, hè? I'm Every Woman. Dus ik heb net eventjes hulp in groepen van ChatGPT. Ik heb gewoon letterlijk geschreven... Chaka Khan zegt dat ze iedere vrouw is. Dat is toch raar, want dat kan helemaal niet. Ik kijk wat ik daar voor antwoord op krijg. Het lied is een viering van de vrouwelijke identiteit en veerkracht. Ze zegt als het ware tegen haar geliefde... dat ze alles kan bieden wat een man zich kan wensen. Overhelder.

0: een hele fijne bunch piano-solo's. Good Vibrations op Radio 2. Het is vandaag dinsdag. Gisteren, maandagavond, was ik bij Royal Park Live in Baarn. Daar worden een serie van concerten gegeven. Met elke dag een ander concert, maar op dezelfde plek. Namelijk Paleis Soetdijk in Baarn. Echt een gekke locatie. Zo'n lekkere avond natuurlijk. Zo'n lekkere fijne nazomeravond. En dan zat ik te kijken naar Tom Jones die daar op het podium stond. Ik dacht, deze man wil ik echt nog een keertje bekijken. Want hij is inmiddels 86. Die was flink op leeftijd voor een artiest. En ik was zo benieuwd wat hij nog voor elkaar wist te krijgen. Nou ja, en het schuifelt dan wel langzaam het podium op. Het beweegt allemaal wat strammer en wat moeizamer. Maar hij heeft er wel een hele mooie show neergezet. Ik dacht aan het begin wel even van, oké, waar gaat het precies naartoe? Want je denkt dan, er komt een artiest het podium op. Dat gaat gelijk even knallend beginnen. Hij begon hiermee.
1: I'm growing dimmer in the eyes.
0: Ik ga slechter zien, zegt hij hier.
1: I'm growing fainter in my talk.
0: Ik ga zwakker praten. Ik denk, oké, waar gaat dit heen precies, joh? Best wel even dat liedje mee te beginnen.
1: I'm growing deeper in my sight.
0: Mijn zuchten worden dieper. Ik ga langzamer lopen. Ik denk, zo. Maar uiteindelijk kwam er nog zo'n nummer. Het was gewoon een beetje rustig de stem warm krijgen, denk ik. Want uiteindelijk, vlak daarna, kwam deze erin. En hij speelde nog Green Green Grass en nog Sex Bomb en If I Only Knew. Het was uiteindelijk een heerlijk concert in Baarn. En ik draai hem eventjes voor iedereen die erbij was. En even lekker na.

0: de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook

0: echt goed mee kunnen werken? Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
4: Hier, moet je opletten.
3: Chocomel?
5: Sloopmelk.
3: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
5: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Over wat ik ga draaien zometeen geef ik je slechts 3 woorden. Koning, liefde, trots. Welk liedje bedoel ik? Het is de selectievraag voor het 60-seconden spel. Koning, liefde, trots. App het via de NPO Luister-app. Het is 10 uur. Carmerville heeft het nieuws.
2: Het Italiaanse eiland Sicilië heeft nog steeds last van de aswolken die de Etna uitspuwt. De vulkaan ligt op 45 kilometer van de luchthaven van de stad Catania. En dat is de grootste luchthaven van het eiland. Tot zeker 2 uur gaan er volgens correspondent Angelo van Schaik geen vluchten.
3: De president van de regio heeft wel gezegd dat er bussen worden ingezet om reizigers die op andere vliegvelden op Sicilië landen naar die kant van het eiland te brengen. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat Sicilië heel erg groot is. Het is bijna net zo groot als België. En dat betekent dat je met een bus ben je minstens 3 uur onderweg.
2: De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Dat meldt een ooggetuige aan persbureau Reuters, die rook in de buurt van het hotel ziet. De omgeving is afgezet en meer is er op dit moment niet bekend over de situatie. Macron is gisteravond aangekomen in Damascus en zou daar de Syrische president ontmoeten. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK. De ingreep van de FIFA om de spits van Amerika toch op het veld te houden heeft het gastland niet geholpen, vertelt deze Belgische supporter.
4: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben. We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
2: En België speelt nu vrijdagavond tegen Spanje. In Melbourne is een man op een 140 meter hoge toren van een brug geklommen. Hij spoten met graffiti een vogel op en wilde pas naar beneden komen als de autoriteiten akkoord gingen met 2 eisen.
5: I'm not coming down until they lower the taxes. I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk. Or I'm not coming down.
2: Lagere belastingen dus, ja, eiste hij. En hij wilde dat een drone een boterham met pindakaas en een glas melk zou bezorgen.
1: Maar wat heeft hij gekregen uiteindelijk, Carm?
2: Nou, hij is er uiteindelijk afgegaan. Niks gekregen. Oh. Ja, de reddingsactie leidde ook nog tot heel veel verkeersoverlast. Want er moesten allemaal wegen afgezet worden. Er waren heel veel hulpdiensten bij. Maar pas na 9 uur kwam die man naar beneden en toen is hij opgepakt.
1: Maar die boterham met pindakaas met een glas melk had wel gekund, toch?
2: In de cel, denk ik nu.
1: Oh ja, daar krijgt hij hem inderdaad, ja.
2: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 22 tot 28 graden. De komende dagen wordt het warmer, eind van de week mogelijk tropisch.
1: Dankjewel. En dan Annemieke bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Annemiek.
6: Goedemorgen. Vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten 40 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht. En dan veel vertraging door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A16 richting Rotterdam. Voor knooppunt De Bregseplein 20 minuten vertraging. Op de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A58 Breda richting Eindhoven. Is bij Oorschot een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging.
1: Dankjewel.
7: Ster. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij. Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

is King. En Love and Pride. En daarvoor King Years and Years. Ja, snap je? Heb je de link? Het is 10:15 en ik ga een zangeres draaien die zich hevig verzet tegen perfectionisme in de wereld. En dan bedoelt ze niet alleen de filters op je Instagram om je gezicht wat mooier te krijgen, of de perfecte wereld die daar vaak getoond wordt, maar vooral ook muziek die gemaakt wordt. Zij wordt er gek van dat muziek van tegenwoordig overdreven perfect wordt gepolijst. Alle foutjes worden verwijderd. En ze kiest er zelf voor om nummers te laten klinken alsof ze live in de studio zijn opgenomen. In één take, inclusief de kleine kraakjes en ademhaling in haar stem. Ik vind dat wel mooi. Lekker puur. Shanna Spiro. Material Love.

0: De Red Hot Chili Peppers.
1: En give it away.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Goedemorgen, Raymond.
3: Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo.
1: Hoe is het?
3: Nou, lekker. Koffietijd, denk ik.
1: Kijk, nou ja, even tijd voor een breakie, want je zit in het 60 seconden spel. Je bent financieel medewerker bij AMC Studios. Wat maakt AMC Studios zoal?
3: Wij maken series content voor grote kanalen, zeg maar. TV-zenders wereldwijd, zeg maar.
1: Heb je een voorbeeld?
3: The Walking Dead is er eentje.
1: Okay.
3: Killing Eve, dat... op dit moment Anne Rice, Interview with the Vampire. Dat zijn bekende shows van ons op dit moment.
1: Leuk. Ben jij een seriekijker?
3: Ja, wel. Maar niet echt ons content, zeg maar. Ben ik ook heel eerlijk in. Ik vind niet alle shows even leuk. Dat is niet direct mijn genre, zeg maar. Maar er zitten ertussen die zijn prachtig, zeg maar.
1: Je bent ook financieel medewerker, toch? Dat is jouw taak. Ja,
3: precies. Dat is mijn taak in de gaat, ja.
1: Zo is het. Raymond, je gaat een spelletje spelen. Vraag 1 heb je al goed beantwoord via de app. 3 woorden gaf ik. Koning, liefde, trots. Welk nummer bedoelde ik daarmee?
3: Love and Pride van King.
1: Heel goed. Koningslied was geen goed antwoord. Kregen we ook af en toe binnen. Het is juist antwoord. Vraag nummer 2 komt eraan. Zet je schrap. Hoe heet het middagdutje dat in warme landen wordt gehouden?
3: De siesta.
1: Wat is het woord met een H waarmee Brabanders doei zeggen?
3: Houdoe.
1: Welke Vietnamese stad wenst Billy Joel goodnight in een hit?
3: Saigon.
1: En noem een ander dier dan een koe waar we melk van drinken?
3: Geit.
1: Wat is de wortel van 81?
3: Bas.
1: Scoorde Lady Gaga een hit met Bad Habits of Bad Romans?
3: Bad Romans.
1: En van welke sport ken je Maarten van der Weijden en Inge de Bruin?
3: Zwemmen.
1: Wat is de hoofdstad van de provincie Friesland?
3: Leeuwarden.
1: En welke band bracht in 1997 het album OK Computer uit?
3: Radiohead.
1: Je hebt 5 trossen met elk 6 bananen. Hoeveel zijn dat er?
3: 30.
1: En welke bloem krijg je aan het einde van de Nijmeegse Vierdaagse?
3: Gladiool.
1: Wat zet je spreekwoordelijk buiten als je flink gaat feesten?
3: De bloemetjes.
1: En welke Olga presenteert jarenlang al Nederland in beweging?
3: Pas.
1: Bij welke stad horen de stations Overvecht en Leidse Rijn?
3: Utrecht.
1: En wat is de afkorting van hotel, restaurant, café?
3: Pas.
1: Horeca.
3: Oh ja,
1: hoor ik
3: aan, ja.
1: Ja, dat was het.
3: Ja.
1: Nou, ik vind het wel spannend worden, want gisteren hadden we Saskia aan de telefoon. Die had 13 vragen goed. En jij hebt ook niet onaardig gescoord, volgens mij. Het zit er in de buurt, hoor. Ik kijk even wat de jury ervan gemaakt heeft. 1 tot en met 5 was foutloos. De wortel van 81, die heb je gepast. Het antwoord daarvan is 9. En daar had je 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 weer helemaal goed. En het was Olga Commandeur waar we op zoek
3: waren. Olga Commandeur, ja. Ik zat Olga Zuidhoek, maar dat is het natuurlijk helemaal
1: niet. Nee, dat is het niet, nee. En die horeca, die zat buiten de tijd. En die moest ik ook zeggen, dus die telt ook niet mee. Weet je waar je op terechtgekomen bent, Raymond?
3: Geen idee.
1: 13 goed beantwoorde vragen.
3: Nou, 13. Nou, lekker.
1: Dat is lekker, toch? Als dat zo blijft, dan win je mogelijk aan de slagroomtaart aan het eind van de week. Maar dan moet het wel op 13 blijven en dan moet niemand er overheen gaan.
3: Nou, oké, nou leuk. Ik zal het eventjes doorgeven hier op het werk.
1: Ja, die zullen wel blij worden.
3: Ik denk het wel, ja. Dat komt helemaal goed.
1: Dankjewel, Raymond.

0: pakken. Je kan niet non-stop aanstaan op het werk. Even lekker Fleetwood Mac genieten. En Dreams! Het is 10:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Meerdere regio's in China worden geteisterd door noodweer. Zeker 11 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen raakten gewond. Vanwege het extreme weer zijn 22 gebouwen ingestort en er zijn ook tornado's gezien. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden eindelijk weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Bij het stierenrennen in de straten van Pamplona zijn 5 mensen gewond geraakt. En dat gebeurde op de eerste dag van het jaarlijkse evenement. Tijdens het Spaanse festival worden stieren losgelaten en opgejaagd door de bezoekers. De afgelopen jaren viel er 16 doden tijdens het festival. Voor de 25e en laatste keer zijn gisteravond bijna 500 wandelaars begonnen aan de strandvijfdaagse. De jubileumeditie begon in Vlissingen en eindigt vrijdag in Rokanje. En juist vanwege die laatste editie was er veel belangstelling. Deze vrouw had geluk.
2: Ik kreeg een tip van een vriendin van let op, dit is de laatste keer dat ze hem organiseren. Meteen ingeschreven inderdaad en gelukkig met die wachtlijsten. Absoluut, ik werd helemaal blij.
1: En het is voor het laatst omdat veel organisatoren zijn gestopt en ook zijn er steeds meer regels. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 22 tot 28 graden. De komende dagen warmer en eind van de week mogelijk tropisch.
0: Dankjewel. En dan Annemieke Boshart bij de ANWB Verkeersinformatie. Waar staan de files?
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg nu een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp 25 minuten op onthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk en ze zijn daar nu de weg aan het repareren. 2 rijstroken zijn hier dicht en dat duurt tot 11 uur vanochtend. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Thomassentunnel staat een auto in brand. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
0: Dankjewel. Zometeen die fijne nieuwe single van Adriaan Persson, een andere jij. En die zit gesandwiched tussen George Michael

we draaien hem hartstikke exclusief. Je hoort dit ding nergens anders. Om de doodsimpele reden dat ik Adriaan Persson zelf benaderd heb. Omdat ik dit hoorde op zijn Instagram. En zei, mag ik dit draaien? Ja, maar het is nog niet uit. Ja, maar mag ik het wel draaien? Ja, prima. Aanstaande vrijdag komt de single uit. Maar nu hoor je hem exclusief op NPO Radio 2 in dit radioprogramma. Omdat ik het zo een lekker liedje vind. Een andere jij. Met die waanzinnige tekst die hij heeft gemaakt.

0: radio, Joris. I'm trying to get to sleep.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe.
2: Check de NPO Luister-app.
3: De hele zomer lang. Dit is NPO.

Sarah. Take a chance. Op Radio 2, Keen ervoor, Is It Any Wonder? Zometeen, dames en heren, spelen we de Top 2000 Shuffle. En ik zeg dan elke keer wij, maar dat is ja, ik en jij als luisteraar. Ik bedoel, zonder dat kan het niet, want wij als medewerkers of familie van het programma zijn uitgesloten van deelname. Wil jij graag de Shuffle een keertje spelen? Je bent van harte welkom, hè? Het enige wat van je hoeft te weten is eventjes je naam. Geef die door via de NPO Luister-app. Stuur hem via die app en speel mee strakjes.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: We proberen het dagelijks 40 plaatjes prakken in een programma van 3 uur. Zometeen nog een stuk of 13. Na het nieuws van 11 uur, Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De man die vorig jaar bij een pro-Palestijns protest het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf. Omdat hij de schade van zo'n €900 heeft betaald, is een straf volgens de politierechter niet meer nodig. Het Openbaar Ministerie vond het vernieling, maar daar ging de rechter niet in mee. Die noemde het beschadiging. Het monument is schoongemaakt en in oude staat teruggebracht. Een spannende dag in Frankrijk. Daar staat de politieke toekomst van Marine Le Pen op het spel. Ze was al veroordeeld voor het verduisteren van miljoenen aan Europees geld. Vanmiddag hoort ze in hoger beroep of ze definitief niet mag meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Volgens correspondent Saskia Houtuin een mogelijk historisch besluit in de Franse politiek.
4: Niet alleen omdat Marine Le Pen een heel bekend figuur is, hè, al jarenlang, decennia lang, maar ook omdat haar partij, het Rassemblement National, nu al jaren de populairste partij in Frankrijk is. Ook met het oog op volgend jaar, hè, met de verkiezingen. In alle peilingen heeft zij in de eerste ronde een ruime voorsprong op andere kandidaten. Ze maakt echt een reële kans, als ze mee zou mogen doen althans, om president te worden. Dus ja, het zou echt wel een historische stap zijn.
3: Als Le Pen inderdaad niet mag meedoen, dan zal ze hoogstwaarschijnlijk worden opgevolgd door Jordan Bardella, de voorzitter van de radicaal-rechtse partij. In Hengelo is vannacht een explosief afgegaan bij een woning. En de kracht van de explosie was zo groot dat de brokstukken tot op tientallen meters van het huis werden gevonden. Voor zover bekend raakte niemand bij de explosie in Hengelo gewond. De politie doet nog onderzoek om sporen veilig te stellen. In Leiden staan weer speciale pizza-prullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben, waar makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden geïntroduceerd omdat het geregeld in de parken van Leiden een rommeltje werd.
5: Ja, als je om je heen kijkt zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
6: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. En ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is super handig.
3: De 6 prullenbakken worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst en eind september weer weggehaald.
2: En die prullenbakken moet je niet verwarren met voordeur met zo'nzelfde gleuf. Dat zijn geen prullenbakken. Het is niet aardig.
3: Dat die ineens op je mat ligt.
2: Ja, precies. Gadverdamme. Het weer nog.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 22 tot 28 graden. De komende dagen wordt het warmer en eind van de week kan het wel weer eens tropisch worden.
2: Ja, gaat het weer?
3: Ja hoor, het gaat die kant op.
2: Oh. Annemieke Bosgaard bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
7: Druk door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren ging het mis en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn ze bezig met een spoedreparatie bij Amsterdam Sloten. Daardoor heb je 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot staat een kapotte auto en hierdoor heb je een kwartier extra reistijd.
2: Dankjewel.
8: Ster.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.
1: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.

0: Macklemore en Ryan Lewis. Meneer Macklemore, dat is voornamelijk het gezicht van de act. Die heeft iedereen wel een beetje scherp. Als je een foto ziet, denk je, oh ja, daar heb ik wel eens een keertje wat van gezien. Alleen die Ryan Lewis, niet echt. En die is wel eens de straat op gegaan met een camera en een microfoon. Heeft hij aan mensen gevraagd van, hey, ken je die Kent Holders? Ja, vette plaat. Weet je wie Ryan Lewis is en hoe die eruit ziet? Terwijl hij dat dus zelf is. Nee, geen idee. Ik weet echt niet hoe die gast eruit ziet. Ik heb hem echt nog nooit gezien. Nee. Allemaal vragen stellen over zichzelf. Ze hadden het allemaal niet door.
1: Dit is NPO Radio 2.

0: Nightcrawlers. Hij is nog steeds lekker. Push the feeling on op Radio 2. En daarvoor Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Jij wil wel een shuffeltje spelen en dan heb je de bingo-kaart vol ook, begreep ik.
1: Ja, dan heb ik een hat-trick gescoord, inderdaad.
0: Vertel even.
1: Nou ja, ik heb, ik weet niet hoe lang geleden, heb ik de begintune ingezongen. Dat was iets van U2.
0: Ja, want dus ik speel op de piano in de ochtendshow en dat heb je gedaan.
1: Ja. Still haven't found what I'm looking for, was die. Ja. En ik heb ooit de taart gewonnen. Ik was een keer week winnaar met het secondenspel.
0: Ja, 60 secondenspel, ja.
1: Ja, daar had ik 13 goed en uiteindelijk was ik op vrijdag degene die de taart won.
0: Ja.
1: En, dus ik had altijd de hoop, ik wil ook nog een keer shuffelen.
0: Ja.
1: Ook al een paar keer geprobeerd.
0: Ja.
1: En vandaag mag ik, jee.
0: Nou, je hebt een hat-trick, inderdaad, de shuffle. En dan is je lijstje helemaal compleet.
1: Ja.
0: Waar hou je van?
1: Ja, zoveel. Dat is moeilijk. Ik kan alle kanten op gaan met mij. Maar ik zei al net, als U2 naar voren komt, dan moet ik die wel kiezen.
0: Oké. Hey, en je woont heel dichtbij Bospop, heb ik ook begrepen.
1: Ja,
0: jij kan gewoon in de tuin zitten. Jij zit back row, zou ik maar zeggen. Jij zit op de allerachterste plekken. Maar je kan het wel volgen. Het is wel te horen.
1: Ja, met de wind goed kan ik het heel goed horen, ja.
0: Oké, okay. En daar staan Lenny Kravitz, Volbeat en Moby. Nou, we gaan merken wat jij nu leuk vindt. Daar gaat het om. Roep jij maar aan of uit.
2: 938.
1: Nee, die gaat uit.
0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone, hoort hem even niet voor Karin.
1: 1554.
0: Nee, die mag ook uit. Rode vlag?
1: Ja.
0: Ja, oké.
2: 601.
1: Oh, deze is wel lekker. Ik ga voor deze.
0: Zij al, ik ga voor deze?
1: Ja, ik ga voor deze. Het is gewoon ontzettend lekker nummer.
0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ja, heerlijk.
1: Ja, met het risico dat je toen nog komt, maar ja.
0: Ja,
1: je moet ergens stoppen.
0: Ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. Straks wordt het weer een enorme spijtsituatie. Ik druk nog op een knop en daarna nog een keer. Dan hoor je in ieder geval nog wat daar zat, oké?
1: Okay? Oké.
0: Okay. Oké.
2: 531.
0: Was deze geweest, Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Ook lekker.
0: Ook lekker. Maar nog steeds AC/DC betere keuze, hè?
1: Ja.
0: Oké, en dit was de 50 geweest.
2: 982. I just can't help believing
0: when she's whispering. Elvis Presley.
1: Ja. Nee, ik heb het goed gedaan.
0: Ja? Kijk, dat is fijn om te horen. We hebben veel succesvolle shuffles. En dit is voor jou een extra mooie, want je hebt nu met alle items meegedaan in het radioprogramma, dus alles is compleet.
1: Ja, mijn bucketlist is afgecheckt.
0: Laat je ons nu met rust?
1: Ja, zeker.
0: Fijne dag!

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee, doe maar. Kamerveel, doe maar.
2: Ja, in Zeeland staan 20 windmolens stil. Reden is een dode zeearend die vloog tegen een van de wieken. Natuurorganisaties trokken aan de bel bij de provincie. En die windmolens mogen 's nachts nog wel blijven draaien, omdat de vogels dan niet vliegen. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Macron was volgens zijn kantoor al weg om de Syrische president te ontmoeten. In Amsterdam gaat het oude gebouw van het kankercentrum van het UMC tegen de vlakte. Het rood-blauw geblokte gebouw bij de afrit van de A10, dat bekend staat als de Blokkendoos, staat sinds de opening van een nieuwe locatie leeg en wordt daarom gesloopt. De Noorse topscorer Haaland is echt razend populair, vooral online. Er verschijnen steeds meer filmpjes van lookalikes. Die doen zijn loopjes na of trekken hun haar strak naar achteren. Een Amerikaans meisje uit Charleston die werd onbedoeld een hit op sociale media. Zij maakt filmpjes over haarstijlen en lijkt echt een beetje op die Noorse voetballer. Ze wordt overspoeld met reacties en daar wordt ze zelfs een beetje gek van.
3: First of all, the best doppelganger you give me is a male soccer player. Really? I think that I've had over probably 100,000 comments in the last 2 hours. No offense to Holland at all, but I am very much just a little girl from Charleston.
2: Ja, in de reacties wordt ze trouwens ook bedankt voor de 2 goals die ze maakte tegen Brazilië.
1: Oh.
2: En ze kreeg ook nog een reactie van Haaland zelf, die zei hi.
1: Oh, ja. Ja, dit is ook echt een hele leuke gast. Lekker down to earth.
2: Heerlijke nuchtere vent.
1: Ja, love it. Mooi.
2: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 22 tot 28 graden. De komende dagen wordt het warmer en eind van de week is het mogelijk tropisch.
1: Dankjewel. Annemieke bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is de situatie op de weg?
4: Nou, op de A2 Maastricht richting Eindhoven is bij Rooster een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je een uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat bij Dordrecht een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht. En daardoor heb je 25 minuten vertraging.
1: Oh, dank je.
5: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
6: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

Supertramp, The Logical Song. Aan het begin van Supertramp blijf ik een bizar verhaal vinden. Maar de frontman van Supertramp, Rick Davies, zat eerst in een andere band, The Joint. En op een avond speelde hij in München. En in het publiek stond een rijke Nederlandse man die nogal onder de indruk was van Rick. En de rest van de band voelt hij echt helemaal verschrikkelijk. En dat heeft hij op een gegeven moment tegen hem gezegd. Van, hé, ik ga je nu een aanbieding doen. Je krijgt van mij 60.000 pond. Dat lijkt niet zoveel, maar in die tijd was 15.000 pond de gemiddelde waarde van een huis. Daar waar Rick Davies woonde. Dus dat is echt een mega bedrag, omgekeerd naar nu ongeveer 1 miljoen. En dan krijg je dus dat bedrag om 2 albums op te nemen, onder de voorwaarde dat je zelf een nieuwe band bij elkaar zoekt en de huidige bandleden dumpt. Nou, dat is gelukt. Dat werd uiteindelijk Supertramp. Maar wat een bizarre aanbieding, hè? The Logical Song was op de radio, The Weeknd ook, Ilse Lange ook. En dit is een hele fijne van The War on Drugs, I Don't Live Her Anymore.

Katy Perry. En Last Friday Night, TGIF. Thank God it's Friday. Nee, dat klopt niet helemaal. Het is dinsdag. Het is in ieder geval geen dinsdagochtend meer bijna. Nee, het is bijna tijd voor de lunch op Radio 2. Dus hou een kaal pistoletje, cracker of boterhammetje. En dan zorgt Tim op het boek zometeen voor het muzikaal beleg. Enjoy.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
18: Nu bij Dirk, Venco of Redband, 1,29. Ja, echt.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Hey, goedemiddag. De lunchshow gaat zo meteen beginnen met muziek van onder andere Iggy Pop, George Ezra. Maar eerst hoor je het laatste nieuws. En dat hoor je van Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
23: Hey Tim, goedemiddag. NAVO-chef Mark Rutte heeft een NAVO-top in Ankara geopend. Hij kondigde aan dat het bondgenootschap nog verder gaat investeren in nieuw materiaal, zoals vorig jaar is beloofd.
24: To the NATO Summit Defense Industry Forum. 1 year ago in The Hague,
0: allies committed to invest a lot more in defense. 5% of GDP by 2035. And here we are now, 1 year later in Ankara, already delivering results.
23: Zo gaat de NAVO veel meer investeren in de verdediging tegen drones. De komende 5 jaar gaat het in totaal om 40 miljard euro. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die wordt verdacht van een bomaanslag in Monaco vorige week. De vrouw zou maandag zijn neergeschoten in de buurt van Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze was gevlucht. Bij de aanslag raakten een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de Krim die door Rusland is bezet. Een Engelse rechter doet vandaag uitspraak in het grote privacyproces van prins Harry tegen de Britse tabloids. Correspondent Fleur Launsbach vertelt waar het precies om draait.
2: En het gaat erom dat de tabloids zich zouden hebben misdragen, dat ze telefoons hebben gehackt, dat ze privédetectives hebben ingezet, rare manieren om sappige roddels in de kranten te kunnen zetten. Dat is iets waar we vandaag dus een uitspraak in horen nadat er 4 jaar is geprocedeerd, tientallen miljoenen in is gestopt. En vandaag gaat het over de Daily Mail.
23: En het wordt makkelijker om over Vlaamse snelwegen te rijden. De wegbeheerder in België komt met andere borden. De groen-gele afritborden verdwijnen en ook wijzen de pijlen op de borden boven de weg voortaan altijd omhoog en niet meer omlaag. Hierdoor lijkt alles meer op de situatie zoals bij ons en in Duitsland. De wegen zelf worden voorlopig nog niet aangepakt.
22: Dat was inderdaad mijn vraag.
23: Het weer, het is vrij zonnig, in het noorden meer wolken. Het wordt 21 tot 29 graden. Morgen wolken en zon en maximaal 25 graden.
22: Dankjewel, Juri. Tot over een half uurtje van de headlines. Gaan we nu naar Annemieke Bosgaard van de ANWB. Waar staat het vast in ons land, Annemieke?
10: Goedemiddag. Je hebt vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Rooster is een ongeluk gebeurd en hier zijn 2 rijstroken dicht. Je vertraging is 1 uur. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat bij Dordrecht een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 25 minuten.
22: Dankjewel. Straks is die prachtige combinatie tussen Iggy Pop en Kate Pearson, Candy en
11: 3 is voor jou.
22: Hey Nathan, goedemiddag.
24: Hey, goedemiddag.
22: Je hebt weer iets bedacht voor de derde plaat.
24: Jazeker.
22: Wat heb je bedacht?
24: Nou, de wereldbeker handboogschieten start. Vandaag.
22: Niet waar. Jazeker. Echt waar.
24: Ja, dat staat natuurlijk al het hele jaar in mijn agenda.
22: Ja, dat begrijp ik. Dat is weer voor de televisie gekluisterd natuurlijk. Hè.
24: En toen dacht ik, van, kunnen we daar een plaatje bij bedenken?
22: Een liedje over handboogschieten.
24: Ja, dus over schieten, over de afstand die je moet schieten.
22: Oh,
24: over,
22: ja, dat kan.
24: De
22: pijlen.
24: De roos.
22: Oh, ja? Mooi, mooi, mooi. Nou.
24: Spanning op de boog, weet je al, ja?
22: Nice, nou, belangrijk. Dat is genoeg te bedenken. Laat het weten met de NPO Luisterapp.
25: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
26: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
25: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
26: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
29: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
30: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
29: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
30: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Annemiekes Alen.

0: die shining people. Goedemiddag, het is 11:15. Welkom
1: bij...
0: Ik ook tegen Nathan Neltaan, welkom.
2: Hey, goedemiddag.
0: Welkom in de na-lunch, de a-lunch, de na-lunch, whatever. En het is 7 juli 2026. En dat is een hele belangrijke dag op meerdere vlakken. Want 7 juli 2026
2: is
0: de dag dat 30 jaar geleden is dat Richard Krajicek Wimbledon won.
2: Ik weet het nog.
0: Ja?
2: Ja.
0: Waarom weet jij dat nog zo
2: omdat
0: goed?
2: Omdat ik gewoon, ik heb het gekeken. Ja? Ik weet nog dat hij tegen Washington moest. Dat weten heel veel mensen dat niet meer.
0: Nee.
2: En er was een streaker.
0: Dat was Lisandra Lantinga destijds?
2: Nee, ja, die heeft het ook gedaan later.
0: Oh,
2: maar
0: ja.
2: Dat was een vrouw met een, met een schotje. En die deed het schotje zo even omhoog.
0: Oh, echt waar? Ja, ja. Ik weet dat de Spinvis er nog een liedje over heeft gemaakt. Over,
2: ik dacht dat Wimbledon,
0: toch? Ja. Efteling viert het 25-jarig jubileum van het sprookje Rapunzel. Ter gelegenheid van het jubileum en de dag van het sprookje houdt de Efteling een doneeractie waarbij 25 bezoekers hun haar doneren aan de Nederlandse Haarstichting. Dat is heel goed. Ik moest er wel aan denken, ik heb ooit heel lang haar gehad in een ver verleden. En nou, dat ging naar de kapper om het eens een keer helemaal weg te halen. En dat lag dan allemaal op de grond. En ik weet nog dat de deur open ging en er kwam een oude mevrouw kwam binnen. En die keek naar dat haar en die zei, mag ik dat hebben voor mijn poppen?
2: Voor je poppen?
0: Dus er zijn, en ik vind het een heel gek, goor, geen idee. Ja, raar idee vooral. Dat er poppen zijn met mijn haar.
2: Dat is doodeng.
0: Ja. ik weet niet hoe ze eruit zien, die poppen met dat haar.
2: Gewoon een beetje, ja, gewoon dat kapsel wat jij nu hebt, denk ik.
0: Ja. Of zijn er poppen van gemaakt en ik voel af en toe een steek in mijn rug. En dan denk ik,
2: voor de poppetjes.
0: Zou het zij dat zijn? En Dennis Morissette treedt vandaag op in het Zuiderpark in Den Haag. Met ook Cresip en Case Choice overigens. Dat is ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt wennen in het spel Weer Wat Wijzers. Verder zoeken we natuurlijk een liedje dat je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. En ja, die derde plaat, hè. Die derde.
3: 3 is voor jou.
0: Want voor de handboogsporters staat in het Spaanse Madrid van 7 tot en met 12 juli de vierde wereldbeker van het seizoen op het programma. Dus we zochten liedjes over pijlenboog, over harten, over roos. Ja, jij kwam echt met een liedje aan, Nathan. Dat werd volgens mij 50 keer aangevraagd.
2: Ja, Poison Arrow, ja.
0: Poison Arrow, logisch, een ABC, ja, Poison Arrow,
2: zeker,
0: ja.
2: Dan checken we altijd even of andere programma's niet toevallig die plaat ook draaien.
0: Ja, en wat het geval?
2: 2:10 bij Paul Rabbering zometeen.
0: Dus dat wordt het niet, helaas, helaas. Maar dan hebben we altijd nog Agnes. Dag Agnes, goedemiddag.
4: Hey Tim.
0: Jij komt in een liedje waarvan ik denk, jeetje, dat is zo lang geleden, maar oh, wat fijn om die weer eens te horen.
4: Die is altijd prettig om te horen, inderdaad.
0: Ja, ja, want waar zat jij aan te denken?
4: The Distance van Cake.
5: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

Bruno Mars, Risk It All. 3 heeft hij erop zitten. 3 shows in de Johan Cruijff Arena en vanavond de laatste. En de reacties en de recensies die zijn laaiend enthousiast. Dit liedje lag jarenlang in de platenkast een beetje te verstoffen. Totdat het reclamebureau dacht, hey, dit kunnen we gebruiken voor onze reclame. Voor een telefoonmaatschappij. Dit is Don Pardo. Amen.

0: Lunch lekker mee met NPO Radio 2 in de script Superheroes.
1: Verkeer.
0: We gaan even naar de ANBB. Daar zit Helene de Geest. Hoe staat op de weg, Helene?
2: Nou, het valt mee hoor op de weg. Het is een beetje rommelig in de buurt van Rotterdam. En dat komt omdat de A20 voor lange tijd dicht is. Daardoor is het extra druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Terbrechtseplein. Bij elkaar 9 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Ook een kwartier oponthoud. Verder gaat het wel wat beter op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Uurmond gebeurde vanochtend een ongeluk. Er is inmiddels een vrachtwagen geborgen daar. De vertraging is nu nog 10 minuten tussen Elslo en Uurmond. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook nog 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar.
0: Dankjewel. Straks aan muziek van Alanis Morissette. Eerst de headlines en die hoor je van Juri Stubenitski.
3: Nederland gaat samen met Duitsland luchtdoelraketten maken, zegt defensieminister Jeschogus. Het gaat om draagbare Stinger-raketten die kunnen worden afgevuurd door een militair en volgen dan automatisch een doelwit, zoals een vliegtuig. In China worden meerdere regio's geteisterd door harde wind, hevige regen en enkele tornado's. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en er zijn tot nu toe 11 doden gevallen. Het bezoek van de Franse president Macron aan Syrië gaat gewoon door, zegt hij zelf. Vanochtend ontploft er in de buurt van zijn hotel in Damascus 2 bommen, maar Macron was toen al vertrokken voor een ontmoeting met de Syrische president. En met de bus gaan in de provincie Utrecht is de komende 6 weken wat goedkoper. Vervoerders Transdev en Keolis verlagen het maximale tarief dat mensen per dag moeten betalen van 10 naar 5 euro.
4: Weer.
3: Vooral in het noorden bewolkt. Het is daar ongeveer 20 graden. In het zuiden kan het 28 graden worden. Morgen eerst bewolkt, later wat meer zon en maximaal 25 graden.
0: Dankjewel, Juri. Zou je graag een liedje willen horen dat je al een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord? Drop het gewoon in de NPO Luister-app en dikke kans dat ik hem zo meteen voor je ga draaien. Na One Republic en Alanis Morissette.

0: Hey Tim, goedemiddag. Het plaatje waar ik al lang niet meer heb gehoord is Marillion, Incommunicado. Dus, kijk maar wat je me doet. Hè?
1: Tim op het broek, NPO Radio 2.

0: even wordt aangevraagd. Dan kan het niet anders. Van een van mijn favoriete albums aller tijden. Clutching at Straws van Marillion. Incommunicado, volgens mij vond Rita het ook wel leuk.
1: Incommunicado, fantastisch. Thank you, thank you, thank you.
0: Uit de periode van Fish met Marillion. En Fish, oftewel Derek, de zanger van de band, die is nu helemaal gestopt. Ook met zijn solo-carrière. Die vond het echt mooi geweest. Die heeft de plug eruit getrokken. Maar zijn carrière is zo grappig om te zien. Hij deed aan het eind deed hij alles zelf. Dus de platen inpakken, versturen, de hele rambam. Zich helemaal losgetrokken van de muziekindustrie. En nu gaat hij gewoon lekker tuinieren, want dat is zijn grootste hobby.
2: Heerlijk.
0: Fantastisch, toch? Ja, mooi, hè? En Communicado op NPO Radio 2. En nu, Bente.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit

0: Nathan, we hebben een klein probleempje.
1: Oh jee, een kans, zeg ik dan.
0: Een kans? Oh, dat is mooi dat jij dat dan zo ziet. Dat is heel fijn. Arnold is namelijk of ongeduldig of is heel bang dat hij iets gemist heeft.
1: Okay.
0: Dus we moeten hem eventjes geruststellen. Arnold, er is niets aan de hand. Je hebt A, niets gemist. En B, nu is je kans.
2: Weer wat wijzers.
0: Oh, dat dreigende muziekje vind ik ook altijd zo geweldig. Ja,
1: hebt Arnold dan?
0: Nou, Arnold die stuurt een appje van, hey, hallo mannen. Ik heb een selectievraag volgens mij gemist.
1: Oh.
0: Nee, helemaal niet. Je hebt helemaal niks gemist. Nee joh, die gaan we nu pas stellen namelijk, de selectievraag. Voor weer wat wijzers. Het spelletje gaat als volgt. We stellen jou zo meteen 3 vragen. En die leiden naar een artiest of band.
1: De antwoorden.
0: De antwoorden uiteraard, ja precies. Nou, hier komt de selectievraag. Want die moet je ook even beantwoorden. Dat we zeker weten dat je... Hè? Dat je het gewoon weet. De selectievraag gaat als volgt. Dat die beren smeren konden. Wat was dat? Dat die beren smeren konden. Maar wat dan? Nou, geef je antwoord door met de NPO Luisterapp. En wie weet, bellen we jou terug voor weer wat wijzers.
3: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
4: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Mam, waar is mijn zwembad?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
14: Geeft ruimte.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
19: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
11: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
4: eBoekhouden.nl. Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: eBoekhouden.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
11: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Het is bijna 1:00. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Tim. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor gewelddadige woningovervallen. Twee anderen kregen ruim 19 tot 24 jaar cel. De straffen zijn hoger dan bij de rechter. De mannen pleegden 7 overvallen in West-Friesland en Gelderland. Daarbij viel in Berkhout een dode en bij andere overvallen 2 zwaar gewonden. Onder meer de zoon van een gezin dat in Heerlegewaard werd overvallen, kreeg een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. 34 internationale wetenschappers worden naar Nederland gehaald om hier onderzoek te komen doen. Dat gebeurt via het Tulpfonds. Dat is een nieuw fonds dat is opgericht om topwetenschappers van buiten de Europese Unie hier naartoe te halen. Tegelijk komen zij hier graag hun onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. De meeste wetenschappers komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt wetenschapsorganisatie NWO.
21: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
20: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. Schadeherstelbedrijven hebben het nog steeds druk na de hevige buien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen zijn duizenden auto's beschadigd en die moeten worden uitgedeukt, hoorde Hart van Nederland.
22: Binnen Schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier, in de omgeving Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
20: Mogelijk duurt het tot oktober voordat alle beschadigde auto's zijn gerepareerd. En de Europese antifraudedienst heeft 200.000 namaakcondooms uit China onderschept. Op de verpakking stond het logo van een bekend condoommerk, maar dat had er niets mee te maken, zegt de dienst. Welk merk? Dat zeggen ze dan niet. Zulke condooms zijn niet getest en het is onbekend waarvan ze precies zijn gemaakt.
0: Maar het is toch wel heel belangrijk dat mensen weten dat ze niet het verkeerde pakje hebben gekocht. Ben je nou gek?
20: Ja, dit zijn dingen die niet in de drogisterij belanden.
0: Oh ja, die moet je online bestellen en zo.
20: Misschien ergens online via een obscure advertentie of zo.
0: Ja. Even annuleren. Ja.
20: Het weer dan behoorlijk wat zon, maar in het noorden wat meer wolken. Het wordt daar 21 graden en in het zuiden mogelijk 29. Morgen wolken en zon en maximaal 25 graden.
0: Jumbo-pakket annuleren. Goed, Helene Geis van de ANWB, waar staat het stil?
23: Helemaal stil staat het gelukkig niet, maar je hebt wel wat vertraging op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ook een kwartiertje extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten oponthoud. Komt door de werkzaamheden aan de A20. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Standaard Buiten, 10 minuten extra reistijd. En op de A27 Breda-Gorkum, voor knooppunt Gorkum, is de vertraging ook 10 minuten, ook door wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel. Zometeen weer wat wijzers, dat spelletje gaan we spelen. En Miley Cyrus en Steve Winwood.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
26: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
27: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
25: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
27: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand.

0: goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Annemiekes A-lunch.
3: Avrotros.
4: Nou, we hebben er weer enorm veel zin in.

0: Cyrus en Flowers. Ik heb over 10 minuten heb ik een liedje dat net ontdekt. En dat, ik vind het zo ongelooflijk gaaf. En ik weet zeker, Nathan, dat jij het leuk vindt. Je houdt een beetje van Schotse singer-songwriters, toch?
1: Ja.
0: Dat nummer gaat straks in je hoofd zitten. Dat gaat er gewoon niet meer uit.
1: Heerlijk, nu al zin in.
0: Ja, zeker.
2: Weer wat wijzers.
0: Maar eerst spelen we ook nog het spel Weer wat wijzers. En dat doen we met Ronald. Ronald, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim.
0: We gaan zo meteen 3 vragen aan jou stellen. En die antwoorden die leiden naar een artiest of een band. Heb jij toevallig iemand naast je, bij je, op je, weet ik veel?
3: Helemaal niemand.
0: Verder. Helemaal niemand. Nou, dan mag je ons gebruiken, eventueel. Dat wil zeggen, wij geven een kleine tip. Mocht je helemaal vastlopen. En wat ik ook van je wil weten, een beetje jouw muzieksmaak.
3: Oef, ja, wel redelijk algemeen moet ik zeggen. Maar ik denk, ja, toch wel meer de classic rockbands. Dire Straits en dat soort bands allemaal.
0: Oké. Ik denk eerlijk gezegd dat het dan wel helemaal goed gaat komen. Eerst wil ik van jou weten natuurlijk nog de selectievraag. Dat die beren smeren konden. Wat was het eigenlijk?
3: Ik heb een iets uitgebreid beantwoord, maar het woord was wonder.
0: Dat is helemaal goed. Dan gaan we nu beginnen met de rest van de vraagstelling. De eerste vraag. Deze uitdrukking betekent dat dingen niet recht staan.
1: Puntje, puntje, puntje.
0: En scheef.
3: Dat ze niet recht staan?
0: Ja, dat ze niet recht staan.
1: Dan is het puntje, puntje, puntje en scheef.
3: Schots en scheef.
0: Helemaal goed. Vraag 2. De naam van een beroemd ochtendprogramma zoek ik van Radio 3. Dan heb ik het echt over Radio 3 uit de jaren 90. Gepresenteerd door Peter van Brugge en Sanne Kooijmans.
3: Arbeidsvitamine?
0: In de naam zit... In de naam zit de eerste maaltijd van de dag. Zat net voor de
3: arbeids... De ontbijtshow? De ochtendontbijtshow?
0: Zoiets. Ja, zoeken we niet. Nee. Maar nee, dat kunnen we niet goed rekenen.
1: Onthoud wel, ja.
0: Onthoud hem wel, ja. Precies, ja. En de derde vraag is, ik zoek de naam van een lichtblauw bloemetje... waarvan de naam iets te maken heeft met onthouden.
3: Vergeet me nietje.
0: Dan hebben we in elk geval Schots.
3: Ja?
0: Je had het over de ontbijtshow. Als je dat nou een beetje...
3: Breakfast?
0: Ja. En vergeet me nietje. Dus we hebben Breakfast. Breakfast Club. Even, nou zitten we je echt enorm te helpen trouwens.
3: Don't you forget about me. Duran Duran
0: zoeken wij niet. Jongen toch. Maar je zit zo dichtbij. Wat doen we hiermee, Nathan? Wat zijn de spelregels?
1: Ja, we zoeken gewoon de naam van de band of een artiest. Ja. En als hij er niet op kan komen...
0: Nou ja, mag hij nog 1 keer gokken?
1: Mag wat mij even gokken.
0: Wil je hem nog 1 keer doen, Ronald? Dus Don't You Forget About Me, daar heb je het over. Breakfast Club. Schots. Nee, we gaan echt naar een volgende kandidaat. Spijt me heel erg, Ronald. Die had het wel echt heel goed gedaan, maar we moeten echt heel streng zijn.
3: Oké,
0: top. En we gaan iemand anders bellen die het goed heeft.
1: Er zijn natuurlijk heel veel mensen, maar ik moet ook wel iemand zoeken... die natuurlijk niet eerder al een klok gewonnen heeft.
0: Nee, dat is wel waar.
1: Er zijn mensen die appen dus. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb hem al.
0: Maar ik heb al 4 klokken aan de wand hangen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat moet iemand anders.
1: Even kijken. Deze heeft ook al een... Even kijken. Ik zoek eventjes iemand. Ik ga voor deze. Ik ga lijntje B hier bellen.
0: Lijntje B.
1: Ja, spannend dit.
0: We leggen een lijntje uit. Naar ergens in de landen. En wie, oh wie, krijgen we aan de lijn dan?
1: Als het goed is, krijg ik 1 Erik aan de lijn.
0: Erik? Oké, 1 Erik. Dus nogmaals, Schots.
4: Met Erik.
0: Hey Erik, met Tim en met Nathan van NPO Radio 2.
1: Hallo.
0: We hebben alle antwoorden. Ga ik hem 1 keer met je doornemen. Schots, The Breakfast Club. En vergeet me nietje, dan zeg jij...
4: The Simple Minds.
0: Want ja, Schots, ze komen uit Schotland. Veel mensen denken dat ze uit Ierland komen vanwege Belfast Shell natuurlijk. Hè? Maar
4: Ja,
0: Breakfast Club, dat snap je ook wel, denk ik, toch?
4: Ja, de film. Ja, zeker.
0: Don't You Forget About Me komt eruit. Ja. En Don't You Forget About Me, vergeet me nietje. Nou, dat is hartstikke goed.
1: En Wonder hadden we ook nog, want die kon je ook nog linken. I Promise You A Miracle.
0: Oh,
1: dat is
0: ook
1: een bekende plaat van.
0: Ja, goed. Nou ja, Erik, je had het hartstikke goed. Gefeliciteerd. Je hebt iets gewonnen, je weet wat, hè?
4: De Annemieke Zaaklok, hè?
1: Annemieke Zaaklok.

0: Suddenly I See. Ik ga nu iets draaien. Een Schotse singer-songwriter. En als Sam Fender fan is, Liam Gallagher fan is, dan heb je het op zich volgens mij wel getroffen.
1: Ja,
0: als
1: zanger zijn, toch? Leuke namen zijn.
0: Ja, een van de snelst opkomende nieuwe Schotse singer-songwriters. Hij heeft zelf gezegd, ik heb ongeveer 300 liedjes geschreven. Ik heb nu het idee dat ik er pas echt ben. En dat snap ik ook wel, want je moet 300 nummers schrijven. Dat is dan zo'n theorie om echt een goed liedje te kunnen schrijven.
1: Echt
0: waar? Ja, even 300 vlieguren maken, bij wijze van spreken, om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen. En ik denk dat hij nummer 301 nu echt gemaakt heeft. Heaven Knows You're Lonely, Dylan John Thomas, zo heet hij. Niet vergeten. Dit wordt echt heel groot. Ik weet het zeker.

0: Madden, John Thomas, Heaven Knows You're Lonely. Ik krijg een leuk berichtje binnen van Tom. En die zegt, zijn stem doet me erg denken aan Jerry Cinnamon. Ja, dat is een andere singer-songwriter uit Schotland. Die daar mega bekend is. In een grote stadion speelt en dat soort zaken. Ja. Doet me dit ook wel een beetje in denken.
1: Grote nummer 1 met het nummer Canter.
0: Canter, ja. Oh, zo goed. Heerlijk. Ja.
2: Verkeer.
0: We gaan naar de ANWB, daar zit Helene de Geest. Ben heel benieuwd, hoe staat het op de weg?
3: Ja, het is een beetje rommelig op de weg. En er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Dat leidt ook onder andere tot file bij Rotterdam op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein nu 10 minuten extra reistijd. Ook door grenscontrole, Duitse grenscontrole om precies te zijn, sta je in de file op de A12, Arnhem-Duitse grens, vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten extra reistijd. Maar op dit moment de meeste vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Roosendaal-Borgwerf en Standaard Buiten. Daar is nu de vertraging bijna een half uur. Ze zijn daar een auto aan het bergen en daardoor is de linkerrijstrook dicht.
0: Dankjewel, Helene. Het is 2:30 geweest, tijd voor de headlines. Dat hoor je van Juri Stubinitski.
4: Bij de NAVO-top in Turkije heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Met bondgenoten wordt geld gestoken in amfibische transportschepen, vervanging van radarvliegtuigen en het maken van Amerikaanse raketten in Europa. Bij de politie hebben zich ouders gemeld van 6 jongens die vakantiehuisjes in Tilburg hebben vernield. Volgens Omroep Brabant werden vorige maand ramen van de huisjes ingeslagen met stenen, een pijp en een bloempot. En renners van de Tour de France krijgen extra water mee vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk. Vandaag worden temperaturen verwacht van 39 graden.
2: Weer.
4: Wisselend bewolkt bij 20 tot 28 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat meer zon en maximaal 26 graden.
5: Goeie kop.
0: En heb je dan nog een bericht voor een goede kop?
4: Jazeker, want cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam.
0: Oh.
4: Hij is begin deze maand 75 geworden en staat komende zondag voor het laatst op het podium. Dan neemt hij afscheid. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst op het plein voor de Koninklijke Schouwburg. Jekkers kennen we natuurlijk van liedjes als O.O. Den Haag en Over de Muur met Klein Orkest.
0: Ja, en zijn solo werk ook, hè? Zijn cabaretprogramma's. Ja. Gelijk van de koffietent en dat soort dingen.
1: Roltrap naar de maan.
0: Roltrap naar de maan, oh, de beste mooi. Kinderplaat ooit. Ja. Zo, is misschien een statement, maar dat meen ik serieus. Prachtig. Ja, een goede kopje erbij bedenken. Dat is nogal wat. Heb jij iets?
4: Afscheid Harry Jekkers wordt beeldig.
0: Mooi. Ah. Oh. Jij, Nathan?
1: Ja, ik ga nu proberen Haags te doen. Dat kan ik helemaal niet. Oké. Okay. Hij staat met korte poten op het plein.
0: Op het plein! Ja, hier hoor. Ja, hartstikke goed. Harry staat er nu met een heel klein orkestje.
1: Ja, die moet er wel bij, vinden.
0: Ik vind het heel klein, heel mini.

0: Duran Duran. Of, zoals ze in Den Haag zouden kunnen zeggen, Duran Duran.
1: En Rastaag.
0: Ja, Rastaag. En Ordinary World. Ja, waarom hebben we het over Den Haag? Nou ja, cabaretier en schrijver Harry Jekkers. Die krijgt een miniatuur standbeeld in Madurodam. Hij is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. En op die dag dan zal ook de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst op het plein voor de Koninklijke Schouwburg. Nou, hartstikke leuk. Maar wat voor een kop hoort boven dit bericht. G.J. Sterrenburg, wat ook een naam had kunnen zijn voor een columnist. En dan nu de column van G.J. Sterrenburg.
1: Hoi.
0: Ja, klein beeld van Jekkers achter een muur en ijzeren gordijn. Ja,
1: en Johan, die zegt het afscheid van Harry Jekkers wordt klein gevierd.
0: Heel mooi, heb je nog een betere

0: van The Clash als punkband. Is dat ze allerlei andere stijlen ook wisten te beoefenen, weet je wel. Ze ja. Reggae, ska, maar ook inderdaad punk, hip-hop hebben ze gebruikt. Alles kwam samen gewoon bij die band.
1: Ja, maar die felheid zit er altijd in, hè?
0: Maar dat, ja. Dat is echt zo. Ja, heerlijk. Absoluut. This is Radio Clash van The Clash.
2: Goeie kop.
0: Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuur standbeeld in Madurodam. Hij is 75 geworden en zondag staat hij voor het laatst op het podium. En op die dag dan zal de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst op het plein voor de Koninklijke Schouwburg. De vraag is, wat zou een goede kop boven dit bericht zijn? Karsten die zegt, Harry Jekkers in Madurodam, ik heb er geen beeld bij.
1: Diana houdt het bij één woord. Kleinkunst.
0: Mooi. Reinier die zegt, en het is niet eens zijn voorkant, nee, het is zijn kont. Voor de kerstezel, hè, heeft hij ook geschreven, ja. Dat liedje. Ja, voor kinderen. Nee,
1: het is zijn kont. Ja. René die zegt, een erehaagje voor Harry Jekkers.
0: Sterk. Wietske die zegt, Harry Jekkers stopt op het laagste punt van zijn carrière. Maar Bert had, vond ik, echt de meest sympathieke en de ja, leukst bedachte. Dag Bert.
3: Dag, goeiemiddag.
0: Laat me horen, wat is jouw goede kop?
3: Nou ja, Harry Jekkers in Madurodam. Dat is pas een echte nederpop.
0: Heel goed. Nederpop. Ja, heel goed. Gefeliciteerd. Stuur even jouw goede kop deze kant op. En dan kom je in de eregalerij te hangen.
3: Dat gaan we doen. En ik wens je een fijne middag.
0: Ik jou ook. Dankjewel, Bert.
3: Zo.
0: En moeten we iets draaien natuurlijk wel van Harry Jekkers. Zo'n klein orkest. Er is zoveel uit te kiezen. Kijk, Over de Muren hebben we wel vaak gehoord natuurlijk. Vrienden vinden wij allebei ook een mooi liedje.
1: Ja, ontzettend mooi.
0: Ik vind dat gewoon iedereen met kinderen Roltrap naar de Maan gewoon een keer moet draaien.
1: Ja, Laat Me Maar Alleen vind ik te gek.
0: Laat Me Maar Alleen.
1: Over 100 jaar.
0: Koos Werkeloos. Oh. Ja. Bom, bom, bom. Maar dit vind ik heel sterk. Vanwege de tekst ook. En een mooie boodschap om de middag of de lunch mee af te sluiten. In elk geval, toch? Straks is hier Paul. Veel plezier bij Paul. En dit is Later Is Al Lang Begonnen. Klein orkest op NPO Radio 2.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch? Oh, nee hè!
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in

0: leuk retour.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Dit is Radio 2 met het NOS Journaal van 2 uur. Laatste nieuws krijg je van Juri Stubenitski.
3: Goedemiddag Paul. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar eigen partij. In hoger beroep krijgt ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Ze moet ook een enkelband om. En verder is bepaald dat Marine Le Pen zich zeker 15 maanden niet verkiesbaar mag stellen. Dat betekent dat ze niet kan meedoen aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk van april volgend jaar. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes.
4: Een uniform is wat ons betreft een uniform. Dat is voor iedereen gelijk. Dat hebben we al geregeld voor de politie, dat hebben we al geregeld voor militairen. Wat de VVD betreft dragen boa's ook een uniform en moeten dit voor hen ook op een gelijke manier regelen. En vinden wij religie daar zeer ongewenst. Aan de andere kant, ik ben lid van een liberale partij. Ik sta voor een seculiere staat. En dat staat steeds vaker ter discussie. Dus wij willen dit gewoon wettelijk regelen.
3: In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's. Maar dat kwam er tot nu toe telkens niet van. In sommige gemeentes mogen handhavers nu zichtbaar religieuze symbolen dragen. Door een proef met de eindexamens zijn op een school in Hengelo mogelijk 5 scholieren gezakt. Het Montessori College Twente zegt dat de 5 hun examen waarschijnlijk wel hadden gehaald als ze op een normale manier examen mochten doen. De school deed net als zo'n 10 andere scholen mee aan een proef bij wiskunde. Leerlingen deden geen centraal examen in het vak, maar alleen schoolexamen. En daardoor telde wiskunde niet mee voor hun gemiddelde. En deze tijd van het jaar gaat het vaak over de eikenprocessierups. Toch zeggen bestrijders dat er juist minder aandacht is voor de rups en dat de problemen erger worden. Ook zijn er steeds meer zorgen over grondnesten.
5: Het feit dat ze in de grond gaan zitten betekent dat ze veel onvoorstelbaarder worden. Bovendien zijn de rupsen dan ook ouder, groter, meer brandharen. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat deze brandharen ook meer jeuken. Dus deze zijn eigenlijk gewoon gevaarlijker en moeten goed in de gaten gehouden blijven worden.
3: Er is ook nog wat goed nieuws, want de eikenprocessierups krijgt steeds meer natuurlijke vijanden.
6: Want die eikoppere Prosecco-jups, dat is vooral voor mensen heel vervelend, toch?
3: Ja,
6: dat gejeuk, dat is niet schadelijk.
3: Ja, je krijgt er allemaal rode bultjes van. En door die brandhaartjes heel naar allemaal. Ja, vogeltjes helpen er tegen. Het weer dan wisselend bewolkt bij 20 tot 28 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en maximaal 26 graden.
6: Dankjewel, alleen en op de weg. Sorry, ik haal dingen door elkaar. Juri, hoe is het op de weg? Nee, nu gaat het echt mis. Helene, ja. Waar staan die files?
7: Die files die staan onder andere in het zuiden van het land. Daar staat de langste op dit moment. Op de A2 is dat van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen, Oler en Weert. 25 minuten op onthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Verder file door grenscontrole op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oud-Dijk ook 10 minuten op onthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord zijn ze bezig met wat troep opruimen. Dat lag op de rechte rijstrook en die is daardoor dicht. Kost je ook 10 minuten. En door de werkzaamheden op de A20 ook daar file voor de afsluiting. Van Gouda naar Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging.
6: Dankjewel Helene. Dankjewel. En zometeen begin ik lekker met kindermuziek. Maar hele leuke kindermuziek.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment.
0: met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Daar zijn we weer! Carpetright
13: komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
17: Kom naar Museum Batavialand.
18: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
17: Parkeren kan bij Batavia Stad.
18: Dus kom naar Museum Batavialand.

0: Voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

Gaston Mieux, Dark Before the Dawn. Binnenkort niet meer in Nederland. Ik denk alleen voor een klein uitstapje. Laatste festival voorlopig in Nederland gespeeld. Gaston Mieux, dat was afgelopen weekend op Down the Rabbit Hole. En ze gaan naar Madrid. Nou, je kan stommere plekken verzinnen, toch? En sowieso is de stemming in Madrid vrij goed, denk ik. Misschien niet de Real Madrid-fans die een soort van voor Ronaldo zijn, denk ik. Hoewel, misschien zijn ze dat ook wel gewoon vergeten, omdat Spanje natuurlijk weer door is naar de volgende ronde op het WK. Robert Miles daarvoor ook nog prachtige plaat in de taal die we allemaal spreken. De instrumentaal. Hij had geen zang nodig. Een plaat die na de jaren 90 toch nog steeds wel veel kan horen wat mij betreft. Children, Robert Miles. Dit is NPO Radio 2. En dit is ABC.

De band Live, je hoorde ze met Run to the Water. Een thema dat we trouwens in heel veel liedjes gebruiken, water. Het zat ook onder andere in het nummer The River. Nou, daar hoef je eigenlijk niet heel slim voor te zijn om dat te begrijpen natuurlijk. Ook een mooi liedje trouwens. The River. En Overcome gaat ook over water. Holy water in my lungs. Nou, geen toeval dat ik ze vandaag draai. Want ik kan je zeggen, wij hebben goed nieuws van de postkamer ontvangen bij Avrotros. Pals gemeentepils. De waterflessen zijn binnen. Dus heb je de afgelopen weken misschien gewonnen bij de moeilijkste vraag. De waterfles komt zo snel mogelijk naar je toe. Want we hebben hem eindelijk binnen. En ook vandaag gaat er natuurlijk weer eentje uit. Straks. Maar ja, eerst nog andere belangrijke dingen om te doen. Zoals het draaien van deze prachtige plaat van Lola Young. Gaat hij het maken? Gaat hij het redden? Als ik kijk naar de appjes, dan denk ik het wel. Ik steun haar, volkomen.

0: Lola Young, verslavend goed, zegt Frans. Yes, stipt op tijd. Ja, ik draai elke dag. Wat een plaat. Wat een artiest. Gisteren bereikten wij het trieste nieuws dat de zangeres van dit nummer overleden is. Dit is natuurlijk maar een deel in deze hit van LMFAO. Haar naam is Lauren Bennett. Ze overleed al in mei, maar het is gisteren pas bekend geworden. 36 jaar geworden, veel te jong natuurlijk. Wel een goede reden om de plaat zo meteen maar weer eens te gaan draaien. Helene, eerst maar eens het nieuws van de weg, want hoe gaat het daar?
1: Ja, het wordt drukker en drukker. En ja, er wordt op heel veel plaatsen aan de weg gewerkt. En dat merk je de hele dag door. Zoals op de A27 Utrecht-Gorkum, die is natuurlijk dicht vanaf knooppunt Everdingen. De vertraging is daar nu alweer 10 minuten. Ook de A20 bij Rotterdam is dicht. Dat merk je op de A20 zelf, van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein, 10 minuten extra reistijd. Is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen, of het ongeluk is gebeurd bij Weert Noord. Daar is de rechte rijstrook dicht. Vanaf Kelpen is de vertraging ongeveer 25 minuten.
0: Dankjewel Alain. En hier is Jury met het NOS Journaal.
2: Een man die als conciërge op een basisschool in Zoetermeer werkte is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs. Hij betastte en filmde stiekem leerlingen op school, maakte en verspreidde kinderporno en heeft zeker 7 keer ontucht gepleegd. Het is onduidelijk of de Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen volgend jaar meedoet aan de presidentsverkiezingen. Want zojuist is ze in hoger beroep weer veroordeeld vanwege het illegaal doorsluizen van Europees geld. Le Pen moet een enkelband om en kan daardoor nauwelijks campagne voeren. En eerder zei ze dat ze dan niet zou meedoen. Ze heeft nog niet gereageerd. Noodweer heeft in China aan zeker 11 mensen het leven gekost. Meerdere regio's worden geteisterd door harde wind, hevige regen en er zijn ook tornado's gezien. En een Britse tuinbouwer heeft 2 wereldrecords in handen. Graham Barrett kweekte de zwaarste bol knoflook en de zwaarste ertenpulvrucht. De bol knoflook weegt 1,7 kilo, heeft een diameter van 19 centimeter... en de ertenpulvrucht weegt 28 gram. Britse media hebben ook nog uitgerekend hoeveel bolognese saus je met die bol knoflook kunt bereiden, en dat zijn 1400 porties.
0: Oh, zo de mythe zeg. Ja, ik wou zeggen. Ik vind knoflook heeft wel gauw een tax.
2: Ja.
0: Als je daar iets te veel van neemt. Ik slaap daar zelfs slecht van.
2: Echt van knoflook?
0: Ik droom
2: als jij dat zelf
0: van.
2: Hebt of als jouw partner dat heeft.
0: Dat maakt niet uit. Als één van de twee doet, slaap ik slecht.
2: Het weer dan wisselend bewolkt bij 20 tot 28 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en maximaal 26 graden. Ben jij een vampier?
0: Een vampier, hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, die kunnen niet tegen knoflook.

0: stonden vorige week... vrijdag was het. Vrijdag, Royal Park Live in Soestdijk. Geweldige locatie. Hele week zijn daar nog optredens. Zaterdag hoorde je van Raccoon. Voor sommige mensen is dat vooral een herinnering aan Cappuccino. Dat zat ooit op zaterdagochtend op Radio 2.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ewout moet daaraan denken aan Sjors Vreulich op zaterdagochtend. Ja joh, die is nu gewoon burgemeester, hè? Sjors Vreulich van Vijf Herenlanden. Maar goed, ik dwaal af. We gaan naar de top 5 van het moment dat jij 14 jaar oud was. Ronald, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul. Dat klopt inderdaad, ja.
0: Ik heb me laten vertellen dat jij een beetje meelifte op je broers carrière als DJ.
2: Carrière was het niet, het was gewoon een beetje uit de hand gelopen hobby. En dat deed hij met een vriend samen. En ze reisden de buurt af met de apparatuur. En deden hun trucje in buurthuizen en clubhuizen en sportverenigingen en dergelijke. En zij waren een paar jaar oud, vijf jaar ouder dan ik. Dus op een gegeven moment gingen zij aan bier. En toen mocht Ronald de rest van de avond plaatjes draaien. En dat deed ik niet.
0: Oh, wat goed. Ja, Ronald, dus je weet misschien nog wel, hoe oud was je toen dit gebeurde?
2: Ik was inderdaad 14 toen ik met hun mee op pad ging.
0: Nou, dan ken je de singeltjes van vroeger vast toch wel.
2: Ik heb er heel veel zelf ondertussen, ja. Een beetje verzamelaar inderdaad.
0: Leuk. Nou, ik ben benieuwd welke je hier zelf hebt. Je hoort het zo. Maar eerst nog even checken, wanneer ben je geboren?
2: 9 juni 1966.
0: 9 juni 1980. Jij was 14. Dit was de hitparade. 5. Ja, dit is floor filler natuurlijk.
2: Nou, niet echt hoor.
0: Oké. Okay, yeah. Die draaide jij niet, begrijp ik. Son of Jamaica.
2: Nee. 4.
0: En dit dan van Matchbox?
2: Het zegt me eigenlijk helemaal niks dit.
0: Kan die ook weg?
2: Oh, wacht even. Ja, dat is niet.
0: Toch wel?
2: Ja, kijk, een klassieke.
0: Johnny Logan.
2: Ja. Nou, Songfestival weer net op, of niet?
0: Ja, zeker. Meerdere keren.
2: Ja. Kijk, dat is het.
0: Ja, dit is wat je zoekt.
2: Ja, dit is wel een beetje de muziek die toen veel gedraaid werd. De disco en de soul, dat was het altijd wel, ja. 1. Ja, dit is hem helemaal.
0: Ja, ik wou zeggen, deze maakt het je misschien nog moeilijker om te kiezen, want... Nee hoor, geen moeite.
2: Dit is nog steeds is dit gewoon een knaller. Als je hem draait, is het altijd weer feest. Dus dat is,
0: je draait nog steeds wel eens?
2: Ja, ik draai nog steeds af en toe wel eens op feestjes en partijen en verjaardagen. En dan komt hij altijd wel voorbij hoor. Dan of wel in een nieuwe remix of iets dergelijks. Maar hij komt altijd wel even voorbij.

snap er echt helemaal niks van dat ik net een ongelofelijke fout maakte. Zaterdag was van bluff. Ik zei raccoon. Nou, ik snap eigenlijk wel waarom ik het deed. Ik ga namelijk zelf naar Raccoon toe bij Royal Park Live. Dus ik zat een beetje met twee dingen in mijn hoofd, denk ik. Ik snap het nu al. Rosalyn hoorde je ook nog. De vraag is, wat wil jij horen? Daar gaat het om. Wat moet er volgens jou op de radio? Iets wat misschien bovenaan in jouw Spotify-lijstje staat en dat je graag met de rest van Nederland zou willen delen? Je kunt je plaat altijd even achterlaten via de NPO Luister-app. Dan app je de Radio 2-studio. Dat kun je gewoon doen met tekst, maar je kan ook iets inspreken wat jij leuk vindt. Straks die 10-minute takeover. En dit is mijn keuze nog. Green Day, When I Come Around.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Bonjour, dit is NPO Radio 2. We hebben het laatste nieuws voor je natuurlijk. Hier is van de NOS, Juri Stubenitski.
20: Goedemiddag Paul. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar eigen partij. Wel is haar straf verlaagd. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen en nu is dat effectief 15 maanden. Het betekent dat Le Pen in theorie mag meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Maar er is nog een ander onderdeel van de straf, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: En dat is dat zij 3 jaar gevangenisstraf krijgt, waarvan 2 voorwaardelijk. En 1 jaar dat ze een elektronische enkelband moet dragen. En dat gaat per direct in. En dat zou inhouden dat ze dus het komende jaar, tot en met de presidentsverkiezingen, die enkelband zou moeten dragen. En dat is iets waarvan ze eerder heeft aangegeven, ook nog afgelopen weekend, dat ze dat absoluut niet wil. En dat ze daarom dus geen presidentskandidaat kan zijn.
20: Marine Le Pen geeft vanavond een reactie op de Franse televisie. Een man van 30 moet 3 jaar de gevangenis in voor het verkrachten van een meisje in Alkmaar. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. Het meisje van 13 was van huis weggelopen en kwam de man 's nachts tegen. Hij nam haar mee naar een park en daar heeft hij haar misbruikt. De Duitse veroordeelde rechtsextremist Marla Svenja Liebig wordt naar Duitsland uitgezet. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Tsjechië bepaald. Liebig werd eerder dit jaar daar in Tsjechië opgepakt. De zaak werd vooral bekend toen Svenja Liebig als transvrouw zei te vrezen voor haar leven als ze naar een mannengevangenis zou moeten, zegt correspondent Charlotte Waiers.
21: Zij is juist iemand die voorheen heel erg opviel met anti-trans en anti-queer opmerkingen. Bijvoorbeeld sprak over transfascisme in Duitsland. Dat als je een man als man aanspreekt, ook al kleedt hij zich als vrouw, dat je dan wordt aangegeven door de rechter veroordeeld dat zij totale waanzin vond. Dat bij elkaar maakt het tot een nogal tegenstrijdige persoon.
20: Critici noemen de geslachtswijziging een provocatie en misbruik van de wet. En er is transfernieuws, want Sean Sturver ruilt Ajax voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder reist vanavond naar Newcastle voor de medische keuring. En als die is afgerond, dan tekent hij een contract tot de zomer van 2031. De clubs zijn al akkoord over de transfersom van 24 miljoen euro. Die kan inclusief bonussen oplopen tot 27 miljoen. Het weer wisselend bewolkt bij 20 tot 28 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en iets minder warm.
22: Iets minder warm?
20: Ja, volgens mij een paar graden eraf.
22: Ik dacht dat we juist omhoog gingen naar het einde van de
20: daarna
22: week.
20: Gaan we weer omhoog.
22: Oh, ja, klein
20: in het weekend zit het volgens mij wel rond of boven de 30 graden.
22: Ja, precies. Want in delen van Nederland was er al het begin van een nieuwe hittegolf. Mm-hmm. Ja. Goed. Heb jij ook last van een dipje, Helene, op de weg? Of?
23: Het gaat niet echt goed op de weg, dat moet ik wel zeggen. Want er staat wel 190 kilometer. Dus het is één grote dip de laatste tijd op de weg. Met veel wegwerkzaamheden die heel veel vertraging veroorzaken. Maar nu ook een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Weert. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Kelpen-Oler is de vertraging 35 minuten. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel een kwartier vertraging. Dat komt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting, vanuit Breda in dit geval. Voor knooppunt Gorkum ook een kwartier vertraging. Verder is bij Rotterdam de A20 dicht. Dat merk je op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein ook al een kwartier op onthoud. En veel vertraging ook in Brabant op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Eerde en Uden. Daar moet je rekening houden met een half uur extra reistijd door een auto met weg.
22: Dankjewel Alleen. En als er nou een plaat is die ik voor je kan draaien, gebruik de NPO Luisterapp. Vraag hem aan.
24: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
25: Hey, jij daar.
26: Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
26: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
25: Prijsvrij vakanties.
24: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
25: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
27: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
28: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemers

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: Zara Larsson, haar Midnight Sun, hoorde je. En Queen nog met Another One Bites the Dust. Leuke appjes die binnenkomen, ook van liedjes die ik nog nooit op Radio 2 gedraaid heb. Sterker nog, die niemand van mijn collega's op Radio 2 ooit gedraaid heeft. Er komt iets binnen van Pommelien Thijs, maar het gaat goed met haar. Dus ik denk dat ik wel even ga regelen. Ik moet nog even LimeWire downloaden om dat liedje zo meteen te kunnen draaien. Maar in de tussentijd komen er ook nog andere leuke platen binnen. Zoals van Carmen. Hey Carmen.
1: Hey Paul, goedemiddag.
0: Wat wilde jij graag horen?
1: Ik wilde heel graag Lenny Kravitz met I'll Be Waiting horen.
0: Nou, daar heb je lang genoeg op gewacht.
1: Ja.
0: Waarom dit liedje?
1: Ja, daar gaat het zeker om.
0: Waarom?
1: Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, hoorde ik net dat een van mijn vrienden leverkanker had op 16-jarige leeftijd.
0: Zo.
1: En 2 jaar later in, 2010 is hij overleden.
0: Alsjeblieft,
1: Ivar, wat
0: heftig. Ja. Een mooi eerbetoon aan hem.
1: Absoluut.
0: I'll be waiting. Yes. Voor Ivar.

0: Holiday hoor je, Vampire Weekend. Dat is de tweede, kort maar krachtig, vrolijk liedje bij de 10 Minute Takeover. Ik ga er nog eentje doen, zoals aangekondigd. En het is me gelukt om de plaat te vinden. Een nummer van Pommelien Thijs voor de fans. Ze was afgelopen weekend op Werchter bij Mumford & Sons op het podium. Deze ga ik draaien voor Koen Brouwers. Heel graag erop of eronder.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het.

En zo klonk het met Mumford & Sons op Werchter afgelopen weekend. Pommelien Thijs en Mumford & Sons. Samen live. De een fan van de ander en de ander weer fan van de een. Zo was het. 10 minuten takeover voor Koen Brouwers. Dankjewel ook Bart voor Vampire Weekend en Carmen nog voor Lenny Kravitz. Zometeen nieuws, weer en verkeer.

0: Aerosmith. En dat nummer waar Yuri vandaag goed op gekleed is. Staat je goed, dat roze?
1: Dankjewel. Ja. Dat ik voor dit nummer heb ik dat aangedaan.
0: Ja, echt waar, ja. Heel goed. Dan draai ik morgen Pearl Jam.
1: Oh, leuk.
0: Ja. En de dag daarna Eiffel 65.
1: Leuk.
0: Welke kleur? Oh, heel goed. Ja. Dat gaat goed. Oh, ja, heel goed. Hey Helene, hoe is het op de weg?
2: Ja, het is hartstikke druk op de weg. Bijna 300 kilometer file staat er. Dus dat is echt veel voor dit tijdstip. Maar ja, dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Er is een aantal wegen dicht. En dat merk je onder andere in het midden van het land, maar ook bij Rotterdam. Daar is namelijk de A20 dicht. Daardoor file op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, een kwartier vertraging. Door de afsluiting van de A27 is het heel erg druk weer op de A2 Amsterdam-Den Bosch, tussen Utrecht-Leidse Rijn en de afrit Everdingen, ook 20 minuten op onthoud. Verder is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A4 is dat, van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. De rechte rijstrook is dicht, het oponthoud een kwartier. Er staat ook een kwartier in de file op de A10 De Ring van Amsterdam bij Amsterdam Centrum. Richting Utrecht zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Durgerdam is de vertraging dus ook een kwartier. En op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en De Meren 20 minuten op onthoud door een vrachtwagen met pech.
0: Dankjewel, Helene. Daar is Yuri met het nieuws.
3: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht moet 8 maanden de gevangenis in voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Hij is wel vrijgesproken voor ontucht met een veel jongere man, want daarvoor was te weinig bewijs. De baas van de FIFA-scheidsrechters, Colina, heeft het opgenomen voor de Braziliaan die rood gaf aan de Amerikaanse spits Balogun. President Trump had de Braziliaanse scheidsrechter verdacht genoemd. Een deel van de bewoners van het Brabantse dorp Beers is teleurgesteld dat de route van de Nijmeegse Vierdaagse niet meer door hun straten gaat. Volgens de organisatie gebeurt het voor een betere doorstroming. En in de tuin van het Rijksmuseum wordt hard gewerkt aan de middeleeuwse stadspoort uit Den Haag. Die poort stond ooit op het Binnenhof, maar werd ruim 100 jaar geleden door architect Kuipers naar Amsterdam gehaald. De poort is zeker 30 centimeter verzakt en wordt nu weer rechtgezet.
4: Eén kant is 7 centimeter al omhoog. En de andere kant, inmiddels 20, hoor ik van de uitvoerder. Hij staat redelijk waterpas. Dus dat betekent in deze richting dat hij zo wel recht staat. Maar hij moet straks ook nog een klein beetje naar achteren hellen.
3: Om te kijken of alles recht staat, wordt ook nog gewerkt met een ouderwetse methode. Schietlood, oftewel een gewichtje aan een touw.
0: En wanneer gaan ze de rest van de binnenstad van Amsterdam rechtzetten?
1: Ja, dat wordt lastig, hè, met de palen.
0: Ja, toch? Ja. Het hoort een beetje verzakt te zijn, toch?
1: Het heeft zijn charme, maar het moet ook niet omvallen natuurlijk.
0: Nee, oké. Okay.
3: Het weer, zonnige periodes bij 21 tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, maar in de middag wat meer zon. En dan een graad of 25.
0: Met zometeen een heerlijke danceplaat van Elton John met Dua Lipa. En eerst Savage Garden.

0: now. Cold Heart. En dan nu...
1: de moeilijkste vraag.
0: Jouw kans op mijn waterfles. Pauls gemeentepils zelf even vullen. Hele leuke waterfles en handig deze dagen natuurlijk. Je kunt hem verdienen door antwoord te geven op deze vraag. Welke Amerikaanse stad is erg belangrijk voor NASA's ruimtevaartprogramma? En het is ook nog eens de achternaam van een bekend zangeres. Als je die vraag weet te beantwoorden via de app, de NPO Luister-app.

0: 2. Topsong.
1: Deze week is My Body Isn't Ready. Van Somber. NPO Radio 2.

0: Body Isn't Ready van Somber is deze week de topsong. En ook nog Roxanne van The Police.
1: De moeilijkste vraag.
0: Wist jij hem al, Maarten, toen ik begon over de NASA?
2: Ja, toen wist ik hem al, ja.
0: Dus die achternaam van die zangeres, dat maakte niet meer uit toen ik die hint gaf.
2: Whitney.
0: Heel goed. Die weet je niet, oké. Nou, zeg het dan maar.
2: Houston.
0: Houston was het antwoord wat ik zocht, natuurlijk. En dan heb ik nog een heel makkelijk vraagje voor jou. Want die mensen die in de ruimte zitten, als ze een probleem hebben, dan ja, wat zeggen ze dan altijd?
2: Houston, we have a problem.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
0: Nou, en jouw probleem is opgelost, Maarten, want je hebt een waterfles te pakken.
2: Ah, prachtig.
0: Mag je nog één keer raden welke artiest je nu gaat horen?
2: Ja, Whitney.
0: Ik dacht dat je het wel zou weten, maar helaas dan.
2: Ah ja.
0: Toch een leuke dag, Maarten.
2: Dank je.

0: omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Exact 4 uur, ik noem het professioneel. Kom dan maar eens om bij andere omroepen, mensen. Even Paul bedanken, bedankt. We gaan naar het nieuws van 4 uur. Vandaag in de kleuren van Pound, een beetje in het roze. Laat je weer te zien, Jori.
3: Dankjewel, je hebt gelijk, Sandy. En goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Nederland steekt met andere NAVO-landen extra geld in defensie. Op de NAVO-top in Turkije werd bekendgemaakt dat het onder meer gaat om radarvliegtuigen, speciale transportschepen en raketten, zegt deze defensiedeskundige.
4: Dus over Patriot-raketten, Stinger-raketten, AMRAAM-raketten. Het zijn luchtdoelraketten om andere toestellen of bijvoorbeeld drones uit de lucht te schieten. Maar dat kan ook gaan uiteindelijk richting kruisraketten. En specifiek daarvan zou dan de productie en het onderhoud in Europa moeten plaatsvinden. En als laatste wat er specifiek genoemd is, is meer droneafweer. En daar gaat zeker Europa enorm veel in investeren.
3: Nederland heeft er een paar miljard voor apart gezet. Het is de bedoeling om aan Amerika te laten zien dat NAVO-landen hun eigen defensiezaakjes kunnen regelen. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij pleegde ontucht en maakte en verspreidde kinderporno. Zo filmde hij stiekem 18 jonge meisjes op de basisschool. Met 4 van hen pleegde hij ontucht en 3 werden aangerand. Ook is de man veroordeeld voor het bezit van kinderseks-poppen. De Britse politicus Nigel Farage geeft zijn zetel in het parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar hij probeert wel bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. En in een grot voor de ondergrondse fietstochten in Valkenburg heeft brand gewoed. Het vuur werd aan het einde van de ochtend ontdekt toen medewerkers rook zagen bij de ingang. De brand is inmiddels geblust, maar dat viel niet mee.
5: Vanwege de grote inzetdiepte van de grotten en het zware werk. Ze moeten eerst 40 meter naar beneden en de warme temperatuur hier buiten is opgeschaald om af te wisselen. Die 2 medewerkers die zijn snel naar boven gegaan, hebben daar 112 gebeld. Dus niemand is verder gewond geraakt.
3: De brandweer is nog bezig met het ventileren van het gangenstelsel.
2: Ja, je kunt mij 's nachts voor 2 dingen wakker maken. Seks en brand. Weet je wat voor stappen je moet zetten bij brand?
3: Nou?
2: Hele grote. Denk even een tip die ik je meegeef zo aan de kop van de show. Vind je niet handig?
3: Dan krijg je het weer nog. Vanavond geregeld zon, maar in het noorden meer wolken. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst bewolkt, later vanuit het zuiden zon. En het wordt dan 21 tot 27 graden.
2: Ja, jij souffleert mij even dat je een lachje mist. Maar Duncan is te beroerd om mijn kastje even te pakken. Dus wat dat betreft. Maar dat gaat hij zo meteen doen. Dankjewel, Jori.
3: Maar gedaan.
2: We gaan naar de ANWB. Ach ja, Helene, heb ik al heel lang niet gesproken. Helene, hoe spreek je?
6: Nee, zeker. Ja, uitstekend. Ja, ja leuk om je weer eens te spreken.
2: Zeker. Was je verdwaald of zat je op andere zenders?
6: Ik zat op andere zenders. Oh. Ik zit meestal op Radio 1 eigenlijk.
2: Ja, de grootste. Oh nee, ja. Wij zijn de
6: grootste. Dat is niet waar. Nee.
2: Nou ja, goed. Je bent er weer en daar gaat
6: het om.
2: Ik
6: ben er weer. Ja. Met heel veel informatie, want het is hartstikke druk op de weg. Alweer meer dan 400 kilometer file. Dat is onder andere te wijten aan wat wegafsluitingen. Bij Rotterdam is de A20 dicht. Bij Everdingen is de A27 dicht. Dus alle omringende wegen staan helemaal vol. Maar dan is er ook nog wat anders aan de hand op de A4 Amsterdam-Den Haag. Het ringvaartaquaduct is aangereden door een vrachtwagen. Daardoor is het plafond beschadigd geraakt. Vanaf Schiphol is de vertraging nu 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Woerden. Dat kost je vanaf Driebergen een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Dat komt wel door de afgesloten A20. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar is de linkerrijstrook dicht. Kost je vanaf Bilthoven 3 kwartier. En ook een aanrijding op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Daar staat nu ook een lange file vanaf Katwijk en de vertraging is 25 minuten.
2: Was weer heerlijk met je, dankjewel Helene.
6: Tot zo.
2: Tot zo weer. Blijf er lekker bij mensen, want de aankomende uren gaan we bellen met dierendokter Martin. Er is van alles aan de hand en extra grenscontroles praten we met Ben van Tilburg. Want die woont gewoon in Arnhem hoor. Dus allemaal redenen en natuurlijk verrassingen. Dus ik kan het wel zeggen dat je erbij moet blijven. Maar het is veel rijker als dat gezongen wordt.
7: Blijf er lekker bij.
2: Tot zo!
8: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Kom naar Museum Batavialand.
14: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
13: Parkeren kan bij Bataviastad.
14: Dus kom naar Museum Batavialand.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
13: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Ja hoor, we mogen 2 uur lang. Heb je daar een beetje zin in?
20: Nee, dat heb ik niet.
2: Oh.

0: Ik heb er nog aan toe. Hallo, daar moment. Ja, hallo.
1: Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hier is Pip. Eddie. Hallo, Eddie. Ik zit te luisteren. En ik, wat is er toch een echte man? Wat heerlijk dat wij in Nederland dat

0: over dove mensen, hoor. Dat mensen dat niet denken. Nee. Weet je trouwens, Duncan, waarom dove mensen geen oraal contact hebben?
1: Nou, vertel eens.
0: Hebben we er nooit van gehoord? Meer hits, hoor.

0: Goedemiddag vrienden, het is vandaag dinsdag 7 juli 2026 en we zijn alweer bezig met de vervangingsshow 252 alweer. We houden er natuurlijk bij, waar moet je het eruit geven? Dat doet er ook verder niet toe, we hebben weer een leuk aantal onderwerpen klaarstaan. Onder andere gaan wij bellen met een oud collega bij een vorige zender, met Ben van Tilburg. Ah, daar verheug ik me altijd ontzettend op, omdat de douane bij de grenzen nogal extra streng zijn geworden, heb ik begrepen.
1: Ja, je moet je auto goed in de gaten houden.
0: Goed in de gaten houden, hoor.
1: Je banden even oppompen en dat soort dingen, want er wordt extra gecontroleerd. Ja. Richting je vakantieadres.
0: Zo is het. Zorg dus altijd dat je banden op spanning zijn, mensen. Alles wat van rubber is, moet je natuurlijk goed verzorgen. Daarnaast gaan wij praten met dierendokter Martin. Ja, daar is hij al. En wat is de reden daarvan?
1: Nou, vooral honden, want het valt mij en misschien jou ook al op dat er steeds meer loslopende honden zijn.
0: Valt mij ook op. Ja, valt mij ook op, inderdaad, ja.
1: Ze liep er afgelopen zondag nog een hond over de A16. Maar hoe kan dat nou? Dat gaan we vragen aan dierendokter Martin. We spelen de karaoke. Is aangevraagd.
0: Nou, ja, dus dat voor mij niet gehoeven.
1: En we hebben een mooie appservice vandaag.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Oh, dat, zullen we dat een beetje in de zomerse sfeer doen? Zou je dat leuk vinden?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook leuk. Ja.
2: De NPO Radio 2 appservice.
0: Hoe is het, Stefan? Een groot voice-over hier, de stem van Radio 2 al decennia lang. Gaat in februari overigens met pensioen. Nu te horen met een leuk programma op Radio 5. Niet nu, maar te horen in deze periode van het leven.
1: Precies.
0: Dus wij dachten aan zomerse plaatjes. Nou, waar denk je dan aan?
1: Ja, het moet niet Engelszalig zijn.
0: Dat was wel het idee. Ja, dus Italiaans, Spaans, Frans. Ben je op vakantie geweest? Het noorden van Nederland is natuurlijk al met vakantie.
1: Ja.
0: In welk land je ook bent geweest? Griekenland. Ik noem bijvoorbeeld een shake. Tu sais, je t'aime.
1: Leuk, Dave, dancing met de non.
0: Ja, het is half Nederlands, half Frans. Dat mag gewoon, zeker. Had je nog wat, of zit je aan te kijken?
1: We laten het gewoon aan de luisteraar via de NPO-luisterapp.
0: Zo eenvoudig is dat natuurlijk. En er zijn nu al mensen in de app die zich verheugen op dierendokter Martin. Wat een leuk, die dierending. Ik heb trouwens een nieuwe dokter, hè. Wel even leuk om te vertellen.
1: Dierendokter of van normale?
0: Nee, normale huisarts. Okay, ja. Dus, weet je wat, ik loop er toch wel even langs.
1: Snap ik.
0: Om even gedachten te zeggen. Dus ik loop er naar binnen. Ik zeg, Jezus Christus, wat heb jij een kleine praktijk, zeg. En zeg, weg zitten schijten.
3: Allemaal verlaten. Ach, maar dat komt toch niet.
0: Heel leuk, hè? Ah, kijk.

0: heerlijk. Goed, de orkest van Blaf van der Linden speelt gewoon door. En wij hebben inmiddels contact met Vincent. Goedemiddag, Vincent.
1: Goedemiddag, Eddy.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is dat, Vincent?
1: Ja, gaat goed. Ik heb net lekker gefietst. En ik ga nu even rustig naar de Tour de France kijken.
0: Oh, je bent een fietsfanaat.
1: Ja, ik ben een fietsfanaat, klopt.
0: Ja, ja. Wat vind je er zo leuk aan?
1: Ik vind het heerlijk om gewoon lekker buiten te zijn. En ik ga altijd alleen fietsen. Ik fiets niet in groepjes. Groepen fietsers hebben het over het algemeen niet zo'n hele goede reputatie. Ik fiets lekker alleen en daar ben ik vrij in al mijn keuzes. Dat ja, vind ik zo heerlijk
0: dat
1: aan.
0: Is natuurlijk wel zo. Oh, je zit al op de fiets, hoor ik.
1: Ja. Nee, ik zit niet op de fiets. Nee, ik zit nu thuis. Ik kom net onder de douche vandaan.
0: Oh, lekker fris.
1: Nee, ik hoorde jouw oproepje. Ik denk, nou, in 2005 was Los Ketchup van... de Ketchup Song heet dat of zo?
0: Ja, zeker.
1: Dat was echt een enorme hit. En werd daarin, ik was op vakantie in Turkije. Er werd ongeveer de hele dag gedraaid.
0: Ja, populaire plaat
1: dus
0: in Turkije
1: denk,
0: ook, hè?
1: Ja, sorry, dat zeker. Zei je?
0: Populaire plaat in Turkije. Fietsen is daar ook heel erg populair in Turkije. Overigens,
1: ja,
0: mijn lieve medewerker hier, Duncan Frisch, is ook gek op fietsen. Wist je dat, Vincent?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Hij is vandaag op de fiets hier naartoe gekomen.
3: Ik zwaai er nog naar jou.
0: Ja, je zwaait er nog. Ja. En maar zwaai. En maar hij steeds heen en weer rijden hier voor die deur van de NPO. Maar zwaai. Hi, hi, Eddy. Hi, hi. Dus ik zei nog, nou, leuk dat je zoveel plezier hebt. Maar volgende keer wel even het zadeltje er weer op. Maar goed, wij gaan speciaal voor jou deze plaat draaien. Omdat we je een leuke vent vinden, Vincent.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: En dankjewel voor je verhaal.
1: Ja, dankjewel. Goed, fijne uitzending.
0: Joe, maak er een leuke van. Hoi, Vincent. Hoi. En voor iedereen die deze plaat leuk vindt, de Last Ketchup Song van de

0: Loka. De NPO Radio 2 App Service. Voor een plaatje of een praatje.
1: Zo is het ook, vrienden. Voor een heel gezellig

0: voor Vincent. Als je denkt, wat ruikt het lekker op de radio. Vincent had net even een douche genomen nadat hij heerlijk was weet zijn fietsen.
1: Hi, Vincent.
2: Het was niet alleen Vincent, hè. Oh. Jeffrey die vroeg hem ook aan. Hij zet erbij, Eddie, ik maak je graag wakker in de nacht met een foto dat hij zijn brandweeroutfit aan heeft.
0: Serieus?
2: Heb je er in

0: Hallo, Eddy.
1: Hallo.
0: Eddy, Martijn Krabbé hier.
1: Oh, nee, dat ben ik thuis.
0: Hallo, Eddy, doe eens open.
1: Nee, hoor. Nee.
0: Eddy, doe even de deur open.
1: Nee, spijt me.
0: Ik krijg nog geld van je, Eddy.
1: Nee, hoor.
0: Hallo, Eddy.
1: Deze maar.

0: van jou vannacht. I'm yours, Jason Mraz. Ja, zeker. Ik vroeg me laatst af, toen we het al even over brandweermannen hadden. Zou een brandweerman ook recht hebben op een rookvrije werkplek? Wat zeg, een goede vraag moet ik zeggen. Hoe is het met me, hè?
1: Laat ik even inwerken deze. Vanavond geregeld zon, maar in het noorden meer wolken. Morgenmiddag vanuit het zuiden zon en wordt het 21 tot 27 graden.
0: We gaan naar Den Haag, daar zit ze achter het glas. Dat is mijn zusje Helene de Geest. Hallo Helene.
2: Ja, hallo Eddie. Hoe is dat? 600 kilometer file staat dus echt enorm veel voor dit tijdstip. En dat terwijl een deel van Nederland natuurlijk al vakantie heeft. Maar er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. En daardoor staan er onder andere lange files bij Rotterdam en Utrecht. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd. En op de A4 Amsterdam-Den Haag bij het ringvaartaquaduct is het plafond beschadigd. Er is een auto tegen aangereden. Vanaf Schiphol is de vertraging een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. Een ongeluk op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Borgwerf. De rechte rijstrook is dicht, kost je ook een half uur. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes een uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En verderop, diezelfde A27 van Utrecht naar Gorkum, sta je ook nog ongeveer een half uur in de file bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden.
0: Dat was het alweer.
2: Nou, alweer. Dat was een flinke lijst.
0: Oh, met mijn zusje te spreken, het was een hele mond vol.
2: Ja.
0: Tot zo weer, schat.
2: Ja, tot zo.
0: Tot zo weer. Het is 4:30 geweest. Goedemiddag, NPO Radio 2, grootste zender van Nederland. En we zeggen ook goedemiddag tegen Juri Stubenitski.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey.
3: De Britse prins Harry heeft de rechtszaak tegen de uitgever van tabloid Daily Mail verloren. Harry had met 6 anderen een zaak aangespannen wegens privacy schendingen. Journalisten zouden hem hebben afgeluisterd en zijn leven tot een hel hebben gemaakt. Maar volgens de rechter is niet bewezen dat kranten hun informatie op een onrechtmatige manier hebben verkregen. Justitie eist 4 jaar cel tegen een man die 12 Groningse slagerijen zou hebben bedreigd. Hij stuurde dreigmailtjes dat winkels de volgende dag dicht moesten blijven, omdat hij anders iedereen dood zou steken. Volgens het OM had de man radicale ideeën over het beschermen van dieren en milieu. De baas van de FIFA-scheidsrechters, Colina, die heeft het opgenomen voor de Braziliaan die rood gaf aan de Amerikaanse spits Bellegun. President Trump had de scheidsrechter verdacht genoemd. Nou, die fluit is uit je mond, Eddie.
0: Nou, dat is je hoeft het eerst tegen mij.
3: En nu de zomervakantie in sommige delen van Nederland is begonnen, is het niet voor alle kinderen mogelijk om ook echt weg te gaan. Daarom zijn er op meerdere plekken allerlei activiteiten voor kinderen die niet op vakantie kunnen, zoals het zomerfestival in Lelystad.
4: Er zijn veel mensen en ja, ze zijn heel aardige. En je kan gewoon gratis dingen doen en kijken wat je leuk vindt.
5: Zomerfestival is eigenlijk in het verlengde van wat aan naschoolse activiteiten in Lelystad Oost gebeurt. Ja, dan is die zomervakantie, hè. En dan valt er meteen voor een groot deel van de kinderen een gat. Dus gaan we lekker door, maar dan 4 dagen in de week met die activiteit.
3: Ja, dat is het geluid van een lasergun. Dus ze kunnen een beetje met elkaar oorlogje spelen. De komende weken verhuist dat festival ook nog naar andere wijken in Lelystad.
0: Okay, was dat de burgemeester die ik hoorde met die zachte G?
3: Oeh, dat weet ik niet.
0: Oh. Iemand die bovenop het nieuws zit.
3: Ja.
0: Ik wou verwacht dat je dat zou meten.
3: Nou, ik weet niet precies welke klas elk kind gaat en waar
0: hij
3: dus spreekt.
0: Ik hoorde, hij komt toch niet in Lelystad, maar ik hoorde die zachte G. Ik zei tegen mij ook altijd, hoor. Van jouw zachte G kan ik geen RDL krijgen. Dus maar goed, moet ik een andere keer over hebben. Niet nu natuurlijk, mensen op het verkeerde spoor te zetten. Zeg, blijf nog even zitten als je wil,
3: hoor. Ja hoor.
0: Graag, want we hebben de top 5 over 5. Dat valt dan ook zo leuk uit zometeen om 5 over 5. Hè. Als je het om 5 voor 6 doet, had het heel anders moeten heten. Het is verschrikkelijk nieuws namelijk. In een bos in het Belgische Limburg, ik moet je bekennen, ik kom natuurlijk nooit in een bos overdag, zijn zeer zeldzame orchideeën gestolen. Oh ja, 20 tot 30 stuks. Bergnacht. Nacht, oh rustig. Ik weet niet wat daar staat. Nee. Die zijn meegenomen.
3: Nou, we kunnen elkaar de hand schudden.
0: Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Hè.
6: Ach, maar dat kan toch
0: nee,
6: niet?
0: Nee, dat kan ook niet. Duncan?
1: Bergnacht orgissen, Eddie.
0: Oh, oké.
1: Zelfs met een zachte G kan ik dat gewoon zeggen. Die zijn er meegenomen en dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, kan niet.
1: Die organisatie daar heeft nu aangifte gedaan. Maar om het een volgende keer voor te zijn, denken wij graag mee met de vraag: hoe herken je nou een bloemendief?
0: Nou ja, goed, bijvoorbeeld. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: iedere diefstal is een schot in de roos.
1: Ja, hoe herken je een bloemendief? Hij is een echte struikrover.
3: Of hij heeft nog nooit een rechtszaak Flora.
1: Flora?
0: Flora. Jezus, dat is slecht dit. Maar goed, wel leuk weer. Maar ik kan me voorstellen dat je thuis zit op dit moment. Of in de auto met uiteraard de zender op de meest gezellige. NPO Radio 2. En je denkt van nou, die jongens in Hilversum, die vinden het allemaal hartstikke leuk. Maar wij kunnen dat heel veel beter. Wat dan?
1: Pak de app van NPO Luisteren en geef antwoord op de vraag. Hoe herken je een

0: kijken. Mensen, we gaan het hebben over auto's.
1: Autonieuws. Nieuws en gadgets op autogebied. Met Ben van Tilburg.
0: Dag Ben, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het met mijn favoriete autotechnicus?
2: Nou, het gaat bij mij uitstekend en ik hoop daar ook.
0: Ja, zeker. Ik moet eventjes vertellen dat wij jaren geleden op een andere zender al veelvuldig met elkaar contact hebben gehad. Altijd met leuke nieuwtjes over auto's. En op mijn verzoek zit je nu ook weer op de grootste, Ben.
2: Ja, nou, ik ben zeer vereerd, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Even een vraagje à titre personeel.
3: Ik heb er nooit van gehoord, want het enige woord.
0: Ja, dat is even op de persoonlijke titel. Ik moet één deze dagen gaan kiezen om van mijn elektrische auto over te stappen naar de volgende, of om naar een hybride te gaan. Ik heb daar een proefritje in gemaakt, maar ik vond dat toch een beetje tegenvallen. Wat adviseer je mij?
2: Ja, jij rijdt nu elektrisch, toch?
0: Klopt.
2: Ja, weet je, en zo'n auto heeft natuurlijk een gigantisch koppel en een, dat gaat zo snel met de acceleratie. Nou. Als je dan weer met een verbrandingsmotor moet rijden, ja, dat valt eigenlijk altijd tegen. Ja. Maar goed, ik zou gewoon gaan voor een hybride versie in dit geval. En hard rijden mag je toch nergens meer rijden.
0: Nee, ik rijd nooit harder dan 100 in de stad, hoor, Ben.
2: Ik let daar altijd,
0: ja, ben ik, ja. Wij gaan het hebben over auto's en vakantie met name. Want ja, het is opletten geblazen als je op vakantie gaat. Er wordt namelijk van alles gecontroleerd. Volgens de Belgische mobiliteitsorganisatie zijn de controles, Ben, dit jaar strenger dan ooit. Moet ik allemaal even uit mijn hoofd doen. Aan de lijn dus jou, want jij weet daar namelijk heel erg veel van. Wat moet ik nou als eerste checken als ik wegga? Goeie vraag.
2: Nee? Nou, sowieso, dat is een hele goeie. Doe eerst eens even je vakantiecheck. Hè, ja. Zodat je accu op voldoende spanning is. Je banden op spanning. Even kijken voor welk land je bijvoorbeeld wel of geen gevaren driehoek nodig hebt. Ja. Dat soort zaken. Ja. Maar daarnaast wordt er dit jaar heel streng gecontroleerd. Met name als landen als Duitsland op bumperkleven en dat soort dingen.
0: Oh ja, bumperkleven.
2: Ja, bumperkleven staat een bekeuring op van €400.
0: Zo zeg.
2: Ja, maar wat heel erg belangrijk is, tegenwoordig als je een bekeuring krijgt in Duitsland en als je dus een rijverbod krijgt omdat je het heel erg bont hebt gemaakt.
0: Ja, komt op je rijbewijs te staan.
2: Exact, die kenteken of de gegevens van jouw rijbewijs en dergelijke worden gelijk teruggestuurd naar je eigen land.
0: Ja.
2: En ook daar geldt dan dus het rijverbod. Ja. Dus daar moet je niet te licht over denken.
0: Nee. En die gevarendriehoek, leuk dat je erover begint, maar ik weet daar zelf ook wel iets van, want ik heb begrepen, maar correct me if I'm wrong, hoe groot is die kans. In Spanje doen ze dat nu, hebben ze afgeschaft daar, mensen. Afgeschaft!
3: Ach, maar dat kan toch niet? Ja.
0: En dan hebben ze nu een lamp of zo, hè, die een beetje zwengelt, klopt dat?
2: Nee, dat klopt. Dat is een zogenaamde V16-lamp of een flitslamp.
0: Ja.
2: En die plaats je op de auto. Het voordeel is dat je dus niet de vluchtstrook hoeft af te lopen met gevaar voor eigen leven. Om die gevarendriehoek op de vluchtstrook te zetten. Maar je zet die knipperende lamp op je dak, zodat andere mensen kunnen zien dat daar hulp nodig is. Of dat de auto stilstaat.
0: Ja, heel erg belangrijk. En pas ook op wie je meeneemt. Zorg voor een goede trekhaak, want misschien wil je vrouw ook mee. Dus dat is altijd goed om te hebben.
4: Maar wat kan ik van zwaailicht dan krijgen?
0: Ja, maar nou krijgen niet, denk ik. Moet je gewoon kopen.
4: Oh, helaas.
2: Ja, nee hoor, als je die gewoon even op Google opzoekt, dan krijg je diverse leveranciers. De ANWB is altijd een goed adres. Die levert zo.
0: Ja, mijn zusje heeft haar rode lamp daar ook vandaan. Mag je eigenlijk op slippers in de auto zitten? Maar ja, als je niet rijdt, mag dat natuurlijk wel. Maar mag je dan ook besturen?
2: Nee, in sommige landen is dat inderdaad zo. Hè? Dus waaronder Spanje bijvoorbeeld mag dat ook niet.
0: Nee,
2: maar
0: niet.
2: Er zijn ook weer landen, daar mag je dus niet met ontbloot bovenlijf rijden.
0: Nee.
2: Hè? Dus als het heel warm is in de auto, hou gewoon je shirt aan. Dat is
0: die andere mensen ook bij de meeste mensen bij de NPO hier. Hou het gewoon aan, kindje. Je kent de gemiddelde leeftijd hier. Niet doen.
2: Dus je riskeert ook daar een behoorlijke boete. He, dus even voor de mensen die met een elektrische auto gaan naar Frankrijk.
0: Ja.
2: De meeste Fransen laden in de lunchpauze tussen 12 en 2.
0: Ja.
2: En om nou files te voorkomen, stel je auto even in op maximaal 80% laden. Dan laadt die namelijk veel sneller en dan vindt er een betere doorstroming plaats. Anders sta je ook daar lang in de file.
0: Zie je, dan moet je echt Ben van Tilburg verbellen.
4: Ik hoor dat.
0: Dit weten de mensen niet. De laatste tip is eigenlijk, we gaan op vakantie, we zijn in de relaxed mood. Moet je dan ook relaxed rijden, rustig aan?
2: Ja, je moet je sowieso aan de snelheid houden. In Spanje bijvoorbeeld is dit jaar weer wat nieuws. Daar kan je dus, heb je geen flitskasten, maar wordt je snelheid gecontroleerd door drones. En die controleren tevens of jij stiekem zit te bellen, niet hands-free. Ja. Dus je hebt gewoon, het beste is gewoon, hou je aan de regels van het land, dan kom je sowieso relaxed aan.
0: Ja, en de boetes zijn ook omhoog gegaan als je zit, hoe heet het, te appen in de auto. Ik vind dat dus absoluut niet kunnen, dat Ben. Ik ben daar tegen. Ik ben daar zelf zo tegen dat je zit te appen. Ik gebruik altijd sms. Dus, maar goed.
2: Ja. Nee, maar dit is voor mij maar in België. Dat is een goeie dat je het noemt even over dat telefoongebruik.
0: Vind je niet?
2: In België kan het dus zijn dat je eigenlijk gelijk je rijbewijs in beslag wordt genomen en er acuut een rijverbod geldt.
0: Zo zeg.
2: Dus,
0: lik op stuk.
2: Ja, je moet het gewoon niet doen.
0: Niet doen. En pas ook op als je rijdt, tot slot Ben, geef ik ook jou even advies mee. Let op dat je geen lifters meeneemt. Ik had het op de weg naar de studio, stond ook iemand te liften.
5: Oh ja.
0: Dus ik was nieuwsgierig.
5: Snap ik.
0: Ja, hij zegt, kijk, ik ben gestopt, raampje en beneden. Hij zegt, ik wil graag een lift. Ik zeg, nou steek een krik in je reet. Hoe dan ook, Ben. Dankjewel weer, hè.
2: Heel graag gedaan.
0: Hoi.
2: Tot de volgende.

0: die Jo ongegeneerd over seks en zo.
1: Ik kan er wel op lachen hoor.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: ook, hij is klaar.
1: Lekker
0: plaatje hoor, zo lekker in de zomer. Het is bijna alweer 5 uur mensen. En voor je het weet is het 5 over 5. En dan is het tijd voor de top 5 over 5. En daarvoor zijn we vandaag bij onze zuiderburen. Want daar zijn in een bos in Belgische Limburg bergnachtorchideeën gestolen.
1: Zeg je dat goed?
0: Scheuren, vind je niet schitterend? Gewoon gestolen mensen. Oh. Ja, het Limburgse landschap denkt dat de planten zijn uitgegraven. Dat is sowieso een goede vaststelling natuurlijk. En dat is verboden.
1: Ja, we hebben hier dus te maken met een crimineel die graag bloemen jat. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een bloemendief?
0: Nou, geef eens een voorbeeld, kind. Nou,
1: alles welkom via de NPO Luister-app, waar Alex al gebruik van maakte en zei... Nou, zijn vrouw is een takkenwijf.
0: Zeker. Seran en Joes. Hoe herken je een bloemendief? Hij heeft narcistische trekjes.
1: Oh, dat is mooi. Oh. Het gaat over jou, denk ik.
0: Is dat Luc, de nicht van Vivian Boelen? Ik wil trouwens even voor de gelegenheid gebruik maken om mijn lieve collega Henk Blok te feliciteren. Wat een leuke man, ik heb mij er Duits gegeven. Oh. En Henk ziet er nog steeds goed uit. Lange pier noemen ze hem ook wel. En een hele leuke man, wil ik even zeggen. Dus bij deze Henk, van harte vriend.
1: Dankjewel hiervoor. Top 5 over 5, misschien had Luc ook nog eentje.
2: Zeker, hoe herken je nou een bloemendief? Marco die zegt, hij geeft je een flinke klaproos.
0: En jij, Iris, heb je nog een dingetje?
3: Marcel, die dacht ook mee.
0: Ja.
3: De drang om bloemen te stelen, die zit bij hem heel diep geworteld.
0: Wat een goeie zeg. Godverdikke me nou, heel erg leuk hoor. Was die andere nou gebleven waar ik zo om lachen moest?
1: Dit was het al.
0: Nee, er stond nog iets anders.
3: Nee. Stond iets anders?
1: Dit was het.
3: Heb je een beetje met de luisteraars gekeken? Want die kunnen nog steeds dingen insturen. Dat kan via de NPO Luister-app. En misschien zitten daar nog wel leukere dingen tussen.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Die flitsers met Tom bij TomTom.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen.
5: Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: En het leuke is, dan moet het dus nog officieel 5 uur worden. Want het is nog niet eens 5 uur precies. Daar kunnen we natuurlijk even op wachten met z'n allen.
1: Zullen we dat doen?
0: Met je rust in de tent. Is toch altijd hartstikke leuk? Ik zou niet weten waarom niet, eerlijk gezegd. Het is 5 uur. Kijk, professioneel gesproken. En hij zit er weer klaar voor, mensen. Ja hoor, daar is hij weer. Stubenitski met het nieuws. Goedemiddag.
2: Hey Eddy, goedemiddag. Het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in krimpregio's te behouden. De mbo's aan de randen van Nederland krijgen straks extra geld om open te blijven. Het geld komt van mbo-instellingen uit de rest van het land, die er daardoor dus iets op achteruit gaan. In sommige regio's is de verwachting dat het aantal mbo-studenten de komende 15 jaar met wel een kwart afneemt. De Britse prins Harry heeft de rechtszaak tegen de uitgever van tabloid Daily Mail verloren. Samen met andere bekenden, zoals Elton John, had Harry een zaak aangespannen wegens schendingen van privacy. De krant heeft zijn leven tot een hel gemaakt, zei hij. Zo zou hij zijn afgeluisterd. Volgens de rechtbank kon dat niet worden bewezen. Correspondent Fleur Launce bracht erover.
3: Dit is de laatste van de 3 grote rechtszaken. Hij heeft dus tegen heel veel van die grote mediabedrijven opgenomen en ook al schadevergoedingen toegewezen gekregen. Dit is de laatste, die heeft inderdaad verloren. En ik denk dat je dit wel kan zien als een afsluiter van een hele lange, kostbare strijd die hij heeft gevoerd tegen de tabloidpers.
2: De uitgever van de krant zegt dat de reputatie van de journalisten is aangetast, maar dat ze nu wel volledig in het gelijk zijn gesteld. Tegen een man die 13 slagerijen in Groningen zou hebben bedreigd is 4 jaar cel geëist. Het OM verdenkt hem van het voorbereiden van moord. Volgens een verslaggever van RTV Noord was het de man met veel problemen.
4: Hij heeft autisme, ADHD, hij had een wietverslaving, een depressie. Het was een eenzame jonge man die voornamelijk zijn tijd op zijn kamer doorbracht. En hij keek vaak naar filmpjes over slachthuizen. En dat greep hem enorm aan. En hij was heel boos. En in die woede heeft hij slagerijen gemaild en bedreigingen geuit dat hij daar mensen zou gaan vermoorden.
2: Deskundigen die de verdachte hebben onderzocht willen dat hij wordt behandeld in een beschermde woonvorm, maar justitie eist dus een celstraf. En het vlonderpad door natuurgebied Grolloerveen in Drenthe is weer open.
0: Ongelukkig.
2: Ja, het wandel- en fietspad was wekenlang dicht, want er was een camper doorheen gezakt. De eigenaren daarvan hadden verkeerde afslag genomen. Inmiddels zijn de kapotte planken vervangen.
0: Oh, ik was toevallig ook even bij de slager van de week.
2: Nou?
0: Ik heb eventjes lekker iets halen. Ik zeg, ik wil graag stierenballen, wat die slager zei. Ja, ik ook. Maar goed, hoe is het met weer?
2: Nou, vanavond geregeld zon, in het noorden meer wolken. Morgen begint vrij bewolkt, later vanuit het zuiden zon, en het wordt 21 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Jolien.
2: Graag gedaan.
0: Helen de Geest, heb je het meegekregen?
5: Ik heb het meegekregen, ja.
0: Oh, goed zo. Nou, dan weet
5: ja,
0: je.
5: Lekker, denk ik.
0: Ja, vind ik ook.
5: Of
0: ja.
5: Ik weet het zeker, want ik heb ze wel eens gegeten. Ook.
0: Echt waar?
5: Ja, zeker.
0: Oh, ja, ze zijn... Maar als je weet wat vandaan komt, dan denk je toch 2 keer na, vind ik. Over
5: het
0: algemeen, hè?
5: Ik zou het nu niet meer doen.
0: Nee, ik ook niet meer, hoor. Zeg, de snelheid en de weg en zo.
5: Ja, die snelheid is heel laag, want het is ontzettend druk. 700 kilometer file staat er. En dat is voornamelijk te wijten aan wegafsluitingen. Daardoor is het extra druk op de omliggende wegen. Verder ook nog een schade aan het plafond op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Aan het ringvaartaquaduct. Daar sta je ook 35 minuten door in de file nu vanaf Schiphol. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Terbrechtseplein is de vertraging 40 minuten door werkzaamheden op de A20. Op de A27 gaat het ook niet al te best in beide richtingen. Richting het noorden tussen Bilthoven en Huizen. Een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij, maar het is daar sowieso extra druk vanwege de afgesloten A1. En op de A27 richting het zuiden tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook 3 kwartier extra reistijd. Dan nog even naar het zuiden. Daar gaat het ook niet al te best op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda, want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Stok. De weg is daar helemaal dicht, de vertraging 50 minuten... en je kunt dus beter omrijden via Oosterhout.
0: Zeg Helene, hoe is het bij Os eigenlijk?
5: Bij Os? Ja. Ja, daar staat wel file, maar daar heb je maar een kwartiertje vertraging.
0: Oh, dat valt dus mee.
5: Dat valt in het niet.
0: Valt in het niet. We spreken elkaar zo weer.
5: Tot zo.
0: Tot zo.
6: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Dit is niet leuk.
1: keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Ja hoor,

0: Frosje en ik, wij gaan hop en neer. We zijn een radiobaby aan het maken. Nou ja, ja, mijn zoon kunnen zijn. Nou, dat was wel knapper geweest. Maar goed, hoe dan ook, wat gaan wij allemaal doen dit uur, schat?
1: Ik moet het even verwerken allemaal.
0: Ja, ga maar even liggen. Zo is je carrière ook begonnen.
1: We gaan nog even bellen met dierendokter Martin. Want steeds meer loslopende honden, dat idee hebben wij. En daar gaat het mis mee. Daar moeten we het over hebben met dierendokter Martin. We spelen de Cura Oker.
0: Ach, wat leuk.
1: Dat vind je helemaal
0: niet leuk. Nee, vind ik
1: helemaal niet leuk. Nee. En we hebben het over de top 5 over 5. Dat is verschrikkelijk nieuws. In een bos in de Belgische Limburg zijn zeer zeldzame orchideeën gestolen.
2: Ach, maar dat kan toch niet?
1: 20 tot 30 stuks. En dat kan natuurlijk niet, inderdaad. De organisatie heeft aangifte gedaan. Maar om het volgende keer voor te zijn, denken wij graag mee met de vraag: hoe herken je nou een bloemendief?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
5: De top 5 over 5.
6: De top 5 over 5.
0: Zo is dat, de mensen. Hoe herken je nou toch in vredesnaam een bloemendief? Paolo, dankjewel voor het insturen. Hij ontsnapt door schuin af te snijden. Nummer 4. Het enige zeg, wat een leuk dingetje.
1: Op 4 staat Suzanne. Hoe herken je een bloemendief? Nou, hij krijgt het altijd in zijn bol.
7: Nummer 3.
0: Heb je ook een leuk dingetje, Luc?
8: Zeker. Nummer 3 komt van onder andere Dennis, Martijn, Karin en Maxime. Hoe herken je nou een bloemendief? Hij houdt van planten stelen.
0: Nummer 2. Ja. Moet toch zeggen, allemaal leuk gevonden. Hoe is het met Mariette?
1: Nou, die stuurde ook een appje op. Hoe herken je een bloemendief? Hij heeft een enorm strafblad.
7: Nummer 1.
0: Nummer 1. Er was ook nog een kandidaat en die had geschreven van... hij is gek op orchideeën. Dat vond ik ook
1: orchideeën,
0: ja. Ook leuk gevonden, maar die heeft het net niet gered. Dankjewel daarvoor, Jurre. Nee, Hans heeft meegedaan. Hoe herken je nou een bloemendief? Hij kan

0: Nee, maar dat zijn mooie woorden. Die waardeer ik zeer, Martin. Dank je wel daarvoor.
1: Ik neem dat toch.
0: Ja. Ik weet het. We gaan het over honden hebben. Want dat vinden we een belangrijk dingetje. Ja, ja. Wat is de laatste tijd? Lijken er steeds meer loslopende honden te zijn, toch?
2: Ja, afgelopen zondag nog een hond op de A16 door de Drechttunnel. Maar hoe kan dat nou? Dat moeten we even aan Martin vragen.
0: Nee, dat is natuurlijk zo. Hoe kan dat nou toch, Martin?
1: Ja, weet je, dat is een incident. En je zult een keer een hond hebben en je zult een keer een kind hebben, noem maar op. Ja. Maar het is wel zo dat er erg een focus ligt de laatste tijd op loslopende honden. En of ze wel of niet mogen loslopen. Mm-hmm. Je ziet dat met name in natuurgebieden en de gebieden die Staatsbosbeheer bijvoorbeeld beheert. En daar is het idee dat honden niet meer los mogen lopen. Nee. Niet alleen in het broedseizoen, maar het hele jaar door. Omdat honden die loslopen en poepen een te grote stikstofbelasting zijn voor het natuurgebied. Hmm. Nou, Eddie, wat denken we daarvan? Dat is een idioot.
0: Ik vind het zo'n onzin, keukeltje. Want kijk, of die hond nou losloopt of met zijn eigenaar aan de lijn, schijnt moet hij toch, dus het probleem blijft hetzelfde.
1: Nou, dat. En dan denken ze, als hij losloopt, dan ruimen ze het niet op. Maar ja, moet je voorstellen. Hier in de Schorrelse Duinen mogen de honden dan het hele jaar niet loslopen. Daarom. Maar dan moet je eens bedenken hoeveel stikstof er vrijkomt van die honderden, misschien wel duizenden ganzen die op de weilanden zitten.
0: Ja.
1: Dus het is volstrekte onzin. Ja. Ik ben voor vrijheid. Gewoon die hond die geniet ervan. Ja. En zolang die hond een ander niet stoort, laat hem alsjeblieft lekker genieten.
0: Ja, dat ben ik totaal met je eens. Het zijn ook de eerste dieren, die je net noemde, die dus een seksoperatie kunnen doen als ze menen dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren.
2: Is dat zo?
0: Ja, weet je welk dier dat is?
2: Nou?
0: De gansgender. Maar goed, jij bent een hondenliefhebber toch, Martin?
1: Ja, ik ben zeker een hondenliefhebber. En ik wil eigenlijk een beetje inhaken op wat je net zegt. Ja. Want onder honden heb je net als onder andere soorten en onder mensen heb je hermafrodieten.
0: Oh ja.
1: Dus ik heb diverse seksoperaties uitgevoerd bij honden.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dus hermafrodiet dat je eigenlijk
1: allebei een beetje.
0: Ah ja, zoals wij het in ons jargon noemen, van bovenbond voor onder de stront.
1: Dat weet ik niet, maar zoiets.
0: Zoiets, ja. Nee, dat heb je bij mensen ook. Die hebben dan wel borsten, maar een fluit. En andersom natuurlijk ook.
2: Ja.
0: En geen borsten, maar een roze portemonneetje.
1: Ja, nou ja, dat soort dingen. En bij honden heb je dan bijvoorbeeld dat een teefje ook een penis heeft. Ja.
0: Ach, ben je niet.
1: Dus op de plek van de clitoris zit dan echt een penis. Dus,
0: lijkt mijn eerste vriendin wel, Martin.
1: Wat zeg je?
0: Mijn eerste vriendin wel.
2: Even terug naar die loslopende honden, Martin. Er doen heel veel mensen ook die het helemaal niet kunnen. Die honden die luisteren helemaal niet. Wat is de oplossing?
1: Nou ja, kijk, opvoeding is natuurlijk alles. Ja. Dat geldt bij honden, dat geldt bij kinderen. En in de regel kun je een hond heel goed opvoeden. Dus we hebben nu te maken nog eens extra met al die coronahondjes. Die niet gesocialiseerd werden, die niet naar de puppycursus gingen. En die zijn nu een paar jaar oud. En die zijn vaak niet opgevoed. Dat merken we in de praktijk ook. Ja. Maar je kunt in principe iedere hond opvoeden. En ik ben er ook voor om een hond zo snel mogelijk, jong hondje, los te laten lopen.
0: Loslopen, mensen.
1: Lekker loslopen. Lekker los. En achter je aan laten lopen. Ja. In een bosgebied waar hij niet iets anders heeft. Gewoon weglopen bij het beest. Ja. En dan komt hij achter je aan en leert hij het.
0: En voordat we nu ook moeten we het even over poesjes hebben, mensen.
2: Poesjes.
0: Zeker. Nee, het blijft over dieren gaan. Want ja, hoe wordt de komende dagen? Het wordt weer warm natuurlijk. Hoe kan ik nou katten, hoe kun je kat of je poes een verkoeling geven? Hè? Dat is een vraag van Michelle.
1: Ja, nou, dat is op zich natuurlijk een heel goede vraag. Een
0: hele goede vraag.
1: Mensen hebben
0: vaak problemen. Dat je poesje, dat krijg je niet gekoeld. Ik snap dat wel.
1: Wij snappen het allebei.
0: Tuurlijk.
1: Maar waar ging de vraag ook weer? De vraag ging ook niet helemaal anders. Zo'n poes die moet de warmte kwijt. Die kan zweten onder de pootjes, maar ook hijgen. Wat we moeten doen is die poes natuurlijk in een koelere ruimte hebben.
0: Ja.
1: Je moet proberen minder zon directe belasting te hebben. Zorg dat ze altijd goed water bij de hand hebben. Ja. En dan zoeken die katten het verder zelf wel uit.
0: Weet je dat er ooit heel verkeerd reclame is gemaakt voor een voedsel voor dieren, voor katten of poezen?
2: Oh ja?
0: Ja, de slogan daarvan was: als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Maar de kat is natuurlijk mannelijk. Waarom zou je dan zeggen kocht ze?
1: Ja. Nou, je hebt niet gelijk. Wacht even, hier moet ik ingrijpen.
0: Oh, wacht even mensen, stop even. Ja, stop mensen. Oh.
1: Stop.
0: Wat dan?
1: Een kat is, net als een mens, is gewoon universeel.
0: Ja.
1: Maar je hebt een kater en een poes. En net als een man en een vrouw. Dus je kunt gewoon als wiskasproducent zeggen als het aan de kat lag.
0: Oké. We zijn weer helemaal over de honden, over de poesen en over de honden. En het leuke is, ik liep van de week even op straat met Duncan. Leuk om te vertellen, Martin, let even op.
1: Ja.
0: En daar zat op het, ja, een hele aardige vent. En wij liepen op het trottoir, even richting een of ander tentje. En toen zat daar op het trottoir een hond...
2: Ja, inderdaad.
0: Aan
2: ja.
0: zijn eigen ballen te likken. Waarop Duncan zei... Ja. Nou, dat zou ik ook wel willen. Ik zeg, nou, ik zal hem eerst even aaien. Dankjewel, dokter Bernhard. Dag, Martin.
1: Hoi,
0: hoi, hoi. Dit is NPO Radio 2.

0: Want wij noemen hem ook wel Heintje de Voorste. Ja, dag Martin, goedemiddag.
1: Hey Eddie, goedemiddag.
0: Elke keer als ik jou spreek, denk ik hetzelfde. Waarom duurt het zo lang voordat je weer spreekt?
1: Ja, Eddie, dat ligt meer aan jou dan aan mij, denk ik.
0: Ja? Jij wil graag, hè?
1: Ja, ik wil heel graag. Ik vind het heel gezellig. Ik vind altijd, er is een bepaalde charme en een scheuïgheid als jij op de radio bent. Dat is gezellig, leuk,
0: prima. Wat aardig. Ja. Zo zie je, het scheelt echt als je iemand betaalt of niet, hè? Ja.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran deden het samen. En gingen daarna gelijk de studio in om deze plaat te maken. Heerlijk plaatje overigens.
1: Wil je het weer?
0: Of ik het weer wil? Nou, het wordt één keer wel genoeg.
1: Dan doe ik het weerbericht. Wolken en wat zon. Het koelt af tot 15 graden. Morgen 21 tot 27 graden. Met in het noorden wolken en in het zuiden wat meer zon.
0: Dank je, vriendje. En daar gaan mijn vriendin. 17:55. Zij is er weer, hoor. Helen de Geest. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Ja, de ruim 800 kilometer file staat er. Dus dat is echt veel meer dan anders. En dat is voornamelijk te wijten aan wegafsluitingen. Daardoor is het extra druk op omliggende wegen. Maar er zijn ook veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu eentje op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Diemen kost je dat 25 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam een uur vertraging tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Op de A27 van Utrecht naar Almere gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Eemnes. Alle rijstroken zijn vrij, maar de file lost niet op omdat de A1 dicht is en veel mensen omrijden. Vanaf Bilthoven daardoor 40 minuten oponthoud. Daardoor is het dan ook weer extra druk op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de Bilt en Nijkerk, ook een uur vertraging. En door een ongeluk op de A58 Bergen op Zoom Breda bij knooppunt De Stok is de weg daar helemaal dicht. Kost je ook een uur vanaf knooppunt Zoomland. Je kunt het beste omrijden via Zevenbergen.
0: Fijne avond, Helene.
2: Jij ook.
0: Joe, hoi hoi.
2: Hoi.
0: Na avond, dat duurt nog een half uur. Maar is het nieuws van 17:30 natuurlijk. Juri Stubenitski, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddy. Intertoys haalt speelgoed met asbest uit de schappen. Het gaat om rekbare apen van het merk Orb. Die zijn gevuld met zand, waarin dus ook asbest zit. Als dat speelgoed kapot gaat, dan kan er asbest vrijkomen. Het AD zegt dat het Intertoys weken geleden al heeft gewezen op het gevaar. Volgens Intertoys is de verkoopstop toen niet goed uitgevoerd. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen vanwege onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man filmde stiekem jonge meisjes op school en heeft hen ook betast. Ook is hij veroordeeld omdat hij kinderseks-poppen had. Voetballer Sean Steur verruilt Ajax voor Newcastle United. De middenvelder van 18 tekent in Engeland een contract voor 5 jaar... en Ajax krijgt daar 24 miljoen euro voor. En in Winschoten in Groningen is een beerput uit de 17e eeuw ontdekt. Dat is een put waarin vroeger uitwerpselen werden gedaan.
0: Ja, staat niet meer.
3: Hij ligt op de plek waar het nieuwe gemeentehuis moet komen. Volgens de archeoloog stonk de put nog steeds. En dat is niet het enige. Hij kon zelf zien wat het menu honderden jaren geleden was.
4: Ja, maar ik kan nu al zien dat er heel veel pruimenpitten zitten. Kersenpitten, druivenpitten. En daar veel meer zaadjes. Je kunt dan achterhalen wat die mensen daar vroeger op tafel hebben gehad. En dit waren dus welgestelde mensen. En geen boeren, zeg maar. Maar toch wel rijke mensen die daar meer te verteren hadden dan een normale persoon.
3: Nou, hoe het ruikt, daar kun je je vast wel iets bij voorstellen. De overblijfselen van de beerput zijn meegenomen voor verder archeologisch onderzoek.
0: Waarom zou je dat willen weten, hè?
3: Ja, toch een inkijkje in hoe het er vroeger aan toe ging. Hè? En misschien zit er nog wel wat moois tussen.
0: In een beerput, ja?
3: Ja, misschien heeft iemand er wel een keer een ringetje in laten vallen of zo.
0: Oh, ja, je weet het natuurlijk niet. Zeg, ben jij goed in zingen?
3: Nee.
0: Dan kun je misschien even leuk meedoen.

0: Ja. De karaoke.
1: Ooit bedacht natuurlijk door Gijs Hakkert. Nou, die heeft een aardige florisante toekomst in nu bij NPO Radio 2. Heeft zijn eigen programma. Dus wordt vaak ingezet, leuke stem, niks mis mee. Dus hartstikke leuk. En hij dacht van, nou, die keur staat zo vaak mee te zingen. Ja. Vals als een kraai natuurlijk. Ja. En daarnaast kan ik ook niet goed zingen. Dus dat nemen we stiekem op achter zijn rug om. En dan moeten we maar raden wat het is. Is dat wat het betekent?
2: Precies, een technisch vernuft. Dan houden je a cappella Eddie-keur over. En dan is de grote vraag, wat probeert de Eddie-keur hier te zingen?
3: Ah, lekker!
1: Doe dit niet thuis, mensen. Walgelijkheid. Nee. Maar goed, wat is dit?
2: Ja, dat is de grote vraag. Als je denkt te weten, stuur je het in via de NPO Luister-app.
1: En waar maak je dan kans op?
2: Ja, van alles.
1: Van alles en nog wat. Ik ben heel prijzig.

0: Lekker blazenkindje. Prima. Sjoes. Waar komt het vandaan eigenlijk? Ja, nou. Je hebt geen idee, hè?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee. Maar goed, het doet er ook verder eens niet toe. Plaat is toch al voorbij. Plaat is dat hier, hè?
1: Australië.
0: Australië, notabene.
1: Had je willen weten.
0: Down Under. Vrienden, wij spelen, we zitten midden in de gameplay van Keuren ook natuurlijk. Maar er zijn heel veel foute antwoorden. Dus ik ga de opgave nog een keer laten horen. Ik probeer er niet doorheen te gaan.
1: Nee, daar lag het nog een beetje aan.
0: Daar lag het een beetje aan, hè? Ja. Wat probeerde ik hier ooit te zingen? Ah, lekker! Nou weten we het wel inderdaad. Hartstikke leuk. Dus als jij denkt, nou nu weet ik het. Pak je telefoon mocht je nog een hand vrij hebben.
1: Ja, de NPO Luister-app staat voor je open.
0: Zo is dat. En een lekkere prijzenpakket zit erbij, mensen. Oeh.
2: Wat goed!
0: Ja, niks voor niks hier. Ondanks de bezuinigingen blijven wij strooien met centjes. Maakt ons niks uit wat dat betreft, hoor. En deze plaat draaien we voor Anneke uit Scherpgeul. Want die wilde per se van Helen horen. Ze kunnen er bijna niet op.

0: Keura Oke.
1: Zo is het ook. Een spel wat we al heel vaak op zender gespeeld hebben. Omdat wij merken ook in de app als wij dit spelen, dat de mensen daar leuk op reageren. Mensen vinden het altijd leuk om mee te doen. En wij hebben natuurlijk het liefst iemand zometeen op het apparaat die het ook geraden heeft wat daar gezongen werd. Hebben we die aan de telefoon?
2: Zeker. Ik heb Walter teruggebeld en die rijdt ergens in Zwitserland, joh.
1: Oh, lekker als je geld hebt. Walter, goedemiddag.
3: Ja, hey, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Hoest. Hoest met Walter vandaag.
3: Ja, gezondheid, Eddie. Het gaat goed. Ik rijd tussen Luzern en Zürich. En ja? Ik hoor net een prachtige karaoke van jou. Ja. En ik wist het gelijk.
1: Ja, daar gaan we, komen we zo meteen op terug. Ik wil graag even weten wat jij in Zwitserland moet. Ga je een centje halen of een centje brengen?
3: Nou, centjes verdienen en opmaken. Ik woon er al 21 jaar.
1: Oh, wat is het zo leuk om daar te wonen?
3: Het is natuurlijk best leuk hier. Met al die bergen en meertjes en lage belastingen.
1: Ja, zeker. Dat is ook een goede reden. En vindt jouw EGA het ook leuk?
3: Dat is een Zwitserse. Dus hartstikke leuk.
1: Ja, en heb je haar daar ontmoet?
3: Leuk om te weten. Ja, die heb ik daar ontmoet.
1: Ja?
3: Ja, dat klopt. Oh. Ja, ja. En vorig jaar getrouwd. Oh. Dus in Scheveningen. Want het is ook Hollands, hè? Of Nederlands,
1: hè? Oh, dat komt er wel goed uit. Je hoeft niet de Zwitserse taal te spreken.
3: Ja, natuurlijk wel. Ja. Dat lukt inmiddels ook wel. Ja. Zeg maar Nederlands, Zwitser, Duits.
1: Beetje La Suisse, een beetje German, een beetje Frans. We spreken daar van alles eigenlijk, hè?
3: Ja, Pizzeli Dutch.
1: Ja, precies. Nou, dat doen wij dus hier niet. Alhoewel het ruim 80 jaar geleden behoorlijk in zwang was. Wij gaan terug naar de karaoke natuurlijk. Zal ik nog even een keer zo meteen de opgave laten horen?
2: Dat lijkt me leuk.
1: Is dat een leuk idee? Ah, lekker! Ja hoor, dat hebben we nou wel gehoord. Hartstikke leuk. Jij dacht en meende in ieder geval, daarmee ook op de radio, ik hoop dat je het goed hebt. Enig idee?
3: Ja, het is toch die zomerse vijf die we voelen. Dus dat is naar mijn idee Mambo number 5.
1: Hoe kom je daarbij?
2: Moet we even checken.
1: Jij schrikt ervan. We gaan hem even checken. We gaan het even checken hoor.
4: Oh, ja! Pa-pa-da-pa. Ja! Oeh! Oeh! Ja! Oh,
1: lekker! Applausje! Ja, wat goed voor jou! Ja, daar zijn we heel blij mee. We vinden het altijd leuk om mensen in het zonnetje te zetten op deze zender natuurlijk. Andere zenders proberen het ook.
2: Lukt ze niet.
1: Lachen we uit. Ja.
3: Nou, dankjewel.
1: Alsjeblieft, jongen. Even luisteren naar Duncan, wat je gewonnen hebt.
2: Ja, let op. Een exclusief paar De Wild in de Middag sokken. Een e-reader aanrader uit onze mini-biep. En De Wild in de Middag fluit. En let op, de hartelijke groeten live van Eddie Keur.
1: Ja, dat is toch hartstikke leuk alles bij elkaar.
3: Nou, dat is een mooie première. Ik heb nog nooit de groeten van Eddie Keur gehad.
1: Bij deze de hartelijke groeten en alle prijzen, inclusief de is onderweg. Dankjewel, vriend.
3: Bedankt. Dag, Eddie. Hoi,
5: hoi. Dit is NPO Radio 2. Er is maar één...

0: en vervangingsshow, aflevering 252.
1: Morgen is Keur en Weer.
0: Ja, en als je nou zegt van wie hier bij de NPO, buiten de directie, hè, moet ik altijd naar boven likken natuurlijk, verstandig, die er wat doet overigens, is nou het best gekleed, dat is eigenlijk altijd mijn vriendin, nee, jij niet, Duncan. Nee, dat is Emily de Wild. Dat is weliswaar, dat is gewoon zo.
2: Dank.
0: Ja, zo is het, met een thee. Dat maakt echt het verschil.
2: Een natte thee, vaak. Die glijdt er soms doorheen als ik een beetje moe ben.
0: Oh.
2: Nu niet hoor, ik ben tip top.
0: Wat een aparte teksten van jou. Niks voor jou, maar ik vind het leuk. Het schuurt een beetje, zo maar poont kunnen werken.
2: Willen is kunnen, zeg ik altijd. Maar ik zit bij de KRO.
0: Ja, maar als jij niet wil, mijn moeder zei altijd: wil niet is dood, lig daarnaast in het graf. Kan niet. Ja.
2: Zijn moeder van Sanne zei altijd: de meeste regen valt naast je. Vind ik ook mooi.
0: Ook mooi.
2: Ja,
0: moeders zijn vaak vrouwen.
2: Moeders zijn leuk.
0: Zijn leuk, hè?
2: Weet je wat het is met mijn moeder?
0: No.
2: Die ziet en zag er vroeger heel gesfanjeerd uit. Mm-hmm. En ik schaamde me dan. Als ze me kwam ophalen van school, had ze lange rode nagels en een soort zo'n grote stola om.
0: Ja.
2: En ik wist dat die kinderen van die andere moeders gingen dan tegen mij zeggen: waarom kreeg jouw moeder je altijd zo? En dus ik heb toen gevraagd of ze een keer ook in een trainingspak wil komen om me op te halen van school. En zei ze: nee, je moet altijd jezelf blijven en niet doen wat andere mensen van je willen.
0: Weet je wat het leuke aan je moeder is?
2: Ja, maar wat weet jij? Wat ga jij zeggen?
0: Nou ja, weet je wat het leuke aan jouw moeder is?
2: Vertel.
0: Als ik hetero was, was het mijn schoonmoeder.
3: Jeetje.
0: Ja.
2: Het is wel leuk. Kom je een keer eten bij ons? Met de hele fam.
0: Ik ben alleen, schat.
2: Nee, met mijn
0: fam. Oh, bij jouw fam. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk.
2: Ze hebben allemaal een ergere natte thee dan ik. Dus dan weet je dat.
0: Nou goed, en snel door. Wij gaan iets leuks doen. Wat ga je doen bijvoorbeeld?
2: Marvin Gaye in de Gouden Strot. Die hebben dus nog nooit gedaan, wat ik gek vind. Want moet je horen.
4: Let's get it on.
2: Ja, dat is er een, hè?
0: Ja, het voor de veiligheid had hij een E achter zijn naam geplaatst.
2: Ja, ja, ook om zich te distancieren van die vader, hè? Die was, dat was geen leuke vent.
0: Ja, maar dat was helemaal niet zo voor dat hij gay
2: kerel
0: was. Ja, nou, die heeft hem vermoord, hè?
2: Die heeft hem inderdaad vermoord, ja. Dus, en mishandeld.
0: Ja.
2: Maar goed, hoor je straks allemaal.
0: In een andere volgorde, uiteraard.
2: Ja.
0: Goed, dit was het in ieder geval. Ik vond het weer heerlijk met je.
2: Insgelijks.
0: Adem.

0: is het vrijdag. Wij zijn er morgen weer. Nog een hele fijne avond. Dankjewel, Luc. En dankjewel, Duncan.
1: Graag gedaan.
0: Graag gedaan.
2: Is NPO Radio 2.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: De 6 uur goeie avond, je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
8: Goedenavond, Emily. Nederland gaat extra in defensie investeren. Er wordt geld gestoken in speciale marineschepen, radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Dat is bekendgemaakt aan het begin van de NAVO-top. Ook andere landen investeren extra en daarmee wordt president Trump gepaaid, zegt correspondent Kiesia Hekster.
9: Met die goed nieuws show zijn de onderliggende problemen niet meteen verdwenen, maar hopelijk brengen ze Trump in een goed humeur, waardoor de NAVO weer eenheid en kracht uitstraalt in plaats van geruzie, is de gedachte.
8: De Britse politicus Nigel Farage stelt zijn zetel als parlementariër beschikbaar. De voorman van het rechtspopulistische Reform UK ligt onder vuur vanwege aangenomen giften, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
10: Dat hij miljoenen zou hebben aangenomen van cryptomiljardairs en dat hij daarmee de parlementsregels heeft overtreden. Maar toen vervolgens, eigenlijk aan het einde, toen niemand het meer verwachtte, toen zei hij opeens, dus ik ga aftreden. Maar hij stelt zichzelf vervolgens weer meteen verkiesbaar in dezelfde kiesregio waar hij al zit, dat is Clacton-on-Sea. En daar wordt hij dan vervolgens gewoon weer herkozen. Dus het is een hele gekke wending.
8: In de peilingen is de Reformpartij van Farage inmiddels de grootste van het land. Rusland mag weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. De strafmaatregel werd bijna 3 jaar geleden ingesteld, omdat Rusland zich het Olympisch Comité van Oekraïne had toegeëigend. Het IOC zegt nu dat de schorsing om juridische redenen wordt geschrapt. Het Russische volkslied en de Russische vlag blijven voorlopig wel taboe op de Spelen. En in Vlaardingen hebben kinderen de eerste muur gemetseld van een nieuw woningbouwproject. Het zijn zo'n 30 woningen die worden gebouwd om een gezamenlijke tuin heen en waar mensen echt moeten samenleven en samenwerken. De kinderen gingen met stenen en cement aan de slag, zien we bij Omroep 2.
11: Ik had niet het idee dat ik dat later echt als beroep wil, dat ik daar mijn geld aan wil verdienen. Maar ik vond het wel leuk om te doen, als hobby of zo, of om gewoon te doen. Ja, ik vond het wel leuk.
8: Op de muur van een van de huizen komt een bordje met de namen van de kinderen. En daar zouden ze later best zelf willen wonen.
11: Ik zou het wel cool vinden als ik dan in een huis woon waar mijn eigen naam dan ook op staat.
8: Het weer, wat opklaringen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en het wordt 20 tot 26 graden.
7: Dankjewel, Juri. Dan de files op dit moment. Best wel druk op dit moment, volgens mij, Helene, toch?
12: Ja, het is heel druk op dit moment nog. Meer dan 500 kilometer file, echt veel meer dan anders. Het is voornamelijk te wijten aan wegafsluitingen. Er zijn een paar hele belangrijke doorgaande routes dicht, zoals de A20 bij Rotterdam en de A27 bij Gorkum. En ook de A1 is dicht. En op de A1 de andere kant op, dus van Amsterdam naar Amersfoort, is ook nog een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Daar is de rechte rijstrook nu dicht. Vanaf Diemen kost je dat 25 minuten. Door de afgesloten A27 een hele lange file op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg ook nog 35 minuten oponthoud. De afsluiting van de A1 zorgt ook voor extra drukte op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 40 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam 40 minuten extra reistijd bij knooppunt Terbrechtseplein door de afgesloten A20. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes een half uur vertraging komt ook door de afgesloten A1. En op de A58 Bergen op Zoom Breda bij knooppunt de Stok was de weg al dicht door wegwerkzaamheden. Is nu ook nog een ongeluk gebeurd. Je moet dus omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59 en de A17.
7: Dankjewel. Zometeen het Orwell Oakbad met gloedje nieuwe muziek van U2. De nieuwe single die ga ik primeuren. Eerst Eagle Eye Cherry komt eraan. Tot zo.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
17: geeft ruimte.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
22: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
21: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
24: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
26: Het oor wil ook wat.
27: Caro en CRV.
28: Zomer op je radio.
29: Vast op de A1, maar met Emily en het oor ben je nooit alleen.

0: Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, gezellig dat jij en je humeur en al je persoonlijkheden er ook weer bij zijn. Hopelijk heb je een beetje goed gemutst vandaag. En laat je niet, zoals ik, uit het veld slaan door een snelwegafsluiting meer of minder. Hou vol. Gelukkig heeft het recht ook afgelopen nacht gezegevierd in de voetbalwereld. België die won natuurlijk glorieus van de Verenigde Staten. Of zoals ik in de krant las, ik moest echt hard lachen. De ziel van het voetbal brandde vannacht, maar de rode duivels die ontsnapten met verf aan het hele vuur. Dit is niet goed accent, maar je snapt wat ik bedoel. Ere wie ere toekomt, was even goed genieten. Ik genoot er wel van. Laten we dat gevoel even stevig vasthouden hier de komende 2 uur, want we duiken in de fijnste vakantieboeken. En we hebben ook de geweldige Marvin Gaye in de Gouden Stolt, eindelijk. Ik dacht dat we die al lang hadden behandeld. Niks is minder waar. Moet je horen, de King of R&B. Oh.

0: goed, hè? Uit 69 is dit. Smaak naar meer. Marvin Gaye, die trouwens ook een linkje heeft met de Rode Duivels, want hij woonde 2 jaar in Oostende. In het Vlaamse Oostende. Hoor je allemaal zo meteen, dus hou hem lekker hier.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Kensington, Living Four en voor Borderline Madonna hier op NPO Radio 2. Ik heb een kakelverse primeur die ik met je mag delen. Vanaf nu mag die de wereld ingegooid worden. Dat ga ik dan ook doen hier op Radio 2. Het gaat om de gloednieuwe single van U2. Street of Dreams, zo heet die plaat. Ontzettend vers van de pers. De videoclip is opgenomen in Mexico City. Terwijl ze dus bovenop een beschilderde bus door de stad zijn gereden. En met allemaal fans eromheen, was echt heel vet. We moeten maar even lekker gaan luisteren. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Of we hem vaker moeten draaien hier op 2. Daarom kan je nu het polletje invullen in de NPO Luister-app. Er staat, wat staat er ook weer? Er staat, wat vind je van Street of Dreams? De nieuwe U2-single staat er mooi. Mag wel op mijn vakantieplaylist. Of B, ik ga nog liever dood. Nee, er staat moi, ik hoor wel eens wat leukers. App me maar met die NPO Luister-app en vink even aan. En laat even weten wat je ervan vindt.

0: Even bestel maar. En daarvoor Street of Dreams, gloednieuwe muziek van U2. We hebben net een polletje via de NPO Luisterdinges gedaan. Wat is daar uitgekomen? Want bijvoorbeeld kregen we ook appjes binnen. Joas die zegt, klinkt al meteen herkenbaar, de gitaar van die Edge. Ook een zomers geluid voor U2 begrippen. Ik zeg vaker draaien. Erik die zegt, ja, het is gewoon weer anders, ze blijven vernieuwen. Jari Herman zegt, gaat mijn playlist niet vervuilen dit? En Koen die zegt, ik mis het heilige vuur dat ze vroeger hadden. Het klinkt een beetje uitgeblust. Maar wat, wat komt er uit die poll?
1: Ja, nou, het ging even een beetje nek aan nek. Het was even 50-50. Maar uiteindelijk is het naar 61% gegaan in het voordeel van de plaat. Nou. 61% van de mensen vindt het een lekkere plaat. En dat mag op de playlist.
0: Dan gaan we hem nog een keertje draaien.
1: Vind ik ook.
0: Niet nu, maar een andere keer.

0: see me through. The Source met Candy Staten. Het is inmiddels 7:02, de NOS headlines krijg je van Juri.
1: In New York dreigt een flatgebouw van 38 verdiepingen in te storten. Er zijn constructieproblemen. Het gaat om een voormalig kantoor dat wordt verbouwd tot appartementencomplex. Het kabinet wil dat mbo-scholen in krimpregio's open blijven en daarom krijgen ze extra geld. Dat komt van mbo-instellingen uit de rest van het land die er daardoor iets op achteruit gaan, zegt onderwijsminister Letschert.
2: We gaan zorgen dat de mbo-instellingen in de krimpregio's overeind blijven. En dat betekent dat we niet meer alleen financieren op studentenaantallen, maar zorgen dat er ook additionele middelen naar die krimpregio's toe gaan. En we hebben in het kabinet met elkaar afgesproken, elke regio telt, dan moet je ook boter bij de vis doen.
1: In sommige regio's is de verwachting dat het aantal mbo-studenten de komende 15 jaar met wel een kwart afneemt. Intertoys haalt speelgoed van het merk Orb uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen, die zijn gevuld met zand waarin asbest is gevonden. Het kan vrijkomen als de asbestapen scheuren. En de vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De gele trui gaat van Tadej Pogacar naar de Noor Torsten Tren. Het weer blijft droog, het koelt af tot een graad of 16. Morgen begint bewolkt, later meer zon en het wordt dan 20 tot 26 graden.
0: Dankjewel Juri. Dan eens even kijken of die files een beetje willen oplossen bij de ANWB. Is Helene de Geest. Hè? Hi Helene, hoe is het nu?
3: Ja, ze lossen wel op, maar het gaat niet zo heel erg snel. Er staan nog wel 230 kilometer nu. En op sommige wegen heb je ook nog wel heel veel vertraging. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar is het oponthoud nog 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Grijshoord is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn ook nog 25 minuten vertraging. De wegwerkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier extra reistijd. En op de A27 van Utrecht naar Almere is het nog heel druk tussen Bilthoven en Huizen. Daar ook nog 25 minuten op onthoud. En dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A1.
0: Dankjewel. Ja, je wil natuurlijk een goed boek lezen op vakantie, dat snap ik. Maar welk boek moet je dan meenemen? Hoor je zo meteen na Eagles, One of These Nights.

0: Topsong van deze week is voor Samber en My Body Isn't Ready. En Eagles, One of These Nights, daarvoor hier in het Orgelhoek, was nog steeds een hele goede avond. Ja, een goed boek kan toch eigenlijk niet ontbreken tijdens je zomervakantie, toch? Of je het nou bankhangend in je eigen huis doorbrengt of op het strandbedje in Antalya. Even ontsnappen met een boek is gewoon een goed idee. Maar ja, voor welk boek maak jij plaatsvrij in je koffer? Willemien Wagner van Boekhandel Wagner uit Sassenheim geeft advies. Willemien, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En merk jij dat de verkoop harder gaat? Lijkt me wel. Maar goed, wanneer de zomervakantie start?
1: Ja, altijd. En dat is altijd heel fijn om te merken dat we toch, als we die zomervakantie weer, als die er weer aan gaat komen, dat we dan gelukkig allemaal lekker naar die boekhandel gaan en vragen van welk boek moet ik dit jaar weer meenemen, of twee boeken. Of ja, en ik vind dat, daar word ik altijd wel blij van, als ik eerlijk ben.
0: Ja.
1: We hebben het altijd over dat het zo slecht gaat, maar dat is, ja, nou ja, het kan altijd beter, maar het gaat echt niet zo slecht, hoor.
0: Nee, gelukkig. Nee. Maar is er dan ook een genre waar mensen meer op aanslaan in de zomer? Is het juist thrillers of is het juist romantiek? Of
1: ja,
0: maakt
1: dat vind
0: het niet
1: ik
0: uit?
1: Altijd leuker. Ja, weet je, dat is voor iedereen weer verschillend. En daar zijn wij altijd wel, ja, dat vind ik het leuke van het vak. Want je hebt natuurlijk van alles, hè. Van kookboeken tot een lekkere thriller, wat je zegt. Nou, kookboeken zullen niet zo vaak meegenomen worden. Dat is natuurlijk wel een beetje grappig. Maar dat is helemaal aan de persoon. Dus voor de een is het een lekkere roman. De ander wil een zwaar literair boek, wat ook prachtig is. En de ander vindt het heel fijn om een lekker spannend boek te lezen. Ja, en daar hebben we in onze winkel in ieder geval zoveel keuze in dat ik het heerlijk vind om te adviseren.
0: Ik ben dan ook meteen benieuwd of het ook ligt aan de vakantiebestemming. Dat als mensen naar een heel highbrow locatie gaan, dat ze dan ook wel een boek willen hebben dat literair gewoon heel goed uitstraalt.
1: Ja, ik begrijp je. Ja, maar dat is niet altijd. Weet je, je bent ook voor je ontspanning daar.
0: Ja.
1: En soms vaak zijn de kinderen mee en dan wil je toch even tijd voor jezelf. Maar dan wil je ook met het gezin weer zijn. Dus het is niet altijd een zwaar literair boek.
0: Nee.
1: En dat hoeft ook niet. Maar ik zou zelf bijvoorbeeld een Bert Natter, prachtig boek. Maar goed, daar moet je wel zin in hebben als je kindertjes bij je hebt om dat te lezen. Dus dat zou ik in eerste instantie, ik kijk altijd een beetje naar de persoon. Het gezin, dat is vaak in een dorp dat je de mensen een beetje kent. Ja, en daaraan, als je geen kinderen hebt en je hebt echt gewoon bestemming van lekker in een stoel zitten onder een palmboom, whatever, en een mooi boek lezen, ja, dan kan dat prima. Maar heb je kinderen, ja, dan pak je toch weer een ander boek.
0: Ja, pak je ander. Oh, wat grappig. Ja, heb ik nooit zo over nagedacht. Maar natuurlijk is het zo dat je niet in een heel moeilijke hoofdstuk zit en dan ik zit er weer uit.
1: Ja, dat komt
0: maar
1: niet in.
0: Nee, precies. Maar wat is voor jou een boek gewoon niet iets uit de top 10, maar wel iets dat jij echt de moeite waard vindt om eens even te lezen?
1: Nou ja, ik ben super fan van de brievenbezorgster van Puglia. En dat is natuurlijk een beetje oneerlijk, hè? Want mijn man komt uit Puglia. Dus ja, als er daar iets op staat, dan pakken we hem altijd gelijk op. En het leuke is dat daar net de nieuwe weer van uit is. Daar ben ik nu reuze nieuwsgierig naar. Heb ik nog niet gelezen. De zeepmaakster van Salento. Dus die gaat met mij mee. Maar de brievenzorgster uit Puglia, die zou ik gewoon van harte aanbevelen. Het is niet echt een nieuw boek. Het staat ook niet in de top 10. Maar bij ons is dat wel echt een van de hoogste, hoogstverkopende titels.
0: Die gaat
1: geworden.
0: De brievenbezorgster van Puglia, was dat het?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: En wat zou volgens jou een goed instapmodel zijn voor iemand die niet per se een makkelijke lezer is, maar iemand die nu denkt, ik ga een keer een boek meenemen?
1: Ja, ook daar gaan we weer. Hè. Dat ligt ook weer een beetje aan de persoon. Welke leeftijd, waar je zin in hebt, dat vraag ik altijd eerst. Waar heb je zin in? Heb je zin in iets spannends? Of heb je zin in iets literairs? Of wil je gewoon een lekkere roman? Een haas en huis vind ik een prachtig boek. Dat word je echt, daar word je helemaal in meegesleurd. Dat het haasje echt een dierbaar iemand wordt. Als de wolven huilen is een van de Kristin Hanna boeken waar ze heel bekend mee is geworden, laat ik het zo zeggen. Maar op dit moment is later uitgekomen Een handvol hemel. Ja, het is gewoon een heel lekker, makkelijk, een beetje spanning, maar ook niet te gemakkelijk. En dan zit je lekker in het verhaal. Pak hem op en op die manier, wat ik al zei, kom je echt wel toe aan het lezen.
0: Een handvol hemel?
1: Ja, Een handvol hemel van Kristin Hanna.
0: En dat andere boek wat je noemde daarvoor?
1: Als de wolven huilen. Dat is die gaat al wat langer mee, hoor, laat ik het zo zeggen. Maar goed, er zijn nog steeds mensen die hem nog niet gelezen hebben. En dat is heel leuk. Het is nu een mooie actie. Soms zijn de boeken wat voordeliger om kennis te maken. Nou, zeker. Maar goed, ik ben ook zelf bijvoorbeeld gek van Annegien Groemans. Ik heb al haar boeken gelezen. Ik heb Scheuren in de Hemel, die is net nieuw. Die gaat bij mij nog mee. Ik heb hem echt nog niet gelezen. Ik zal eerlijk zijn. Recensies zijn heel positief. Maar ik vind het gewoon een echte moordwijf, als ik het zo mag noemen. Ja. Ze heeft gewoon heel lekker. Ik weet hoe ze research doet aan haar boek. Dus die gaat bij mij in de koffer. En ik ben wel nieuwsgierig. Maar zo gaan we er wel mee hoor.
0: En tot slot nog een tip voor young adult boeken, jongvolwassenen.
1: Oh, ik dacht, je gaat toch eventjes de mannen vragen. Want ja, die weet
0: nee,
1: wel.
0: Nee,
1: ja,
0: die, dat interesseert me niet.
1: Ja, maar weet je, dat is het lastige. Want die, nou ja, zoveel lastige. Die meiden die weten zo goed wat ze zelf willen. Die hebben allemaal lijstjes. En die
0: dat
1: weten
0: is waar.
1: Precies waar.
0: Door TikTok.
1: Dus ik kan er. Ja, en ik kan. Ja. Ja, ik zou, en heel eerlijk, ik kan adviseren. Maar ze hebben serieus een eigen wil. En dat is bij. Dat is een hele aparte groep. En we hebben er veel gelukkig. En ook fantasy. En er is net weer een nieuwe uit. Ik heb net vandaag binnengekomen. Ik zal even gauw kijken, want ik kan ik hem snel pakken, want ik ben toch wel op de radio. Sorry. Whatever, hier. Lang leven de chaos. En dat is ook weer een nieuwe, met een hele mooie uitvoering. Je kent dat wel, hè? Die zijkanten die helemaal mooi beschilderd zijn, zo gezegd. Ja, ja, dat zal wel weer, een toppertje worden. Maar voor young adults, serieus, ik kijk naar de kinderen, ik laat ze wat zien. Jongen, het zijn geen kinderen, jonge mensen. En dan weten ze zelf precies. En dan is het meer van, heeft u het? Kunt u bestellen? Welke prijs? En dan gaan we ervoor.
0: Leuk. Ja. Maar goed,
1: dus dan ga ik toch weer gaan naar die mannen. Maar ja, het mag niet. Hè?
0: Nee, maar moet ook door, helaas. Nee, maar echt met de tijd. Hopelijk tot de volgende keer. Dan Willemien Wagner van Boekhandel Wagner uit Sassenheim. En dat ze maar allemaal iedereen gewoon veel meer boeken lezen. Dat zou heel tof zijn. Dankjewel. Een fijne vakantie.
1: Graag gedaan. Dankjewel. Doeg.

0: Mad Can en Begging. Ik heb toch nog even tips voor de mannen, hoor. Want Willemien hing nog even, zei ik, doe nog even de tips voor de mannen. Voor de boeken voor de mannen. Zij noemde Klopjacht van Patrick van der Valk en Narco-staat Nederland van Johan van Kastel. Hè? Dus afgevinkt.
1: De After Dinner.
0: Misschien zit je nu op dit moment lekker met je zoon aan een pizza margarita. Eet smakelijk. Heb ik een uitbuikplaatje voor je gezocht. Vandaag eentje van Hall & Oates die je eigenlijk, of volgens mij echt nooit hoort. One on One. Ken je deze? Ik vind het wel een leuke plaat. Dacht ik draai hem eens even voor je.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan het asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 16 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noor Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Jurgen Boekraad. Dan zijn er nog files. Leen is bij de ANWB. Hi, Leen.
17: Hallo. Ja, er zijn nog files, maar het worden er wel steeds minder. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar nog wel een kwartier op onthoud bij knooppunt Empel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein nog ruim 20 minuten vertraging. Komt door de afgesloten A20. Op de A28 Amersfoort-Zwolle moet je ook rekening houden met 20 minuten extra reistijd tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En de A58 Bergen-op-Zoom-Breda, die is helemaal dicht door werkzaamheden. En er gebeurde ook nog een ongeluk. Bij knooppunt De Stok is de weg daardoor dicht. Vanaf Bergen-op-Zoom sta je nu een uur in de file en kun je dus maar beter omrijden via Zevenbergen.
9: Dankjewel. Zometeen de Prince of Soul in de Gouden Strot, Marvin Gaye. Wat een man, wat een stem. Wat een verhaal ook, hoor je zo meteen. Tot zo.
18: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
19: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
18: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
21: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
26: Kom naar Museum Batavialand.
27: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
26: Parkeren kan bij Bataviastad.
27: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
27: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
26: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
28: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg.

0: 1000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Tok, tok, tok. Alweer een ei. Luisteraars, hier is de KRO, de Kippenradio-omroep.

0: oor wil ook wat.
1: Zometeen in de Gouden Strot Marvin Gaye heb ik helemaal zin in. Ik heb helemaal zin om het verhaal te vertellen, om die fragmenten te laten horen. En ik heb ook zin om hem te draaien, dus dat is fijn. Hopelijk jij ook. Je kan nog weg als je Marvin Gaye haat. Lijkt me sterk.
2: Ik denk het niet. Nee, dat kan bijna niet.
1: Maar hij is zo, ja, legendarisch en ook wel, het is toch niet zacht. Echt iemand. Ja, maar ook niet. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, oh, Billy Corgan van de Pumpkins, heel irritante stem. Zou je zo kunnen zeggen. Ja, maar vind ik ook leuk, weet je wel. Dat is meer een lode pijp. Maar Marvin Gaye is natuurlijk niet iemand die een stem heeft gehad die echt schuurt. Of dat je denkt, oeh, één nummer is wel genoeg. Een heel album kan ik niet aan. Dat hoor je soms over artiesten.
2: En van die nummers die je ook altijd al kende. Van Heard It Through the Grapevine. Ja. Die was er al.
1: Die was er al, ja. Ver, gewoon, die is er. Hij was er. Hij is er nog steeds wel. En heel veel soulzangers tegenwoordig, die hebben allemaal naar Marvin Gaye geluisterd. En, wat ook grappig is, die zien hem ook als stijlicoon. Als je oude foto's ziet van Marvin Gaye uit de jaren 60, had hij zo'n muts op.
2: Goeie
1: spijkerblouse. Ja, knappe vent ook. Maar goed, zometeen hoor je dat hele verhaal dus in de Gouden Strot. Maar wat moeten we van hem draaien uit zijn rijke oeuvre? Waarin zingt hij nou echt fantastisch? Laat het me maar weten met de NPO Luister-app. En dan hoor je hem zometeen.
3: Dit is

0: Sneller, laat het licht aan.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please.
0: Weet je hoe het zit? Weet je hoe het zit? Je hebt gouden strotten en je hebt gouden strotten. Vandaag is er eentje waarbij echt alle edelmetalen als bevoeglijk naamwoord eigenlijk tekortschieten. Want we praten over de strot van The Prince of Soul, The King of R&B, hoe je hem dan ook wil noemen. Het is Marvin Gaye. Come on.

0: Ja, dat is zo goed. Marvin Gaye wordt geboren in 1939. Hij groeit op in een gezin van totaal 8 kinderen. Opvoeden in huizen Gaye gebeurt met zeer harde hand. Zijn vader, die predikant is, die takelt Marvin zo verschrikkelijk toe dat zijn moeder vreest dat Marvin zichzelf van het leven wil beroven. Zo erg is het. Gelukkig is muziek voor de hele familie een uitlaatklep. En als jonge jongen zingt hij dan ook in de kerk. Hij leert piano en drums spelen en hij raakt volledig in de band van rhythm en blues. Nou, begin jaren 60 komt hij dan vervolgens terecht bij Motown, het platenlabel. Daar wil hij eigenlijk gewoon een beetje gaan sessie drummen, want dat kan hij goed, en jazz zingen. Maar Motown-baas Berry Gordy, die hoort iets heel anders. Die hoort gewoon een stem die de soul voorgoed gaat veranderen.
1: Marvin Gaye was very purposeful, very meaningful, very spiritual, very ridiculous at times. Because Marvin liked to just do things for the sake of being different, you know. And we loved Marvin.
0: Ja, hij deed gewoon andere dingen. Wat hij bijvoorbeeld ook deed, Marvin Gaye, was zichzelf dubben. Dat hij dus een koortje maakte van zijn eigen stem. En niemand had dat tot die tijd gedaan. Dus hij was ook best wel revolutionair in opnametechnieken in de studio. Dat was ook Marvin Gaye. Maar goed, hij was ook gewoon de soul-ontdekking van de eeuw. En alle eeuwen die eigenlijk ook nog komen.

0: Oh, wat kun je daar nou eigenlijk over zeggen? Wat moet ik hier nou over zeggen? Het is zo ontzettend goed. Hij zingt met verlangen, hij zingt zelfverzekerd met een ruwheid die hij op cruciale momenten ineens inzet om zijn toch wel gladde falsetto-stem in evenwicht te brengen. Technisch perfect natuurlijk. Maar achter die gouden strot schuilt ook natuurlijk een man die worstelt met succes, met liefde, maar ook met zichzelf. Cocaïneverslaving neemt het van hem over en hij maakt hem extreem paranoïde. Hij last een pauze in door in 1981 een periode door te brengen in Oostende in België. Volgens mensen om hem heen beleeft Marvin daar eigenlijk zijn gelukkigste jaren en gaat hij zelfs weer muziek maken. Hij schrijft er zijn grootste hit Sexual Healing, wat hem zijn eerste pas Grammy oplevert. Marvin spreekt eigenlijk in de periode die volgt openlijk over zijn mentale problemen.
1: Well, the absolutely worst rock bottom moment in the last 7 years when I tried to commit suicide through an overdose of cocaine. I was in an emotional state of I've never been quite so depressed. I'm a bit of a manic depressant anyway. Most of the time I put on quite a face. And an act, but I'm pretty depressed.
0: Ja, hij was heel depressief. Maar helaas gaat het met zijn nieuwe succes ook weer bergafwaarts. Vlak voor zijn dood is hij heel erg bang dat iemand hem wil vermoorden. Deze paranoïde gedachte wordt dan daadwerkelijk werkelijkheid wanneer zijn eigen vader hem één dag voor zijn 45ste verjaardag uiteindelijk doodschiet. Een ontzettend groot verlies voor eigenlijk iedere muziekliefhebber. En een heel verdrietig einde voor iemand die je eigenlijk wel heel veel meer zou gunnen. En daarom toch vanavond hier op het voetstuk de enige echte Marvin Gaye. Welkom in de Gouden Strot.

0: afgelopen donderdag nog gezien op een Royal Park Live. Level 42 was leuk. Jij was er ook bij, San.
1: Heel leuk.
0: Nog steeds heel veel plezier in als ze spelen.
1: Slap in the bass, big time.
0: Zo, slap in the bass. Er werd geslept daar.
1: Nou, ik heb zelden zo iemand zo hard zien slappen.
0: Pas, pas, pas. Die snaren zo zag gaan. Ja. Van die Mark King.
1: Van die bass.
0: Leuke vent. Ja. Gaf me nog een hand. Zei hij, thank you so much. Mocht hem aankondigen. Ik vond heel leuke gast.
1: Wat leuk.
0: Ja, heel lief. En daarvoor Marvin Gaye in de Gouden Strot. Let's get it on. Minder leuk is dat er nog steeds. Ja, aardig wat files zijn. Rijn Baartmans van de ANWB, die weet waar ze zijn. Hey Rijn.
2: Dag Emily. Ja, 25 kilometer, dus het valt mee. Het is aardig opgelost. Wel nog op de A5 richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. De A27 richting Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht, 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Ook een kapotte vrachtauto tussen Strandmulden en Harderwijk-Zuid. En je doet er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. Ik krijg een appje van Merel die zegt... Emily, ik ben in een Hoovervanic-bui. Kun je iets van ze draaien? Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik ben nu ook in een Hoovervanic-bui. Dankjewel, Merel.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Jovi in These Arms en voor Hooverphonic en Mad About You.
1: Songs of Life.
2: Op vakantie!
0: Ja, vanaf morgen tot september doen we hier weer in het oor iedere woensdag de vakantie-editie van Songs of Life. Welk liedje hoort bij die ene vakantieliefde die je ontmoette tijdens een huttentocht door de Dolomieten, of bij die compleet in het water gevallen vakantie fietsreis door de Balkan, of juist die ene geweldige backpacktrip door Zuidoost-Azië met je beste vriend? Daar hoort vaak een plaat bij. Wat is die plaat en wat is jouw verhaal? App me, dan gaan we die verzamelen en misschien kunnen we die morgen dan voor je draaien. Bijvoorbeeld, we vonden er een van Mees. Mees heeft ons ooit geappt voor Ring of Fire van Johnny Cash. Want hij draait dit namelijk altijd in de auto op weg naar Slovenië met zijn vader samen. En die is enorm fan van Johnny Cash. En Mees is dat nu ook. Zo lief.
2: Oh.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers en Sophie Ellis Baxter. Nile Rodgers staat trouwens aanstaande donderdag. Dat is overmorgen. Staat hij ook op Royal Park Live? Wist je dat, Sam?
1: Nee, dat wist ik helemaal niet.
0: Vet, hè?
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of hij deze doet.
1: Jij gaat erbij zijn,
0: of ik niet? Ga er wel bij. Ik ga er wel heen, ja. Ik vind het wel leuk. Ik heb één keer met een Nile Rodgers gedanst. En dat was op Concert at Sea. In 2019. En toen zeiden ze backstage, nou, Rodgers zoekt vrouwen voor op het podium om mee te dansen. Ik zei, ja, ik ga het echt niet doen. En toen trok Caroline Brouwer, de rechterhand van Rob Stenders, trok me, je gaat nu mee met mijn podium op. En toen hebben we met Nile Rodgers gedanst.
1: En dat heb je gedaan?
0: Ja, we hebben het gedaan. Maar ik dacht wel van, ik vind het echt doodeng. Maar goed, we hebben het gedaan. Dus,
1: op welke plaats?
0: Weet ik niet meer. Good times? Good times waarschijnlijk.
1: Ja, lekker om op te dansen.
0: Ja, dat was wel leuk. Dus misschien zegt hij nou, hey, aren't you the girl who danced with me? Nee, dat gaat hij natuurlijk zeggen. Of zou die het wel?
1: Nou, Rodgers is ook klein, hè?
0: Is hij klein?
1: Ja, toch?
0: Hij is groot in daden.

0: Lola Jong, de laatste voor het oor van vandaag. Van vandaag, als ik gewoon me articuleer.
1: Het klonk wel vol, op de een of andere manier. Even die hele ontspannen track voor zo meteen. Ik kom nou niet weer met en ja.
0: ik wou en ja zeggen. Ja,
1: ik ga op zoek naar die hele ontspannen track voor de Detox dinsdag, op deze dinsdag.
0: Leuk. Heb jij spanning van Egypte, Argentinië?
1: Ah, joh, hou op met dat WK.
0: We gaan ermee stoppen. Zometeen, Morad, ik ben er maandag weer. Tot dan. Ja.
2: Dit is NPO Radio 2. Ster.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Prijsvrij vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
16: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de chauffeur de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
18: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
24: Daar zijn we weer! Carpet Ride komt nu gratis.

0: Remand Supergirl op NPO Radio 2. Hallo, en daarvoor Walk Like an Egyptian van de Bengals. Het is je radiovriendje op je dinsdagavond. Goed dat je erbij bent. En je weet het, hè, op dinsdagavond. Tijd om onderuit te zakken op de bank en jezelf een klein schouderklopje te geven. Je zal vast wel een hele goede reden hebben om dat te doen. Ik in ieder geval, als ik kijk naar mijn dag, ik wel. Boodschappen gedaan. Ik heb de wanden gewit in de gang. Moet je voorstellen, er ligt dan al 6 weken lang een pot verf in de gang. Weet je wel, met een roller. Alles staat klaar. En elke dag dat ene stemmetje dat zegt, ah joh, moral, dat kan morgen wel. Vandaag was de dag en zijn mijn wanden weer mooi 90-10 wit geverfd. Nou ja, dus jij zal ook wel ongetwijfeld een dag hebben dat je denkt van oké, Morad, het is tijd voor die...
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ja, om weer even die energie weg te laten zakken, die negatieve energie, de energie van het harde werken, om even lekker te ontspannen. En ik vind het altijd wel leuk om je af wat inspiratie te geven van oké, wat voor muziek moet je dan aan denken? Emily die komt dan altijd met Enya. Ja, inderdaad, dat is een hele leuke track. Hebben we al gedraaid. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan deze van Erykah Badu. Ja, maar dit is lekker. Oké, het is maar een voorbeeldje. Het is maar een voorbeeldje. Ibrahim Ferrer, heb je daar wel eens van gehoord? Boliviana? Mijn god, dit brengt me weer helemaal naar mijn reis door Zuid-Amerika in de auto. Dan langs die jungle-achtige struiken op de snelweg. Ja, het is zo bijzonder. Muziek die je dan hebt afgespeeld, die brengt je dan weer terug naar dat moment. Oké, dit vind ik ook een hele goede detox dinsdagplaat. Maar Stefan, die komt ook met een hele leuke.
2: Hey Morad, ja, soms heb je nummers die zijn heel populair op Spotify en op YouTube, maar op de radio hoor je ze nooit. Ik heb dit keer over Moon in It Went Like van Kid Francis Cody. Hij heeft een nummer gemaakt. Ja, dit is al 143 miljoen keer gestreamd op Spotify en op YouTube 121 miljoen keer. En bovendien stond hij 2 keer in een uitverkochte Melkweg. Het nummer is echt fantastisch, Moon. En ja, het past perfect bij Detox Dinsdag.
0: Ja, hebben we hem er even bij gepakt. En dan luister ik ernaar. En dan denk ik, ja, inderdaad. En ik kende hem niet eens. Kid Francescoli. Maar dit is ook wel heel relaxed en een goede plaat. Moon. And It Went Like. Oké, mag je me appen hè, via de NPO Luister app? Als je denkt van ja, Morad, die Kid Francescoli, die wil ik wel eigenlijk helemaal horen. Mag! Erykah Badu, mag! Maar je mag ook met een eigen invulling komen. Dus als je denkt van nee, Morad, ik heb een plaat, die moet je zo meteen erin knallen. Je mag me appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister app. Inspreken van een berichtje is ook leuk. Dan hoor ik tenminste je stem. En dit is ook wel ontspannen. Air, sexy boy.

0: Het is de soundtrack van dit WK. Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, even een goed gesprek met elkaar. Denk je wel eens na over de zin van het leven? Gewoon een gekke vraag hoor, op deze dinsdagavond. Maar als je niet helemaal lekker in je vel zit, dan ga je toch soms nadenken over dat soort dingen. En dat geldt ook voor zanger Roger Hodgson van Supertramp. Want eind jaren 70 werkte hij met zijn band aan het album Breakfast in America. En eigenlijk is die plaat na 9 maanden hard werken al klaar. Maar als Roger dan niet kan stoppen met nadenken over zijn leven, krijgt hij inspiratie voor 1 laatste liedje.
1: For me, take the long way home is take the long way home to who we truly are. Take the long way home to our heart, to finding ourselves again. I believe why we're here is to try and find our true home, which is our true self, and getting back in touch with our heart and our soul.
0: Ja, en toen ik dit fragment hoorde, toen dacht ik van, oh ja, dat is misschien eigenlijk ook wel waar wat hij zegt, hè? Nou ja, denk er zelf nog maar even over na. Al die hersenspinsel stopte Roger in dit ene liedje.

0: Hey Steef.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij kan wel een detoxje gebruiken, begreep ik.
1: Zeg dat wel, ja. Ik kom echt net back af thuis.
0: Ach, dat jij nog aan het sporten gaat met deze temperaturen.
1: Ja, maar dat was wel lekker, want het vond wel een klein windje. Dus even heerlijk gepadeld.
0: Wacht even. En je padelde in de open lucht?
1: Ja, zeker.
0: Oh, heerlijk. Heerlijk. Maar dan snap ik hem. Dan kan zo'n detoxplaatje extra lekker aankomen. Je komt met een naam die misschien een heleboel mensen niet kennen.
1: Nee, ja, ik moet zeggen, ik hoorde je net en toen dacht ik, waar ben ik nou aan toe? En ik, oh, lekker pootje baden. En ineens had ik een flashback naar 20, 25 jaar geleden, geen idee precies zo lang. En in één keer schoot mij de naam Iva Kessie die weer naar binnen. Dan dacht ik, ja.
0: Ja, maar ja. Dan vraag ik me af, hoe kom jij dan aan een, ook al is het 20, 25 jaar geleden, Iva Kessie, hoe kom jij in aanraking met deze artiest?
1: Ja, ik ben vroeger heb ik heel veel gedanst. En op een gegeven moment was ik ergens, volgens mij was het in Nederland of in het buitenland misschien. En daar hoorde ik in één keer dit nummer voorbij komen. En toen was ik geïntrigeerd door dit nummer. Dat ik dacht, oh, zo jazzy en fijn. En je wordt een beetje meegenomen op die tonen. Mm-hmm. Toen ben ik gaan vragen aan de DJ, wat is dit? Want ik ken het niet. Nou ja, zo is dat altijd.
0: En zo is dat gekomen, ja. Iva Kessie is in haar eigen leven zeg maar niet echt heel bekend geweest. Nadat ze overleden was aan de gevolgen van kanker. Toen is haar muziek wat harder gegaan. En dat is het sneuwe van heel veel kunstenaars natuurlijk altijd.
1: Ja, zegt dat wel. Ja. Ze hebben er helaas ja. Genoeg. Maar, ja.
0: Welke van Iva Kessie die mag ik instarten?
1: Ik zou zo graag Wait in the Water willen horen. Dat is zo'n lekker jazzy nummertje.
0: Dat we er allemaal gelukkig van gaan worden.
1: Dat denk ik wel.
0: Komt-ie.

day voor de detox dinsdag, Eva Cassidy. Wade in the Water, hele fijne plaat. Lekker man, zo ontdek je nog eens een keer, tenminste ik, nieuwe muziek aangedragen door jou, de luisteraar. Dankjewel daarvoor. Ik neem je even mee terug naar The Zeros. De Zweedse DJ Eric Prydz, die maakt dan het liedje Piano. En als het af is, dan denkt Eric, ja, maar dit is toch wel echt fantastisch. Met deze track kan ik een hele club op zijn kop zetten. Maar dat loopt helaas een beetje anders. Want als hij het liedje voor het eerst draait, krijgt hij nul reactie van het publiek. Niemand die lijkt het te waarderen. Dus wat doet Eric? Hij stopt met draaien van Piano tijdens de set. Nou, dat duurt zo'n 2,5 jaar. En dan denkt Eric, laat ik toch nog eens een nieuwe poging wagen. En als een wonder gaat de hele club opeens wel uit zijn dak. Ja, iemand uit het publiek die filmt dat en gooit de video dan op YouTube. En dat ene filmpje laat Piano dan ontploffen tot een grote zomerhit in 2008. Dit is zo lekker. Eric Prydz, Piano!

0: dat met deze piano van Eric Prydz fiets ik veel harder naar huis toe. Top.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

0: voor.
1: De ballen van Morad.
2: Ja, en dan komt er één balletje uit het apparaat geblazen. En dat balletje bepaalt dan de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Ja, ik heb hem. Het is een witte bal. Balletje 34.
3: 34, dat staat voor de categorie bloemen.
2: Oh ja. Ja, noem maar.
3: Flowers, Miley Cyrus.
2: Oh ja, Flowers van Miley Cyrus is dan bijvoorbeeld een leuk voorbeeldje. Oké, okay. Bloemen is de categorie. Kom maar door met je favoriete plaat die binnen deze categorie valt. Je mag me bellen op 0800-1122. Het is net zo makkelijk, kun je ook berichtjes in.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Radio 2.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Jurjen, dankjewel. En dan wordt er nog een file gemeld en waar die staat, dat weet. Even kijken, Rijn Baartmans bij de ANWB. Goeiedag.
19: Hey, hallo Morat. Ja, dat is op de A12 richting Den Haag. Tussen Den Meern en Woerden, 5 kilometer met 15 minuten vertraging. Nou, dat komt door een kapotte vrachtauto en 3 rijstroken zijn er dicht.
18: Rijn, dankjewel.
19: Tot zo.
20: Mogen we
0: Twee tosties, twee ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na één tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
20: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
21: Hak je dag!
22: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
23: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
23: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
24: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
18: Balletje 34, categorie bloemen. Even een rondje langs de NPO-luister-app ter inspiratie. Twan, die noemt Magnolia van J.J. Kale.
26: Magnolia, je sweet.
18: Joris, die noemt Bed of Roses, Bon Jovi. En Robert, ja,
27: even aan mijn moeder vragen.
18: Mag niet missen in dit rijtje. We zoeken een fijne plaat die gaat over bloemen die jou nog niet genoemd. Het kan nog even via de NPO Luister-app.
28: Met Morat.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Elke dag trek ik een balletje uit de ballenbakje achter mij. De ballen van Morad zitten daarin. En dat balletje bepaalt een bepaalde categorie. En binnen die categorie mag jij dus je favoriete platen aanvragen. Vandaag trokken we een bal en die vertelde ons... zoek een fijne plaat. Die gaat over bloemen en het woord is aan Hans.
1: Hey, die Morad. Ja, als we het over bloemen hebben, dan schiet bij mij gelijk het nummer naar binnen dat we bijna nooit op de radio horen. Maar ik vind het een van Lenny Kravitz's mooiste nummer, Flowers for Zoe. Heerlijk. Ik heb mijn dochter ook genoemd naar Zoe, dus Flowers for Zoe.

0: op NPO Radio 2. Een liedje schrijven is eigenlijk gewoon best wel een ambacht, hoor. Het is niet iets dat je zomaar doet, dat moet je echt ontwikkelen door de jaren heen. Nou ja, want in het begin schrijf je nummers die regelrecht de prullenbak in kunnen, en dus moet je blijven proberen en doorgaan. En dat is precies wat Chris Barron van de band Spin Doctors doet.
1: I wrote that song when I was 19 years old, and I was like sitting on the edge of my bed with a yellow legal pad, pen, and I write, 1, 2, princes kneel before you, princes, princes who adore you. And I look at the page and I go, that's fucking stupid.
0: Ja, zijn eerste gedachte is dus, die plaat moet meteen de prullenbak in. Maar vervolgens denkt Chris, nee, dit is gewoon een stemmetje in mijn hoofd. Ik moet niet opgeven. Dus hij gaat door met schrijven. En 20 minuten later staat het liedje Two Princes op papier. En het is maar goed dat Chris niet geluisterd heeft naar dat ene stemmetje in zijn hoofd. Herken je hem zelf ook, dat ene stemmetje met negatieve gedachten? Dat is niet hoe het is. Want met Spin Doctors scoort hij er een ongelooflijk

0: Een lekkere, fijne zomerse plaat op naam van Kelis. Milkshake. En dan nu een belangrijke vraag voor je. Want welke plaat is...
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke dag schotel ik twee liedjes aan je voor die iets gemeen hebben met elkaar. Ze zijn verbonden door een thema. En vanavond draait het om twee soundtracks uit de jaren 90. En dat is mijn favoriete decennium. Kies je optie A, dan krijg je muziek uit de film The Lion King. En die muziek is natuurlijk gemaakt door Elton John.

Wat een ongelooflijk moeilijke keuze. En wat ben ik blij dat ik het niet hoef te bepalen. Maar de meerderheid. Het lot ligt volledig in jouw handen. Je kunt nu naar de chat van de NPO Luister-app gaan om te stemmen op de poll. Daar zie je het gewoon staan hoor. En wil je nog een motivatie toevoegen, dan mag je me natuurlijk ook altijd gewoon je tekstje appen. Dat kan ook gewoon. Maar het gaat er nu om dus. The Circle of Life, Elton John. Of wordt het I Will Always Love You van Whitney Houston. Klikken, klikken, klikken. NPO Luister-app.

Je hebt nog maar heel eventjes om te stemmen op Morals Most Wanted. Je kan nog even snel van je laten horen. Vanavond hebben we een battle tussen twee soundtracks uit de jaren 90. The Circle of Life, The Lion King, neemt het op tegen I Will Always Love You van The Bodyguard. En je kunt stemmen via de poll in de NPO Luister-app. Even kijken, ik noem alleen de percentages. Ja, ik zeg nog niet bij wie. 76% tegenover 24%. Ik zou zeggen, stemmen, stemmen, stemmen. Je kan nog, denk ik, het verschil maken hoor. Via de NPO Luister-app. Dit is Texas in our lifetime.

0: Everything Now, Arcade Fire, NPO Radio 2. Guus die is volgens mij nog een beetje aan het twijfelen. Die, zie je dat in het appje? Die vindt het echt een onmogelijke keus.
1: Ik zie het inderdaad.
0: Maar je moet wel echt snel zijn.
1: Je moet het nu doen.
0: Nu! Want de stembox gaat nu... dicht. Kijk, we hebben nog iets minder dan 7 minuten te gaan. Oh.

0: is ook echt dicht gegaan. Hè? Ik zag gewoon, er komt dan ook echt bij mij in beeld een woord gesloten, zeg maar. In dikke rode letters.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon klaar.
1: Stemmen kan niet meer.
0: Twee soundtrack-tracks uit de 90's hadden we voor je. Elton John, Circle of Life, uit de film The Lion King. En uit de film The Bodyguard hadden we Whitney Houston met I Will Always Love You. Maar welke is Morad's Most Wanted?
1: Ja, we kregen nog wat leuke berichtjes binnen. Joyce zegt bijvoorbeeld, ik ga voor Whitney Houston by far. En Gerry zegt, de keuze voor vanavond is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Circle of Life. Ieder jaar weer een vaste plaat op mijn top 2000-lijst. En nou ja, ik kan verklappen dat er sinds de tussenstand niet heel veel meer veranderd is. 78% van de stemmen voor Circle of Life.
0: Elton John is Morad's Most Wanted vanavond.

0: 22% voor Whitney Houston. Terwijl ik toch ergens had gedacht van, nou, Whitney Houston kan het wel gaan worden vandaag. Nou, niks is minder waar. De stoel van Tim is vandaag niet leeg gebleven. Integendeel, hij wordt gevuld door iemand die net zo makkelijk een hit fileert als een refrein meezingt. Het finale oordeel komt vandaag van Jasper.
1: All right. Jaspers finale.
0: Ja, want is dit een terechte most wanted track vanavond, of wordt hij van zijn troon gestoten door een andere track?
2: Ja, het mag wat geld kosten, hoor ik aan alle vormgeving die gebruikt wordt.
0: Lekker is het, hè? Fijn is het, hè? Ja. Het is of Elton John, of we gaan voor...
2: Ja.
0: Billy Joel.
2: Ja, Billy Joel.
0: Ja, oh ja, oké. Okay. Ja. Billy Joel of...
2: Nee, Piano Man. Gaan we hoor. Ja, Billy Joel.
0: Billy Joel is een grotere legende dan...
2: Lastig.
0: Maar... Ja, het finale oordeel is jouw handen, hè? Dus jij mag het zeggen. Ja. Oké, Billy Joel of... ja, hoezo?
2: Zit ik nou bij Radio 2 of bij Radio 5? Nou ja.
0: Oké, Billy Joel, ik begrijp hem wel. Oké, duidelijk verhaal. Jasper, zometeen in Tim's avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: De prijsfavoriet.

0: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
0: Chocomel?
2: Sloopmelk.
0: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
2: Sloopmelk.
0: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Even bollen.

0: geld op de meest getoonde prijs. Dit is NPO Radio 2.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja. Hoeveel?
3: Ja.
2: Volgens mij is het 10 uur.
3: Ja, 10 uur geweest. Dat betekent dat we zometeen de poorten gaan open doen van Tim's avondslot. Kom lekker binnen, je bent van harte welkom. En de poortwachters van vanavond, die zijn over het spoor des levens deze kant op gekomen. En de grote vraag is natuurlijk wie dat zijn. Ze komen zich zo melden binnen een paar minuten.
4: Ster. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

0: heeft eigenlijk maar een hoop aangeklooid, vind ik eigenlijk al. Een beetje rommel gemaakt. Dat is niet mijn mening, hoor. Dat heeft hij ooit zelf gezegd, David Bowie. Ja, ooit geroepen in een interview. Ik heb nooit begrepen dat mensen mij zo serieus nemen als artiest. Voor mijn gevoel heb ik eigenlijk altijd maar wat aangerommeld. Ja, ik zou het niet durven zeggen over David Bowie, maar hij heeft het zelf gezegd. Dus ja, in dat geval is je gewoon een prutser.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja. Tijdelijk eventjes omgedoopt in Jasper's Avondslot. Want de grote kasteelheer zelf, die schittert wegens afwezigheid. Maar hij gaat terugkeren in augustus, weten we, uit betrouwbare bronnen. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Hey, ik ben toch altijd nieuwsgierig op zo'n dag als vandaag. Zo'n dinsdag. Zo'n eigenlijk een beetje zo'n moordag. Maar het kan best wel een interessante dag misschien zijn geweest voor jou vandaag. Hoe klonk je dag vandaag? Zat je misschien lekker te luisteren bij de koffieautomaat op kantoor met klinkende gesprekken over mensen die nog even de wedstrijd België, de Verenigde Staten van het WK voetbal nog even aan het nabeschouwen waren? Ik was persoonlijk erg blij dat België lekker de Verenigde Staten eruit heeft geknikkerd. Misschien zat je wel in de volle treincoupé met je oortjes en proberen een beetje af te sluiten voor al het omgevingsgeluid. Of je was misschien lekker buiten, hoorde je het geluid van zingende vogeltjes. Ik hoop dat dat misschien het geval was voor jou. Maar misschien was je ook wel veel te druk, heb je eigenlijk niet zoveel meegekregen van deze dag. Ik wil je toch eventjes mijn geluid van deze dag meegeven. Dit was vanmiddag mijn geluid.

Ja, mijn dochter had vanmiddag een cameraatje te spelen. En dit was een kort fragment uit de hele middag. Het concert dat ik heb mogen aanschouwen en beluisteren. Ik heb natuurlijk hard geklapt en bravo geroepen.

0: Nou, laat dat eventjes weten via de NPO Luisterapp. Want we zitten deze week in onze vakantieplaatweken eigenlijk hier in Tim's Avondslot. Dus kom maar door via de NPO Luisterapp. Een vakantieherinnering gekoppeld aan een nummer waarvan je zegt... ja, die allereerste keer dat zonder mijn ouders weg was, dat was magisch.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is My Body Isn't Ready van Somber. NPO Radio 2 Topsong.

Ja, dit is wel zo'n klein amazing momentje als je de komende weken naar een van de vele optredens van ze gaat in een openluchttheater. Want ze spelen alleen maar bij een openluchttheater volgens mij de komende periode. Chef Special en Still Don't Know in Tim's avondslot hier op NPO Radio 2. Ik ben op zoek naar muziek die hoort bij jouw legendarische vakanties van vroeger. Zoals misschien wel die allereerste keer dat je zonder je ouders op reis ging. Magisch moment, de wereld ligt aan je voeten. Voor sommigen het signaal om eventjes helemaal los te gaan. En anderen die denken van, nou, ik ga gewoon beschaafde dingen doen. Dat kan. Maar je kan misschien alleen op reis zijn geweest. Of met vrienden het grote avontuur tegemoet. Maar welke muziek nam je nou mee? En welk liedje hoorde je daar dan op die bestemming? Dat je iets uit de speakers ergens hoorde komen. Dat je dacht, wauw. Zo vaak voorbij misschien horen komen dat je nu gelijk weer op die plek zit. Dat je denkt, oh, ik zit gelijk weer helemaal daar. Hoe fijn dat ook toen daar ook was.

0: band dat ik ooit nog heb gekocht, The Best of Cock Robin. Er stonden wel een paar leuke nummers op natuurlijk. Fart Your Uproar on Mine Side en Just Around the Corner. En dit was natuurlijk de grote klapper, The Promise You Made. En daarna was dat ja, toch helaas een beetje klaar voor deze band. Voor wie het nog gelukkig niet klaar is, al wel. Hij was er natuurlijk lange tijd weer niet. En opeens was hij daar weer wel. Een tijdje geleden, een paar weken geleden, kwam hij opeens met nieuw materiaal samen met Tove Lo. Stromae en afgelopen vrijdag verscheen het nieuwe album van Madonna. En wie doet daar ook op mee? Inderdaad, Stromae. Dat vind ik dan weer een leuke toevoeging. Dat er toch eventjes weer wat joie de vrieve aan het album van Madonna wordt toegevoegd. In dit geval met deze klanken.
1: Les fissures laissent passer la lumière. La lumière est la plus belle des armes. L'amour est la plus forte des armures. Tu as toujours été son soldat.
0: Ja, en toch wel een dance album moet ik zeggen, waar Madonna toch eigenlijk ook wel weer goed in is. En met dit soort uitstapjes samen met Stromae geeft het dan toch wel weer extra glans. Maar sinds Armor Savior, zo heet dat nummer, maar ik zat te denken, ja, het is ook wel eens leuk om iets van Stromae zelf weer eens eventjes te draaien. Van zijn fantastische album Racine Carrée natuurlijk, bejubeld door iedereen. Even iets lekkers, iets smakelijks op de late avond. Moule friet.
1: Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit?

0: Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: NPO Radio 2.

0: ze eerder op vanavond al horen met nieuw werk. En er komt ook een nieuw album aan van U2. Dit was nog Swedish Thing. En daarvoor even Moelfried van Stromae. En Catherine die stuurt merci pour la chanson excellent. Maintenant, j'adore Stromae. Graag gedaan. Ik ga niet verder in het Frans beginnen. Hé, hey, dat magische moment dat je zonder ouders op vakantie gaat. Je allereerste vakantie zonder ouders. Je voelt je vogelvrij. En je komt opeens ergens op de wereld terecht. En je komt in aanraking met muziek dat je denkt, wauw. De muziek die eeuwig blijft hangen in die magische vakantie. Daar zijn we deze zomer een beetje naar op zoek, hier in Tim's avondslot. En we kregen een mooi bericht binnen van Isa.
1: Oh Jasper. Nou, als ik denk aan een magisch vakantienummer wat me meteen terugbrengt naar dat moment, is er eigenlijk maar één. En dat is On Every Street van Dire Straits. Dat brengt me meteen terug naar de lange reis naar Frankrijk vroeger. Met mijn twee zussen en mijn ouders in een veel te kleine auto. Op onze slaapzakken. Allemaal met je eigen kussen op schoot. Kijkende naar de sterren, want we reden midden in de nacht. Nou ja, de opbouw van het nummer, ik voel hem elke keer weer. Ik denk altijd terug aan de reizen naar Frankrijk. Dus dat is mijn magische nummertje. There's gotta be a record of you someplace.

Wellicht ben je een van de vele mensen die de film uiteraard al lang bekeken heeft. De biopic natuurlijk over het leven van Michael Jackson. Ja, een beetje fan, die heeft er echt enorm van gesmuld. Ik moet zeggen dat ik, ja, vond het ook gewoon een vermakelijke film. Weet je? Als je gewoon van de muziek van Michael Jackson houdt, dan word je gewoon op je wenken bediend. En ja, dan krijg je gewoon te zien dat het natuurlijk een ras aan de tenen was. Maar er was natuurlijk kritiek, hè. Want ja, alleen maar werd de glorietijd vertoond van de King of Pop volgens de critici. En niet de andere kant, de schaduwkant van zijn leven. Nou, voor die critici is er dan nu de docu An American Tragedy. 3 afleveringen van bijna een uur. En daarin schetst de regisseur Sophie Feller een volledig beeld eigenlijk van het leven van Michael Jackson. Zo heeft ze onder andere de zus van Michael Jackson, LaToya. Maar ook wat mensen gesproken in zijn inner circle, direct naast de medewerkers die dan ook, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, maar goed, oordeel zelf zou ik zeggen, die praten over Jackson's drank- en drugsgebruik. En er wordt uiteraard ook gesproken over de beschuldigingen van kindermisbruik. Nou, verheug je erop, heb je zoiets van, ik zit lekker klaar met een flesje azijn. Gaan we bekijken en oordeel zelf, de docu An American Tragedy, je vindt hem op NPO Start.

0: Er staan nu een aantal mensen, denk ik, stuiterend in de woonkamer. In ieder geval Ria, die op Rock Werchter was. En die zoiets had van, oh, de Gorillaz, dat was een fantastisch optreden. Zo jammer dat het alweer weken geleden is, lijkt het. Ja, 4 dagen die zijn zo om voordat je er erg in hebt. Even met je ogen knipperen en zo, ja. Kijk, heb je hopelijk nog een beetje kunnen nagenieten dankzij de Gorillaz en Dare. Zometeen vuren onder andere Stevie Nicks op je af. En we dalen af naar, ja, en het is voor mij ook nog even een zoektocht hier een beetje in Tim's avondslot. Maar er schijnt dus een kerker te zijn waar soulmuziek wordt gedraaid. Daar moet ik meer van weten.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Is NPO Radio 2.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ster. Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl. Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
8: Oh, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl. Dit is NPO Radio 2.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

nou om dan niet gelijk hiha te roepen. Het is wel een beetje de sound van nu, hè? De country vibes. Cameron Whitcomb, de man die een tijdje geleden zei... Ja, het is eigenlijk... Ben ik zo met mijn vak bezig, dat singer-songwriter zijn. Het lijkt er eigenlijk op dat ik laatst een beetje opnieuw verliefd ben geworden op het schrijven.

0: Tot en eerlijk gezegd verdwaal ik nog wel een beetje in dit immense gebouw. Ik trek af en toe maar eens eventjes een deurtje open. Dan ga ik eens even een klein wandelingetje maken. En ik ga nu even naar een kelder. Even kijken, ja. Loop even mee, want dan gaan we even de kelder in. Ja, eens even kijken wat ik hier aantref.
1: Hallo? Hallo?
2: Hey, Tim.
0: Nee, Jasper hier, hi.
2: Kom binnen.
0: Dank je.
2: Ik waak over de souls.
0: Oh.
2: Nou, ik heb hier nog wel iets moois voor je.
0: Oh, wat heb je?
2: Listen up.
0: Oeh, maar dat ziet er interessant uit. Oh ja, dat is geweldig. Donny Hathaway. Ja, de grootmeester, die gaat zo meteen zingen. Ja, wat mij betreft een muzikaal genie. Die worstelde met zijn geestelijke gezondheid. Hij werd slechts maar 33 jaar toen hij overleed. Maar hij heeft wel een indrukwekkende muzikale erfenis achtergelaten. Met misschien wel het hoogtepunt wat mij betreft dat indrukwekkende album Donny Hathaway Live. Opgenomen tijdens twee concerten. De ene keer tijdens het Troubadour in Hollywood. En de andere deel 2 in de Bitter End in Greenwich Village in New York. Ja, en hij speelde dan legendarische uitvoeringen van eigen werk, maar ook covers. En eentje. Oh, zo betoverend mooi. Zijn interpretatie van Jealous Guy. Dit is Donny Hathaway.

Ja, we zitten vanavond goed in de alleskunners, moet ik zeggen, hoor. Mensen die je kunnen betoveren. In je oren. Zojuist dus met Donny Hathaway. En zometeen een man, ja, ik ben er nu al jaloers op. Die kan zingen,

0: Een wonderschoon nummer van Bluff, al dus Sascha. En velen die zich daar denk ik bij aansluiten, zo stil.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, het is toch wel een alleskunner, vind ik, om jaloers op te zijn. Zo zou ik deze man toch wel willen noemen. Singer-songwriter, God of Todd Rundgren. 20 minuten had hij er maar nodig om het volgende nummer in elkaar te flansen. Nou, flansen niet, want dat doet hij niet. Hij maakt er iets een meesterwerk. En hij speelde ook nog eens keer alle muziek zelf in. Ja, misschien ken je het gevoel wel, hè? Misschien dat je een tijdje hebt gescharreld ooit in je leven. Of heb je dates gehad die maar niet op gang kwamen. Totdat er opeens die ene man of die andere, die vrouw in je leven kwam waarvan je dacht, wauw, ja, dit is die persoon. En je viel er als een blok voor. Maar ja, hoe verliefd je ook bent, hè, je twijfelt soms toch wel misschien van, ja, moet ik een sprong in het diepe gaan maken? Ga ik die serieuze relatie aan met die persoon? Misschien ben je bang om weer teleurgesteld te worden en achter te blijven met weer een gebroken hart. Totdat je diegene een keer goed in de ogen kijkt. En dan weet je het zeker. Laten we ervoor gaan. I saw the light.

0: Todd Rundgren, zojuist I Saw the Light. Heerlijk om die eens even als late night track te mogen draaien. En deze ook afgestreept, Call Me van Blondie. Nou, bellen hoeft niet, maar we gaan wel iemand even tevreden stellen. Dat kan ook met de app.
1: Bel of app je me nou? Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, tijd om ons lieve monster te gaan voeren. En misschien ben je vandaag bij het concert geweest van Alanis Morissette in het Zuiderpark in Den Haag. Stond je bij Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena, of was je ergens anders van de muziek aan het genieten? Of heb je sowieso iets wat je nog even graag zou willen delen met de rest van het land? Deel het vooral via die NPO Luisteren. Waar heb je nu behoefte aan qua muziek? Wat voldoet nu eventjes aan, even aan je muzikale behoeften op dit tijdstip? Dus deel het via die NPO Luisteren. Dan kunnen we ons verzoekie monster te eten gaan geven. En ik wil je ook eventjes iets te eten gaan geven. Wat mij betreft een van de heerlijkste samenwerkingen van de laatste tijd tussen de Nederlandse Steen en de Belgische band Oscar and the Wolf. Ze leerden elkaar een jaar geleden kennen toen ze samen in de Lotto Arena ergens bij een concert stonden in Antwerpen. Ze zagen elkaar achter de schermen en toen hadden ze een plan. Wij gaan ooit een keer samen muziek maken. Nou, dat duurde heel eventjes. Maar goed, als je geduldig even wacht, dan krijg je ook iets heel lekkers. Oscar and the Wolf en Steen. Seven Sounds.

0: is exact de reden dat ik eigenlijk nog in mijn snuffelstagefase zit hier in Tim's avondslot. Ik zit te verkondigen van ja, Alanis Morissette is er vandaag geweest natuurlijk in het Zuiderpark. En Bruno Mars natuurlijk is er in de Johan Cruijff Arena geweest. Maar er zijn mensen, wacht even. Lonneke, hi.
1: Hi.
0: Ja, ik vergeet helemaal een heel belangrijk concert ook te noemen.
1: Zeker weten.
0: Ja, waar ben jij geweest?
1: Ik ben naar Madness geweest, in de AFAS.
0: Staat hij nog overeind, de AFAS?
1: Hij is nog maar net.
0: Ja? En hij is nu met open dak, denk ik, waarschijnlijk.
1: Zo ongeveer, ja.
0: Nou, op een schaal van 0 tot 10, hoe was het?
1: Het was echt heel erg leuk. Zo vrolijk, zoveel energie. Het was echt leuk.
0: Ja, en alles meestal brullen waarschijnlijk?
1: Zo ongeveer, ja.
0: En wat was het ultieme hoogtepunt? Of is dat moeilijk? Want soms vind ik het ook wel eens een keer lastig. Als ik op mijn concert ben geweest, dan denk ik, ja, wat was nou echt het klapstuk van de avond?
1: Ja, weet je, Madness heeft zoveel hits die je gewoon mee kan zingen, mee kan dansen. Maar ik moet zeggen, aan het einde, A Night Train to Cairo was wel echt helemaal te gek.
0: Oké, nou dan gaan we ons verzoek in monster eens eventjes te eten geven. Kijken of hij dit gaat trekken.
2: Snack time! Am, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam,
0: nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam. Nou, volgens mij vindt hij het wel lekker.
1: Gelukkig.
0: Ja, nou, ga nog even lekker meebrullen dan in de auto.
1: Kijk, zeker doen, dankjewel.

0: Nou, Rodgers, ja, wie is er niet groot mee geworden? Nou, Damien en David, die is er ook groot mee geworden. Samen met hem, Talk To Me. En groot is hij zeker. En zeker als je vier avonden lang de Johan Cruijff Arena weet te vermaken, dan ben je een grote meneer. En Astrid, jij was er getuige van, hè? Bruno Mars vanavond.
1: Ja, oh, dat was echt super gaaf. We zijn nog helemaal in de vibe, joh.
0: Oh, ik durfde te zeggen van, ja, volgens mij heb je het helemaal niet leuk gehad.
1: Nee, ja, het was een beetje saai. Dus ja, we hebben het zelf leuk moeten maken.
0: Ja.
1: Nee, het was echt dak eraf. En van begin tot eind. En hij bouwt het geweldig op. Hij start rustig, daarna knallen en dan weer even rustig. Ja, en aan het einde hadden we Uptown Funk. Dat was ook dak eraf. Dus ja, wij zijn nog helemaal hyper.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, het is zo jammer dat die Bruno Mars niemand kan vermaken. Dat is
1: anders
0: gegund.
1: Hij moet nog even blijven oefenen.
0: Ja, maar, hij gaat nog even oefenen. En dan kan hij misschien ooit in de grote zaal staan.
1: Wie weet, ja. We gaan duimen voor hem.
0: Hey,
1: het was echt fantastisch.
0: Wat was het amazing moment voor jullie dan, vanavond?
1: Ja, René natuurlijk. Ik ben met mijn nichtje Lina en mijn zus Sandra. Waren we er met z'n drieën. En hij heeft hem volgens mij niet elke avond gedaan. Dus er werd echt gesmeekt. En hij heeft het gedaan. Dus daar hebben we echt super hard op meegezongen.
0: Oké, okay, als ik hem nu start, gaan jullie dan ook meezingen?
1: Ja, heel hard. Ja.

in de buurt van de Johan Cruijff Arena. Nu gewoon de auto waar Astrid in zit. Want er werd keihard meegebruld met Grenade van Bruno Mars. En dan wil ik dan toch als besluit van vanavond... van al die concertgangers die bij Alanis Morissette zijn geweest... dan toch ook nog even een klein cadeautje geven natuurlijk. Even, anders gaat iedereen zo onbevredigend naar huis. Dat zou ik niet willen natuurlijk. Hè. Deze is voor al die mensen die daar zijn geweest.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
11: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
0: NPO Radio 2.
15: Middernacht, het is woensdag 8 juli. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren. De brandweer en bouwkundigen maken nu een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de zes van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

Radio 2. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen zijn in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0.